0: really didn't.
1: De ontbijttafel.
2: Ja, wat een spel met geld. Ja, heel goed doen nog. Maar hartstikke leuk.
3: Maar heeft er echt iemand geld gekregen?
2: Ja.
3: Heeft er iemand 300 euro gekregen?
2: Ja, een paar mensen.
3: Nee, je maakt een grap.
2: Ja.
3: Ik schrok toch. Je bent
2: ik zag het aan jou.
3: Beter liegen dan ik gedacht had.

0: Ik ben Nel en ik kom uit gezellig Zwanenburg.
1: Dit is Wim uit Amsterdam.
2: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3:00.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels... tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

Damloop. De Dam tot Damloop is met meer dan 50.000 deelnemers het grootste hardloop-evenement van Nederland. De Dam tot Damloop. Wij volgen de wereldtoppers, maar ook de recreanten. 16 kilometer lang, live. Van Amsterdam naar Zaandam. Zondag, de Dam tot Damloop. Op tv en online.

0: ben Bas uit Egmond aan Den Hoef.
1: Ik ben Manon uit Den Helder.
2: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
3: Ik ben Christa uit Alkmaar.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
6: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 4:00.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix. NH.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Anja van de boutique uit Broekenplankendijk. En ook vriendin van de radio.
1: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmer Noord.
2: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. Thuis in heel
3: Het is 5:00.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald en gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Ja, wat een spel met geld. Ja, heel goed doen nog. Maar hartstikke leuk.
2: Maar heeft er echt iemand geld gekregen?
1: Ja.
2: Heeft er iemand 300 euro gekregen?
1: Ja, een paar mensen.
2: Nee, je maakt een grap. Ja. Ik schrok toch.
1: Ik zag het aan jou.
2: Beter liegen dan ik gedacht.

0: Ik ben Silly Billy, woon in Slotervaart, Amsterdam.
1: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noord-Gewaal.
2: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt erin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Anne, je hebt al verkeersinformatie van de ANWB. Wat is er aan de hand op de weg in Noord-Holland?
6: Ja, lange file op de A10 van knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Want tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam Slotervaart sta je nu 10 minuten vast. Komt door een ongeluk, er is 1 rijstrook open.
7: Ik ben er weer!
8: De ontbijttafel
9: met Pieter Kok.

0: I gotta have faith.
1: George Michael met Faith. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 5 minuutjes over 6 op die vroege maandagochtend. Het begint in ieder geval droog. Maar of die dat blijft, ik heb geen idee. Dat horen we later wel van. Maar in eerste instantie Frank. Het is 14 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En Frankie is er dus ook bij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Ja, en ik praat alleen maar weer mannen na, hoor.
1: Ja.
3: Je moet alles wat ik zeg, dat heb ik eerst bij Jan Visser gelezen.
1: Ja, precies. En daarom horen we die later in het programma natuurlijk ook nog uitgebreid, deze man. Wat weet hij toch veel van het weer, is ongelooflijk.
3: Knap, hè?
1: Ja. Hebben we een beetje een lekker weekend gehad? Anne, heb je iets gedaan nog?
2: Ik heb iets met jou gedaan.
1: Oh, dat is waar ook. Oh, we hebben het vergeten. We hebben helemaal we zijn naar een event geweest.
2: Nou.
1: Ja. Wij waren in... Nou, vertel jij het maar. Jij weet zo goed nog.
2: Nou, wij waren op een breimarkt in Wormerveer.
1: Dat was echt heel leuk.
2: Dat was echt best wel leuk, ja. Ik was een beetje geïntimideerd.
1: Snap ik.
2: Omdat ik hier nul kennis van heb. En omdat er vrij veel kramen stonden.
1: Nul kennis van gehad.
2: Ja.
1: We hebben een hoop geleerd.
2: Dat is waar.
1: We zijn helemaal meegenomen in dat breiproces.
2: Ja. Maar kunnen we het al?
1: Nee.
2: Nee.
1: Oh. Nee, we hebben nog steeds. Nee. Ik heb met mijn handen nog steeds niks aangeraakt.
2: Nee, ik wou net zeggen, we hebben niet die prijs.
1: Maar ik heb mensen wel zien spinnen en toen dacht ik. Nou, dat wil ik ook doen.
2: Ja?
1: Ja, ik heb toch. Ik heb ergens de behoefte om 60 kilo schapenvacht te gaan spinnen zelf. Ja. Daar heb ik al geen tijd voor. Maar
2: nee, dat
1: ik heb toch zin
2: ook.
1: In. En als het onder de overkapping ligt bij mij, dan wordt mijn vrouw weer echt heel boos.
2: Oh ja. Ja, ik kan het proberen.
1: Ja.
2: Spinnenwiel neemt wel minder ruimte in beslag, toch?
1: Dan een hele boom op plankjes van te zagen, bedoel je?
2: Ja.
1: Fair point.
3: En ik vind dat het leuk ook een spinnenwiel. Ik bedoel, zitten er toch wielen bij?
1: Ja, precies.
3: Ja, het klinkt toch ook
1: en
3: gewoon.
1: En als je eraan prik, kan er van alles gebeuren.
3: Nou, pas op. Kijk uit. Nou, slaap je 100 jaar.
1: Ja,
2: en wij ook.
1: Ja.
3: Wij ook?
2: Ja, dat hoort erbij. Het hele kasteel.
1: Oh ja, het hele kasteel viel in slaap, inderdaad.
3: Jeetje, en dan komt er een prins.
2: Heel gedoe nog.
1: Wel leuk trouwens. Verheug me wel op.
3: Als ik het zo hoor. Nou, die een wit paard hebben.
2: Allemaal dorens.
1: You never know. Nee, maar zonder gekheid, Anne. Ik weet nu wel wat er moet gebeuren.
2: Ja?
1: Hoop weer.
2: Helemaal.
1: Ja, ik denk dat ik wel een heel eind kom.
2: Okay.
1: Ja, ik kan het alleen nog niet.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met
1: jou? Ja, prima hoor, dankjewel.
4: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
1: Ja, 1 graad of 12, kom op.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
1: Zometeen lekker krantenkopquizzen na Sven Siliers met Somebody New.

0: met the things we do for love.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor
1: de krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij drie krantenkoppen. Maar let op, één ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-5152. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om je week daarmee te beginnen, dacht ik zo. Drie stuks dus, komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Tafel van 5 kilometer lang in centrum Boekarest breekt wereldrecord.
1: Kop 2.
0: Vos wordt bevrijd van tuinlantaren in Brits dierenziekenhuis.
1: Kop 3.
0: Pootafdrukken van volwassen dodo gevonden in VS. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Maar aan jou de vraag welke dat precies is. Doorgeven doe je via 088-850-5152. Is het vandaag kop 1? Tafel van 5 kilometer lang in centrum Boekarest breekt wereldrecord. Is het kop 2? Vos wordt bevrijd van tuinlantaarn in Brits dierenziekenhuis. Of is het kop 3? Pootafdrukken van volwassen dodo gevonden in VS.
1: De krantenkopquiz.
0: Alles voor die eer van de ontbijttafel. En laat maar even weten via 088-850-5152. Kan gewoon in WhatsApp. Is het kopie 1, kopie 2 of kopie 3?

0: Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb jullie net 3 krantenkoppen gegeven en gevraagd welke is er niet waar. Ik label ze nog 1 keertje voor je op. Het is voor mij ook maandagochtend. Even rustig beginnen, toch? Even de tijd nemen, jongens. Moet het de hele week nog, hè?
1: Kop 1.
0: Tafel van 5 kilometer lang in centrum Boekarest breekt wereldrecord.
1: Kop 2.
0: Vos wordt bevrijd van tuinlantaarn in Brits ziekenhuis.
1: Kop 3.
0: Pootafdrukken van volwassen dodo gevonden in VS. Nou, laat maar eens even gaan kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 1. Helaas voor Els, Christian, Frank, Rennie, Kirsten moet ik zeggen en Theo. Kop 1 is gewoon waar. Wel leuk voor die mensen die daar dat record verbroken hebben.
2: Ja.
0: 5 kilometer lange tafel in het centrum van Boekarest. 20.000 mensen zaten eraan afgelopen zaterdag. Allemaal gemaakt van gerecyclede materialen. Was voor het goede doel. Stonden wel een paar bloemetjes en wat snacks op. Oh, maar niet te veel, want anders krijg je die tafel nooit vol.
2: Ik denk het ook.
0: Nee, als je dat... Nee, dat moet je allemaal niet hebben.
2: Nee, als je een heel diner zou organiseren,
0: nee,
2: is het
0: joh,
2: onhandig. Hè?
0: Maar ik hoor je denken, waren dat dan 5 kilometer lang gewoon allemaal tafeltjes aan elkaar vastgemaakt?
2: Nou, ik hoor vooral jou denken, moet ik zeggen.
0: Ja, dat is ook wel zo. Dat is omdat ik gewoon niet tegen zeg maar de langste frikandel van Nederland kan, als er allemaal frikandellen aan elkaar zijn.
2: Ja, je wil geen onderbreking.
0: Precies.
2: Ja.
0: Dus bij deze tafel, nou ja, het is goed bedoeld. We gaan door naar... Maar het is wel goedgekeurd door de Guinness Book of Records. Dus daar hou ik me dan maar aan. Ga ik door naar Ramon, Jeannette, Nico en Tim. Die dachten dat kop 2 niet waar was. Vos wordt bevrijd van tuinlantaarn in Brits ziekenhuis. Ja, dit is echt waar. Ah, zielig toch. Kwam met zijn kopje vast te zitten in die lantaarn in de tuin. Werd eruit gehaald en verzorgd. En nu heet de vos Lumen.
2: Ach... Ja. Toch lief, of niet?
0: Zag laatst ook eentje lopen hier weer door de straat.
2: Met een tuinlantaarn.
0: Nou, zonder tuinlantaarn, maar misschien was hij op zoek naar eentje. maar goed, ze hebben hem gered en dat arme beestje redt het wel weer. Zijn agressieve rotshakken, hè, vossen? Even voor
2: ik vind
0: de duidelijkheid.
2: Ze heel mooi.
0: Oh ja?
2: Ja, jij niet?
0: Nou, ik, jawel. Ja, ik vind ze ook wel mooi als ik zie lopen. Maar ik zou hem niet thuis op de bank hoeven, laat ik het zo zeggen. Goed, welke is er dan niet waar? Dat is vandaag natuurlijk kop 3. Pootafdrukken van volwassen dodo gevonden in VS. Nee, het gaat niet om de volwassen dodo, maar de volwassen T-Rex.
2: Oh, vet.
0: Een Tyrannosaurus Rex. Afdrukken van 91 centimeter lang. Dus om de poten af te meten, eventjes voor de duidelijkheid. Dat is bijna een meter.
2: Ja, gadverdamme.
0: Fotoafdruk is van 66,5 miljoen jaar oud. Het was in North Dakota. Ze hebben meerdere pootafdrukken achter elkaar gevonden. Hartstikke leuk natuurlijk. En jeetje, wat een toestand.
2: Vind je het niet vet?
0: Jawel, het is wel gaaf. Het zijn 4 afdrukken van die 3 tenen die ze hadden.
2: Cool.
0: Een soort hele gekke... Nou ja, prima. Ja, en ze hebben die hele kleine voorpootjes. Nou ja, ik vind het altijd zo grappig als mensen dan in twijfel trekken of deze beesten echt bestaan hebben. Maar ga ik niet doen. Zorg ervoor.
2: Waarom zou je dat ook doen?
0: Ja, gewoon lachen. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel gaat naar een mooi rijtje vandaag, hoor. Hou je vast voor Paul, John, Jokke, Elze, Rodi, Karin, Manfred, Gea, Lidie, Monique en Mark. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Nel en ik woon in het druk, gezellig Zwanenburg.
1: Ik ben Natteralde, ik zwem in Oudekerk en ik woon in Duivendrecht. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Met de half zeven in Blokkeren is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Haarlem is gisteravond een kind aangereden door een automobilist die daarna is doorgereden. Het kind fietste rond 6:45 door de Plataanstraat in Haarlem dus. Werd aangereden en is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie spreekt van een ernstige aanrijding en zoekt de bestuurder van een zwarte, waarschijnlijk oudere Audi A3. Die auto moet schade hebben aan de voorkant, zeggen ze, en hij reed weg richting de Orionweg. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden bij de politie. Bij een woningoverval vanochtend vroeg in Bergen heeft de politie twee mensen aan kunnen houden. Het gebeurde vanochtend rond 5:00 aan de Laudolsweg. Waar de overvallers precies naar op zoek waren, dat heeft de politie niet bekendgemaakt. Niemand raakte gewond bij die overval. De politie denkt nog wel dat er meer overvallers op de vlucht zijn nu, en ze roepen getuigen op zich te melden. Fanatieke padellers die uit de omgeving van Horen, die hebben dit weekend hun overleden vriend Stefan herdacht. Hij overleed vorige week bij een bedrijfsongeluk in Zwaag. Was ook groot in het nieuws toen. Omdat Stefan een bekend gezicht was in de padelwereld, werd nog één keer een toernooi georganiseerd van de sport die hij het liefste deed.
4: Heel dubbel. Heel dubbel. Je bent met iets bezig wat hij het liefste deed. En ergens is ook nog het gemissen. Maar het is mooi om het te kunnen doen.
5: We willen eigenlijk dat hij doorleeft in onze herinneringen. En die zijn er nu, maar over een aantal maanden, over een aantal jaren nog steeds.
6: Denk je ook aan hem als je speelt?
5: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, altijd.
3: Ja. Ja, Stefan die overleed dus bij dat bedrijfsongeluk in Zwaag, waar een giftige stof vrij kwam. Dat was vorige week vrijdag. En de A9 bij Amstelveen, die is sinds vanochtend 5:00 weer open. Het verkeer rijdt in beide richtingen door de nieuwe verdiepte bak daar, zoals Rijkswaterstaat dat noemt. Het is een soort tunnel zonder dak eigenlijk. Hè. Dus dan rij je zo'n 12 meter lager dan dat je eerst deed.
7: 12 meter?
3: 12 meter, dat is ongelooflijk eigenlijk. In beide richtingen zijn 3 rijstroken open. Je mag er nu nog maar 90 kilometer per uur, want je rijdt eigenlijk allebei de kanten op over 1 rijbaan. Moeten ze die andere maken.
7: Okay.
3: En dan is het over een paar jaar weer klaar.
7: Ja. Is dit project ooit af?
3: Nee.
7: Oké. Okay. Ik vraag het maar eventjes. Ook die hele A10 Zuid en zo.
3: A10 Zuid moeten ze eigenlijk nog beginnen, hè, zo'n beetje.
7: Meen je niet?
3: Ja, daar zijn ze bezig om een tunnel te bouwen.
7: Ja.
3: Nou ja, voordat er... Met een dak.
7: Ja.
3: En deze die ligt dus verdiept.
7: Ja.
3: Ja, de snelwegen rond Amsterdam. Het is een soort Sagrada Familia,
7: ja,
3: denk ik.
7: Het was wel rommelig afgelopen zaterdag toen ik daar aan het rijden was.
3: Als je de hele A9 dichtgooit, dan wordt het een beetje...
7: Ja, het werd Amsterdam in via de A4 A10 werd het gewoon heel rommelig, kan ik melden.
3: Ja,
7: dat zootje.
3: Geklonter bij de A10 West, dat wordt niks.
7: Ja, we hebben gelachen.
3: Ja, het was vast heel gezellig. En fijn dat hij nu weer open is, die A9. En geniet er nog eens van, 12 meter lager dan vorige week. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het weer nog even. Het is eigenlijk best een hele aardige dag. Hier en daar van misschien een buitje. Maar op de meeste plekken net in Noord-Holland is het droog. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden.
7: Hallo, veel te warm. Ja. Nergens voor nodig. Dankjewel Frank. Gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland al zo rond 6:30, Anne?
8: Nou, nog steeds die ene file op de A10 van knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Want tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Slotervaart sta je bijna 10 minuten vast. Komt door een ongeluk. Er is 1 rijstrook open en de op- en afrit is dicht.

0: Paul Simon met de Mother and Child Reunion.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:10 op die vroege maandagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? De schouders eronder met z'n allen die provincie weer laten draaien. Ik noem een timmerman of een vrachtwagenchauffeur, een krantenbezorger, een akkerbouwer. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend beginnen we de dag goed met personal trainer Stijntje in Amsterdam. Stijntje, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Heb jij lekker geslapen, Stijntje, vannacht?
2: Ja, ik heb best heel goed geslapen. Ja,
0: mooi
2: zeker.
0: Zo. Okay.
2: Ja.
0: Is er nog een beetje gesport de afgelopen tijd door jouzelf?
2: Ja, tuurlijk. Ja, ik stop eigenlijk nooit aan sporten, joh.
0: Nee. Je hebt over jezelf wel eens verteld, dat is een uitspraak die nog wel eens langskomt in mijn hoofd, dat je op latere leeftijd eigenlijk pas ADHD gekregen hebt.
2: Nou, in ieder geval mijn eigen energieniveau heb ontdekt.
0: Ja, maar dat is het. Het is gewoon op het moment dat jij begint te sporten, dan als die knop eenmaal aanstaat, er komt geen einde aan, hè?
2: Nou ja, dat is ook niet helemaal waar. Maar ik ben wel heel energiek. En ik denk wel, ik heb natuurlijk een hele andere levensstijl gehad tot 10 geleden.
0: Ja, vertel eens, wat was dat dan? Was dat gewoon zuipen tot laat in de kroeg of zo?
2: Ja, ik was wel echt een grote feestneus, hoor. Dus ik dronk sowieso vrij veel alcohol. En ik rook zoals een kitter.
0: Oh, joh.
2: En ik woog toen, ik heb mijn zwaar al tegen de 100 kilo gewogen.
0: Ja.
2: Ik ben even voor het kader 100 kilo hoeft helemaal niet zwaar te zijn. Hè, maar ik ben 1,69, dus dan is dat wel te veel.
0: Ja.
2: Ik denk dat ik toen ook heel veel energie had. Alleen ik zet hem op een heel andere manier in.
0: Ja, precies.
2: Uitgaan,
0: om te feesten,
2: en
0: ja.
2: Feesten. En, ja, dat is een andere energie. En ja, dat is dit ook. Maar nu vul ik het anders in. Dat is voor mij iets beter en gezonder voor de meeste mensen.
0: Ja.
2: Maar ja, dan ben ik ook wel weer een beetje neuroot. En dan sport ik ook best wel veel.
0: Ja, ja, dan staat het weer de andere kant op eigenlijk.
2: Nou, ja. Ik sla niet door. Ik weet altijd nog wel ergens een rem te vinden.
0: Stijntje, je bent wel op vakantie geweest en heb je heel Vietnam doorgefietst, hè? Ik help je even herinneren.
2: Ik vind dat vrij geschift, hoor. Dat is wel waar. Oké, touché. Maar ja, weet je. Ja, ik vind dat ook gewoon heel leuk.
0: Tuurlijk. Je hebt ook allemaal gelijk. Heb je nog dat soort trips op de planning staan de komende tijd? Ga je nog gekke sportuitdagingen aan?
2: Ja, ik heb wel. Dat is niet zo des personal trainers-achtig, maar het is toch 42 kilometer. Ik ga de Beaujolais Marathon lopen in november.
0: Is dat wat ik denk dat het is?
2: Ja, dat is wat je denkt dat het is. Dat is dus de slechtste combinatie ooit. Dat raad ik ook niemand aan. Maar ik heb ook een keer een biermarathon gelopen.
0: Ja,
2: dus
0: dat kan ik me nog herinneren. Maar is dit daadwerkelijk gewoon van tijd tot tijd een slok wijn nemen en dan weer doorrennen?
2: Ja, maar ik moet zeggen, ik zeker in die eerste helft doe ik dat gewoon echt niet.
0: Okay.
2: En je loopt heel langzaam.
0: Daarna begin je te drinken.
2: Nou, ook niet heel veel.
0: Nee, maar even serieus, wat is het idee dan? Dat je elke kilometer een atje? Of?
2: Ja, er zijn iets van volgens mij 16 stops.
0: Oh.
2: Op die stops is het wel heel gezellig. Hè? Ik bedoel, daar zijn bandjes, er is muziek, er is dus wijn voor de liefhebber. Er zijn mensen die drinken echt elke stop wijn.

0: ja, ik vind...
1: Welk percentage haalt de finish niet?
0: Oh, weet je dat ik dat niet weet? En volgens mij
1: publiceren
0: ze daar ook niet zomaar over. Maar ik vind het ook... Ik vind het eigenlijk een heel slecht idee.
1: Ja, maar ook heel leuk.
0: Het is ook... Nou, ik vind vooral het eten wat overal is ook fantastisch. Want je hebt overal... Heb je een lekkere kies, je hebt oesters.
1: Oh.
0: Je hebt Franse kaas, ja.
1: Kijk.
0: Weet je, als je levensstijladvies van mij wil... ga geen Beaujolais Marathon of Biermarathon lopen.
1: Nee, precies.
0: Het is
1: gewoon
0: geen goed idee.
1: En om dat echt zeker te weten, probeer het even zelf.
0: Ja, precies. Ja. Weet je, ik zit redelijk in het gareel. Nou, gareel, ik leef een heel gezond leven, maar zulke dingen doe ik af en toe wel.
1: Ja,
0: dan ga ik in januari ga ik ergens 50 kilometer lopen in Zuidwest-Engeland.
1: Oh.
0: En volgend jaar april heb ik een multistage van 120 kilometer in 3 dagen hardlopen in de Costa Brava.
1: Oké, en wat is een multistage precies? Dat je dus meerdere etappes doet?
0: Dat is dat je een lange afstand verdeelt over meerdere dagen.
1: Ja, ja, precies.
0: Dus dat je, inderdaad, dan loop je de eerste dag, loop je geloof ik 30 en de tweede dag 40 en de derde dag 50 kilometer. Jeetje, of het is andersom. Okay, ja. Weet ik niet.
1: Ik hoop andersom voor je, maar goed, dan moet je zelf weten verder.
0: Ik hoop andersom.
1: Maar ik zit even te denken, want je begint strakjes, neem ik aan, weer met het lesgeven en mensen een beetje over de kling jagen, zeg maar. Maar heb je wel eens ben je wel eens iemand tegengekomen die zich kon meten met jou? Die zeg maar begon te sporten bij jou en dacht van, weet je, ik vind dit zo leuk. Ik sla even door ook. Of althans, ik ga ietsje verder.
0: Een van mijn sporters, ja. Nou ja, ik heb wel mensen zich zien ontwikkelen tot marathonniveau. Ik denk, ja, dat is wel cool,
1: dat
0: weet
1: wel
0: je.
1: Gaaf, hè? Ja.
0: Ja, het is super gaaf, ja. Nou ja, en ook als je dat niet doet, ik bedoel, je moet het wel leuk vinden, want het is echt wel een tijdsinvestering. Maar ik heb best wel veel mensen op allerlei niveaus zich zien ontwikkelen tot een nieuwe vorm die nog bij ze past. Hè. En dat is wel heel, heel, heel gaaf.
1: Ja, wat leuk.
0: En daar geef je af en toe een duwtje in. Hè. Ik bedoel, maar ja, het werk moet je echt zelf doen.
1: Je moet het zelf doen, tuurlijk, ja.
0: Ja, en ze zien mij 2 uurtjes per week, dus ja, weet je.
1: Ja, dat is misschien ook meer dan zat.
0: Nou, voor sommigen wel, ja.
1: Stijtje, vertel, waar begint de les vandaag mee? Wat ga je doen?
0: Oeh, ja, we beginnen met rustig warm lopen, want je moet altijd een goede warming-up doen. En daar zitten wat stukjes hardlopen in, even wat calf raises om de kuiten wakker te maken, wat heupopeners, dus doen een stukje mobiliteit. Ja, en daarna gaan we catwalks doen, en squats, en planken.
1: Okay. Jeetje.
0: En, nou, joh,
1: hoe laat, moet het gebeuren minuten. Vandaag?
0: 8:30 staat de eerste groep klaar.
1: Echt? Pas 8:30, ja. Joh?
0: Ja joh, ik had altijd een personal training om 7:00, maar die is naar een andere groep bij mij gegaan, later in de week. Dus ik zit nu mijn training te schrijven voor
1: Kijk
0: de komende
1: eens
0: tijd.
1: Nou, hartstikke goed, dan ga ik je daar niet te lang bij afleiden en het plannen van alle trips die er nog gedaan moet worden over de hele wereld om gekke sportuitdagingen te doen. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren met recht, Stijntje. Je bent de vroege vogel van de dag en je weet het, hou hem hier.
0: Met veel plezier.
2: Ben je ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Het applaus is voor Peter Frampton en Show Me The Way. Anne, je hebt... dat moet ik misschien even uitleggen. We hebben een appgroep waarin wij dingen delen met elkaar... die we misschien kunnen bespreken in een uitzending.
1: Ja.
0: En er is een regel in die app... Ja, ik hou van regels. Er is een regel in die appgroep. Je mag er niet op reageren in de appgroep.
1: Nou, en ook niet in de echte wereld.
0: En ook niet in de echte wereld. Het bestaat niet totdat we het in de uitzending behandelen.
1: Ja.
0: Maar nou, heb jij er iets in gezet waar ik meteen van dacht... is dit voor jezelf of heeft Frank dit gevraagd aan jou om erin te zetten?
1: Frank aan mij gevraagd om
0: dit
1: te zetten?
0: Ja, omdat het namelijk iets is waardoor ik dacht... dit is misschien wel meer iets voor Frank.
1: Oh nee, ik vind het ook heel erg iets voor jou.
0: Is het ook voor mij?
1: Ja.
0: Oh. Ja, nee, dat weet ik niet. Nou, ik dacht iets. Goh, dit wordt wel ingewikkeld op deze manier.
1: Ja, ik snap ook niet goed wat je bedoelt.
0: Nou, je hebt iets...
1: Gaat jij raadsels tegenwoordig?
0: Ja, klopt. Ik zie Frank ook echt in paniek nu terugzoeken in die appgroep.
1: Gaat het over?
0: Nee,
1: het is toch heel erg van mij? Ik snap het niet.
2: Maar Piet, ik ga even de regels weer in hier roepen.
0: Ja, wat zijn de regels?
2: Mogen we al dan nu erover?
0: Nee, zometeen.
2: Hi.

0: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
3: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
4: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
5: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
4: Vertel, we helpen je verder.
3: Tijboud Letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
6: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
7: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
8: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenshoog.
9: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
10: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
11: Thuis in heel
12: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De politie is nog altijd op zoek naar de man die gisteren een kind aanreed in Haarlem. Na de botsing ging die automobiliste vandoor in een Audi A3. En hij is nog altijd spoorloos. Het kind is gewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie roept getuigen op zich te melden. De energierekening wordt volgend jaar waarschijnlijk nog iets hoger. Het komt door de hogere kosten die netbeheerders maken. En die worden natuurlijk doorgerekend, die kosten, aan de klant. En dat zijn wij. En op steeds meer plaatsen, nou, over netbeheerders gesproken, mag je je laadkabel over de stoep leggen om je elektrische auto op te laden. Maar toch is niet iedereen daar blij mee. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Door Al Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
15: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
14: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
16: Daar is de winst.
17: 5-7,
16: 6-2. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
14: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
18: 1 file op de A10 nog, van knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Slotervaart sta je 25 minuten vast. Komt door een ongeluk, er zijn nu bergingswerkzaamheden en er is 1 rijstrook daar open. De oprit is daar dicht en het duurt nog tot 7:45 vanmorgen.
19: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
17: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Begon jouw dag met ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Hey, Remo!
24: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, eet smakelijk voor straks.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
27: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
28: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
31: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
30: Ah, check.
32: De ontbijttafel
33: met Pieter Kok.

0: The Night Like This. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. Die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:10 op die vroege maandagochtend. Die enigszins droog lijkt te beginnen. Maar of je dat volhoudt, ja, dat moet nog maar blijken. 14 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: En dat je er ook bij bent. Anne, jij hebt het gezegd in de appgroep. Het is weer zover. Je hebt weer een boete gepakt.
1: Ja, ik heb er de hele ochtend al de balen van.
0: Dat snap ik wel. En ik dacht dus van ja, dit gaat natuurlijk over Frank. Want Frank is degene die normaal gesproken de boetes pakt hier. Maar dan is het meestal voor net even iets te snel rijden.
1: Ja, daar heb ik nog nooit een boete voor gepakt.
0: Hey, heb jij nog nooit een boete voor te snel rijden gehad?
1: Nee. Alleen maar voor verkeerd parkeren.
0: Ik wou net zeggen, dan moet het weer parkeren zijn.
2: Dat vind ik zo zonde.
0: Oh, dat is
1: ik vind het ook zonde, jongens. Ik heb er al de hele ochtend te balen van.
0: Wat heb je gedaan?
1: Nou, ik heb in mijn lijf al...
0: Ik ben heel benieuwd wat er
1: ja,
0: komt.
1: Laat ik zo zeggen, ik heb een leenauto.
0: Ja.
1: En ik heb, als ik die leenauto heb, moet ik hem op betaald parkeren zetten.
0: Ja.
1: Betaald parkeerplaats.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat moest afgelopen weekend, het hele weekend.
0: Ja.
1: Dus ik heb het hele weekend al in mijn lijf een soort... heb ik de parkeer-app aangedaan.
0: Angst. Ja, snap ik. Ja.
2: Het hele weekend lang. Je parkeervergunning zit er niet op, zeg maar.
1: Ja, nee, klopt.
0: Ja.
1: Dus ik heb het hele weekend, ieder uur... naar de parkeer-app gekeken. Van, staat die aan of staat die niet aan?
0: Ja.
1: Stond de hele tijd aan. Ik heb allemaal van die widgets. Nou, weer voor mijn eigen geheugen. Ja, dat hebben ze tegenwoordig. Vond ik heel fijn. Maar toen kwam ik toch vanochtend bij de auto. En toen had ik toch een boete.
0: Hè, waarom?
1: Nou, dat snapte ik ook niet. Ik zat in de auto en ik deed de ruitenwisser aan. En toen ging zo...
0: Toen voelde je zo dat bonnetje erover over de ruit krassen.
1: Maar toen dacht ik, nou, dat kan niet.
0: Dat kan nooit waar zijn. Want ik heb namelijk alles gezien. Ik heb het allemaal bijgehouden. Ja. En toen?
1: Heb ik één getal in de... in mijn kenteken verkeerd.
0: Nee, dat meen je niet. Oh, Anne, serieus? Maar je hebt deze auto wel vaker geleend.
1: Ja, nou,
0: hoezo?
1: Ik had het niet goed.
0: Oh,
2: ik had het niet goed. Het is geen roulette, hè? Het is geen bingo.
0: Nee, het is niet zo van, ja, ik denk dat ik er bijna ben.
2: Zeg maar.
0: Ja,
1: ik had het niet goed.
0: Ach, schat maar, heb je...
2: Dit is op te lossen.
0: Ja, dit is toch op te lossen.
1: Ja, dat hoop ik, want ik heb wel gewoon betaald.
0: Heb jij dit wel eens gehad, Frank?
2: Niet zeker, ik zal eventjes de boete
0: kleed boetekleed aantrekken. Het boetekleed, ja.
2: Noem een boete en ik heb hem gehad. Nou, weet je wat het erge is? Het allerergste is met parkeermeters. Word er niet boos van.
0: Nee, ik merk het.
1: Ik zie het.
2: Is dat je dan je kenteken moet invoeren. En dat dat hij dan je lettertje niet pakt.
0: Oh ja.
2: En dat je dan twee keer de K doet. Of twee keer de S.
1: Ja,
0: precies.
2: Dus ik heb wel eens mijn kenteken met 4 keer dezelfde. Toen had ik op een gegeven moment heb ik hem maar gewoon geaccepteerd.
0: Oh echt?
2: Maar, want je moest steeds zo terug.
0: Dus ja, oké.
2: Okay, kenteken, toch een boete.
1: Ja.
2: En heb ik, dat was in Utrecht geloof ik. Heb ik tegen de gemeente Utrecht gezegd. Ja, maar ik heb betaald. En toen heb ik bewijs bijgeleverd. Toen kreeg ik meteen... was het opgelost. Ja,
1: dus dat hoop ik zo.
2: We gaan dat nu nog doen.
0: Want Anne, even zonder gekkigheid, die boetes zijn niet mals, hè?
1: Nee, het is echt heel duur. En ik heb er al een paar.
0: Hoeveel moest je?
1: 85 euro.
0: Ja, gadverdamme.
1: Het is toch echt veel, vind ik veel te veel.
0: Maar hoe was het parkeergeld voor een heel weekend? Want,
1: 6 euro.
0: Oh, echt?
2: Ja. 6 euro?
0: Ja.
2: Oh, dat is wel een
0: sta je ergens... ik wist helemaal niet dat je in Limburg woonde.

0: onverwoestbaarder dan ooit, deze plaat natuurlijk. Dolly Parton met Jolene.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ik heb me laten vertellen dat door het zonnige weer van de afgelopen tijd de appels en peren dit jaar extra zoet zijn. Het suikergehalte in het fruit is namelijk flink omhoog gegaan. Aan de lijn heb ik René van der Aarde. Hij heeft een biologische fruitboerderij in Hem in West-Friesland. René, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Is het zo'n heel idyllische boomgaard, heb ik dan meteen voor het oog? Ziet hij er zo uit ongeveer?
3: Nou, het is een moderne boomgaard.
0: Oh, gewoon laag. Ja, precies.
3: Ja.
0: Oké, hartstikke goed.
3: Vol fruit.
0: Ik wou net zeggen, want het zit dus wel helemaal vol fruit. Ik sprak mijn ouders, die hebben een appelboompje. Er zat helemaal niks in dit jaar, zeiden ze.
3: Ja, dit blijft een vak, hè.
0: Vertel eens, hoe moet je ervoor zorgen dat je altijd appels en peren hebt?
3: Ja, altijd. Het is ook wel een beetje geluk, hoor. En een beetje het seizoen. En je moet een mooi voorjaar hebben, de bijen moeten vliegen. Je moet ze goed verzorgen, voeding moeten ze hebben. Het blad moet mooi staan. Ja. Ga zo maar door.
0: Het is eigenlijk heel makkelijk en heel moeilijk tegelijk.
3: Ja, zo zou ik het samenvatten. Okay.
0: Het is net 6:15 geweest. Heb je vanochtend al eventjes gekeken in de boomgaard? Heb je al een appeltje geplukt of is dat wat later allemaal?
3: Nee, nog niet. Nog niet.
0: Okay.
3: Dan gaan ze al beginnen, maar nog niet.
0: Ben je wel
3: dus genoeg plukken?
0: Ja, precies. Ben je wel blij met wat er vanaf komt dan momenteel?
3: Ja. Ja.
0: Okay.
3: Ik ben mooi oogsten. De conferentiebomen die hangen. Ja, daar heb ik wel een recordoogst aan dit jaar.
0: Dat zijn de peren, toch? Die conferentieperen waar je het over hebt.
3: Ja.
0: Ja. Ik heb me dus laten vertellen dat door die enorme droogte en dergelijke, dat het extra zoet zou moeten smaken allemaal dit jaar. Is dat echt waar of is dat een beetje een soort van marketingtaal?
3: Nee, dat is echt waar. Als je kijkt naar de zonneuren, dat bepaalt ook hoeveel suikers er worden gemaakt. Dan gaan die gewoon omhoog. Dan zitten die veel hoger.
0: Ja, nou, dan kun je er wel vergif op innemen dat het allemaal lekker zoet is natuurlijk dit jaar.
3: Ja, smaak is perfect. Ja, zeker.
0: En jij maakte 5 jaar geleden de overstap naar biologisch. Merk je dan bij zo'n zonnige zomer ook het verschil tussen biologisch telen en gangbare fruitteelt? Brengt dat extra moeite of juist gemak met zich mee?
3: Ja, ik denk dat het juist een zegen is dat ik nu biologisch ben. Omdat de grond, de organische meststoffen die je gebruikt, de grondstructuur, dat die veel beter is, dat die veel beter het vocht vasthoudt in zo'n droge zomer. En dan denk ik echt dat dat een verschil maakt. Ik heb minder last van die droge zomer als in 2018. Dat was ook een droge zomer. Toen was het nog gangbaar. Ja, toen was het met beregenen niet nat te krijgen. En nu heb ik organische lagen onder druppelslangen. Ja, het blijft veel beter.
0: Het gaat hartstikke goed eigenlijk. En hoe komt die organische laag daar dan terecht? Heb je er zelf andere grond op gelegd? Of heb je de bodem op een andere manier bewerkt? Hoe moet ik dat zien?
3: De grondstructuur wordt beter. Als je geen onkruidmiddelen en geen kunstmest gebruikt, dan worden de bacteriën en de schimmels worden beter. Je grond gaat beter omzetten. Je compost gebruik ik, organische mest. Het bodemleven gaat omhoog, organische stof gaat omhoog. Dus je krijgt in plaats van een grond die echt scheurt bij de droogte, krijg je een soort sponsachtige grond
0: precies.
3: Die water meer opneemt. Het houdt het water veel beter vast, heb ik
0: het idee. Wat goed, heel mooi. En dan, je had het er al eventjes over, het druppelen. Hè? Dat is de manier waarop je water geeft.
3: Ja.
0: En dat water, is dat dan gewoon drinkwater uit de kraan? Of bewaar je dat nog vanuit de winter? Hoe moet ik dat zien?
3: Nou, ik heb een biologisch dynamische collega in Bronten. Die gebruikt alleen maar drinkwater. Maar ik gebruik het nog hier uit het kanaal.
0: Okay.
3: En dat druppel ik dan onder de bomen. Dat durf ik nog aan.
0: Want dat zou... is dat niet meer biologisch te noemen misschien of zo? Is dat de reden waarom iemand anders daar op drinkwater is overgestapt?
3: Ja, zuiverder. Zuiverder, want je mag eigenlijk een biologische appel... Al het voedsel wordt gemonsterd, dat er geen stof op zitten. En bij biologisch mag er überhaupt biologisch mag niks gevonden worden. Dus ook uit de omgeving mag er niks gevonden worden. Dus je mag geen MRL hebben van... Je mag een beetje vinden onder de norm. Dat mag ook niet bij biologisch. Er mag niks gevonden worden.
0: Nee,
3: dus dan word je heel kritisch op je omgeving.
0: Ja, en dan ga je ook naar het kanaal kijken en dan denk je, wat komt er allemaal op uit?
3: Ja, dus dat is niet 100%.
0: Nee. Oké. Okay. Hoe kwetsbaar is zo'n boomgaard eigenlijk voor de kwaliteit voor het water dat je gebruikt?
3: Het valt wel mee, maar je moet je blad en je vruchten moet je niet nat maken op de verkeerde momenten. Heel vroeg in het voorjaar, dan hebben we nog een hele maand groeien. En als er dan mooie regenbuien overheen komen, dan blijft hij wel schoon. Maar als het heel droog wordt en je gaat regenen tegen zonnebrand, ja, dan ga je het meten in je monster, dat is een risico.
0: Ja, precies. Dus dat wil je ook niet op die manier dan toedienen, kan ik me zo maar voorstellen.
3: Klopt.
0: Oké, nou goed, dan is het wel, want we schrijven 14 september vandaag. Betekent dat ook echt dat de oogst in volle gang is, of duurt het allemaal nog eventjes?
3: Oogst is in volle gang. Conferentie, dat is al achter de rug. En nou zitten we nog in de appelen en de dwendekommiesperen moeten er nog af vanaf. Dus dat gaan we deze week nog doen.
0: Die, hoe heette die? Dwendekommiesperen?
3: Doyen du commies.
0: Doyen du commies. Ja, dat, die zijn zo sappig dat je ze in bad moet opeten, zeggen ze altijd op de markt.
3: Ja, eten en drinken tegelijk, zeggen ze altijd op de markt.
0: Ja, dat is het inderdaad wel, ja. Oké, dus die moeten er allemaal nog af. Hoeveel werk is het nog? Hoeveel dagen ben je nog bezig om er allemaal af te
3: nemen? Deze week ben ik nog bezig met de hele groep. En wat ik daarna nog moet doen, dat is allemaal klein werk. Hier een regeltje in een boompje. Maar deze week ben ik met de groep nog bezig en dan heb ik hem wel te pakken.
0: En dan is het alles koud opslaan of gaat er ook een heleboel meteen naar de verkoop?
3: Ik heb Santana-appels, die zijn al naar de verpakker toe en die kunnen al in de Albert Heijn misschien liggen hier en daar.
0: Oh, kijk eens eventjes.
3: Die treetjes van de vier appeltjes in een kartonnetje met erop biologisch. Santana, en soms zetten ze de naam van de teler er ook op. Daar ben ze bezig om te verpakken en te sorteren. Voor mij ben ze al leeg, die kisten. Dus dat doen ze direct. Als en de peren gaan in een koele huis, die komen later in.
0: Ja, precies. En als je dan dus René van der Aarde erop ziet staan, dan weet je dat die bij jou vandaan komt.
3: Ja, ik had conferentieperen een paar jaar terug in Boven Kaspel in Albert Heijn. Ik kijk, mijn naam staat er netjes.
0: Hé, dat is wel leuk, hè?
3: Van vier peren, dus dat is wel leuk als je bio bent. Ja. Het blijft allemaal wat meer in de buurt. Dus dat is wel leuk.
0: En zag je toen ook de prijs die daar gevraagd werd en de prijs die je zelf voor gekregen had? Toen dacht je ook, nou...
3: Ja, natuurlijk, dat weet ik. Maar bij bio blijft er wat meer over voor de telers.
0: Ja, dus dat is
3: allemaal
0: wat
3: vriendelijker. Ja. Dus we kunnen wat beter, dat is allemaal wat leuker.
0: Hartstikke goed. René, ik ga je succes wensen met plukken de komende tijd. Een mooie rest van het seizoen gewenst. En daarna natuurlijk volgend jaar gewoon weer vol gas beginnen.
3: Ja, weer vol.
0: Dankjewel, René van der Aarde.

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
5: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
6: Hey Remo!
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
6: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Ik ben Paul en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Margreet en ik kom uit Amsterdam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 7:30 in Castricum, is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De politie heeft twee mensen aangehouden na de aanrijding met een kind op een fiets gisteravond in Haarlem. De verdachten gingen er direct vandoor na het ongeluk. Het kind moest gewond naar een ziekenhuis. De verdachten die zijn dus opgepakt nu. De bestuurder en de bijrijder komen allebei uit Haarlem en zitten voorlopig vast. De auto werd teruggevonden in Haarlem-Noord en is in beslag genomen. Hoe het nu met het slachtoffer is, is niet bekend. Bij een woningoverval vanochtend vroeg in Bergen heeft de politie twee mensen opgepakt. Dat gebeurde vanochtend rond 5:00 aan de Laudelsweg. Waar de overvallers precies naar op zoek waren, dat is niet bekend. Niemand raakte gewond bij die overval. De politie denkt dat de overvallers, dat er nog meer overvallers op de vlucht zijn. Ze roepen getuigen op zich te melden in de hoop dat ze nog meer mensen kunnen aanhouden. En fanatieke padellers uit Horen en omgeving hebben dit weekend hun overleden vriend Stefan herdacht. Hij overleed vorige week bij een bedrijfsongeluk in Zwaag. Omdat Stefan een bekend gezicht was in de padelwereld, werd nog één keer een toernooi georganiseerd van de sport die hij het allerliefste deed.
19: Heel dubbel. Heel dubbel. Je bent met iets bezig wat hij het liefste deed. En ergens is ook nog het gemissen. Dus, maar het is mooi om het te kunnen doen.
20: We willen eigenlijk dat hij doorleeft in onze herinneringen. En die zijn er nu, maar over een aantal maanden, over een aantal jaren nog steeds.
21: Denk je ook aan hem als je speelt?
20: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, altijd. Ja.
18: Ja, Stefan overleed bij het ongeluk in Zwaag. Een bedrijfsongeval was dat, was ook uitgebreid in het nieuws. Een ongeluk waarbij een giftige stof vrij kwam. De energierekening wordt volgend jaar waarschijnlijk nog iets hoger. Dat komt door de hogere kosten die netbeheerders moeten maken. Die kosten worden natuurlijk doorbrekend aan ons, de klant. Volgens Netbeheer Nederland moet er volgend jaar veel gebeuren.
0: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
18: Ja, en wij waar betalen. Hoeveel hoger de rekening precies wordt, dat is nog niet bekend. En in steeds meer steden en dorpen, over dat netbeheer gesproken, mag je je laadkabel over de stoep leggen. Zo kan je ook je elektrische auto opladen, als je die hebt, als je geen oprit hebt. Het afgelopen jaar is het aantal plaatsen waar dat mag met bijna 70% gestegen. Die kabel over de stoep dus. Zijn wel regels aan. Moet een kabelgootje zitten vaak, of er moet zo'n lapje overheen liggen. Blijkt allemaal uit onderzoek van RTL Nieuws. Ook in Noord-Holland zijn er op veel plaatsen dit soort proeven gaande. Of is het allemaal al definitief? Opvallende gemeente waar het niet mag. Bloemendaal? Nee, is verboden. Maar goed, daar heeft misschien iedereen
1: een oprit. Iedereen een oprit in Bloemendaal.
18: Dus is het allemaal niet zo belangrijk. En Amsterdam? Dan mag het ook niet. Nee. Daar zeggen ze, hou eens even. Dat willen we echt niet hebben. Als iedereen zijn kabel over die stoep legt, dan krijgen we alleen maar ruzie om parkeerplekken.
1: Nou, dat begrijp ik wel ergens natuurlijk. Ja, want als jij altijd voor je deur wil parkeren, en er is niet altijd plek. Ja, het zijn geen vaste plekken.
18: Nee.
1: Het is gewoon een openbare weg.
18: Ja.
1: Dus iedereen mag daar staan.
18: Ja, precies. En dan zet iemand zijn vieze diesel op jouw laadplek in.
1: Ja, precies. Hey, buurman, mag ik hem daar niet even neerzetten? Ja. Want als je goed met je buren gaat, is het niet zo'n probleem. Maar als je een vervelende vent tussen hebt zitten die de hele tijd zijn vieze diesel op jouw plek bewust zet, van alle plekken.
18: Express, natuurlijk.
1: Ja, maar hij mag daar gewoon staan.
18: Nee, maar natuurlijk, toch?
1: Dus alles bij elkaar wordt gewoon een beetje een lelijke toestand. Snap ik wel. Ja. En trouwens, die vieze diesel in Amsterdam, die kans is wel weer vrij klein. Want daarmee mag je de stad niet meer in.
18: Daar ben je zo vanaf. Dus gewoon even een belletje naar de politie.
1: Pak ze aan. Dan komen ze hem voor je halen.
18: Niks aan de hand. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
1: Zo, Frank, gaan we naar het weer. Met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
22: Pieter, goedemorgen.
1: Houdt het een beetje droog vandaag, Jan?
22: Niet helemaal. Helemaal. Ik denk vanochtend wel, maar vanmiddag kan er hier en daar wat lichte regen vallen. We hebben zoals je weet een weekend achter de rug met deels toch wel redelijk goed weer. Gistermiddag bijvoorbeeld kwam de zon goed door.
1: Ja hoor.
22: Maar er was ook regen. Zaterdagavond heeft het geregend. En ook gisterochtend nog regen. En ja, de verschillen waren vrij groot. Sommige plaatsen, met name in de Zaanstreek, viel zaterdagavond toch meer dan 10 millimeter.
1: Ja.
22: Elders in de provincie maar een paar millimeter. Maar de grootste klapwater werd opgevangen in het zuiden van het land. En daar zijn ze er ook veel hard aan toe natuurlijk. Want daar zitten ze nog steeds met, niet alleen wij hoor, maar de gevolgen van de droogte van 26 van 2026, maar ook 2025 is daar bijzonder droog geweest. Dus regen is daar meer dan welkom. En dat viel er ook. Brabant, Limburg, Zeeland. 30, 40 millimeter plaatselijk. Zelfs meer dan 45 millimeter.
1: Hallo, hè.
22: In Oorschot. En dus een enorme hoeveelheid regen daar. Nou, dat is weer aan ons gebied in het weekend voorbij gegaan. Maar we zien momenteel wel dat het front wat die regen veroorzaakte, dat stagneerde gisteren boven het zuiden van het land. Al langs liepen storingen. En dat is nog steeds niet helemaal weg. Momenteel is het bewolkt in het zuiden en er valt met name in Zeeland en West-Brabant nog af en toe wat lichte regen en motregen. En de temperatuurverschillen zijn ook groot, want dat front markeert de overgang tussen minder warme en lucht en subtropische lucht. En zo is het bijvoorbeeld op dit moment 18 tot 19 graden in delen van Zeeland. Terwijl bijvoorbeeld bij ons maar een graad of 12 tot 13. Sommige plaatsen iets minder dan 10 graden is. Verder komt plaatselijk in de provincie ook mist voor. En in het noordoosten van het land is de temperatuur zo'n graad of 7 tot 8. Dus grote verschillen qua temperatuur. En dat heeft alles te maken met de fronten die boven onze gebieden aanwezig zijn. En die fronten trekken in de loop van de dag, in betekenis afnemend weliswaar, naar het noordoosten. Vanochtend echter, nadat de mist is opgetrokken die hier en daar nog voorkomt, schijnt geregeld de zon, maar er is ook bewolking. Maar vanmiddag dan zien we de bewolking toch weer toenemen, omdat het front passeert. En dan kan er hier en daar een klein beetje regen vallen.
1: Oh.
22: De temperatuur loopt wel op naar 22 graden. Dus de aangevoerde lucht is vrij warm, vochtig warm. En de wind waait zwak tot matig uit de richtingen tussen zuid en west. Nou, morgen komt Nederland in warmere lucht terecht. En het is even de vraag hoe warm het in onze provincie gaat worden. Dat is afhankelijk van de zon. Maar in het zuidoosten van het land zijn temperaturen tot 27, 28 graden mogelijk. Nou, daar komen wij niet aan toe. Maar waarschijnlijk wel boven de 20 graden. 23, 24 graden. Mocht er meer bewolking, dikkere bewolking aanwezig zijn, dan zal de temperatuur wat lager uitvallen. En morgenavond neemt dan de kans op buien toe.
1: Oké, Jan. En wat er daarna gaat gebeuren, ik hoop dat we de kou een beetje op gaan zoeken weer. Want het is wel gewoon een half september inmiddels. Maar daar gaan we zo meteen met elkaar bespreken.
22: Gaan we doen.
1: Tot zo.
22: Tot zo.
1: En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk na de Eurythmics.

0: George Ezra met Shotgun.
1: En H. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Bijna precies helemaal 7:15. En dat betekent hoogtijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Dit is de vraag van vandaag.
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit?
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: 088-850-5152. Niet lachen, Anne. Wat is er?
5: Jij lacht.
0: Ja, ik moest even lachen omdat ik dacht aan de dingen die ik allemaal bedacht. Maar dat is niet charmant. Ga ik niet over hebben verder. 088-850-5152. Waar heeft Dario het over?
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit. Pak die telefoon en draai dat nummer. Alleen op die manier kun je de kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk binnenslepen. 2 kaarten dus, hè. Kunnen van jou zijn. Maar dan moet je hem wel kunnen vertellen waar hij het hier over heeft.
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit. 088-850-5152. Krijg je appje binnen van Erik, zegt Sjoerd. Dat is niet goed, maar wel grappig.
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: Ja, wie is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen, met Jannie.
0: Jannie, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
6: Ik denk eentje die hyper...
0: Wat zei je, sorry?
6: Oh, sorry. ADHD.
0: Een ADHD'er. Eens even kijken, hoor. Is niet goed, Jannie, helaas. Over zo'n short.
6: Okay.
0: Volgende keer beter, doe, Jannie.
6: Jo, doe, doe.
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Voor de duidelijkheid, niet stiekem gaan zitten bellen met WhatsApp. Want dat kan ik niet opnemen. Ik zie het toch elke keer weer gebeuren. Maar pak gewoon de normale telefoon en draai dat nummer via 088-850-5152.
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen, Pieter. Mijn broer.
0: Je broer? Word je er gek van als hij naast je zit?
7: Ja, ja. Vroeger wel, ja.
0: Even kijken, Fred. Nee, het is niet goed. Ik begrijp het wel, maar ik kan hem niet goed rekenen. Volgende keer beter, hoor.
7: Oké, dank je.
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: Niet de broer van Fred in ieder geval. Wie is het wel? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen met Nicole uit Amsterdam-Osdorp.
0: Dag, Nicole uit Amsterdam-Osdorp.
8: Ik denk dat het een Amsterdamse zenuwleier is.
0: Een Amsterdamse zenuwleier is. Even kijken. Nee, het is ook geen zenuwleier.
8: Oké,
0: dank. Doeg.
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Met Niels.
0: Niels, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
9: Een kletskous.
0: Een kletskous. Even kijken, hoor. Het is ook geen kletskous. Hey, jammer. Volgende keer beter, Niels.
9: Oké, okay, dankjewel.
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: Ja, die moet er wel te doen zijn. 088-850-5152. Het is dus iemand die naast je zit. Waar is dat dan precies? Denk daar eens over na. Pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152... om erachter te komen of je het goed hebt.
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: Ja, van deze persoon word ik gek als die naast me zit. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Met Els.
0: Els, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Emiel
0: Raadselboom. Ja, daar wil je niet naast zitten, dat snap ik wel. Maar hij is niet goed, helaas.
10: Oké.
0: Okay. Goedemorgen, Els, doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Goedemorgen met Mike, ben ik aan de beurt?
0: Ja, Mike, je bent aan de beurt, vertel.
11: Nee, hey, ik denk iemand die chips aan het eten is in de bioscoop.
0: Trek je dat niet, Mike?
11: Nou, is lastig.
0: Ja, snap ik wel. Dus even kijken of je gelijk hebt. Hey, het is niet iemand die chips aan het eten is.
11: Oké.
0: Okay, volgende keer beter. Hoi, hoi. Mazzel, hoi.
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: Iemand die chips naast je aan het eten is in de bioscoop. Zou zo maar kunnen, hè. 088-850-5152. Jouw kans op die kaart ervoor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Ja, dat is toch wel te doen. Ik heb daar heel erg last van. Ik heb dat ook wel eens verteld hier. Ik kan, als ik die persoon ben, dan ben ik ook heel vervelend. Laat ik het zo zeggen dan. 088-850-5152.
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
12: Als ik ben, dan ben ik ook heel vervelend.
0: Hallo,
5: hallo, met Marijke.
0: Marijke, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
5: Een ouwe hoer.
0: Een ouwe hoer, even kijken. Het is ook geen ouwe hoer. Hé, Marijke. Volgende keer beter. Doei, doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Oh, hangt op. Te spannend, snap ik wel.
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: Nou ja, jongens, kom op eens eventjes. We kennen dit toch allemaal, of ben ik de enige? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
13: Pieter, goedemorgen. Een clown.
0: Een clown? Wat is zijn naam?
13: Chantal de Vries.
0: Chantal de Vries. Hoezo kom je nou weer op een clown? Wie wordt er nou gek van een clown die naast hem zit?
13: Oh, ik dacht toevallig aan eigenlijk.
0: Volgende keer
13: ben
0: je
13: Chantal.
4: Dank je. Doei. Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: Er is een clown naast je. Ik zou ook gek worden inderdaad. Ik snap het ook wel eigenlijk. 088-850-51-52. Pak die telefoon en draai dat nummer. Alleen op die manier kun je erachter komen of die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam voor jou zijn. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
14: Ja.
0: Hallo.
14: Met Joke.
0: Wat zei je?
14: Met Joke.
0: Joke?
14: Dat is een dronkenlap.
0: Een dronkenlap? Nou, daar wil je ook niet naast zitten inderdaad. Even kijken, Joke. Hij is niet goed. Volgende keer beter, doei doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
15: Ja, goedemorgen Pieter, met Theo.
0: Theo, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
15: Een beller.
0: Een beller? Eens even kijken. Hij is ook niet goed.
15: Ah, wat jammer.
0: Volgende keer beter, doei doei.
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: Pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-51-52. Het zou zo leuk zijn als je erachter kon komen of je gelijk hebt, of je die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam binnen kunt slepen. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo, hallo, hallo. Oh, iemand vanuit de auto, denk ik.
16: Met Jan Daars. Ja, wacht even hoor, ik zit er net
0: uit. Maakt niet uit hoor, Jan. Je moet hem niet uitzetten. Je moet lekker blijven luisteren.
16: Ja.
0: Wat denk je dat het antwoord is?
16: Die vrouw.
0: Mevrouw? Nou, Jan toch. Eens even kijken. Nee, is niet goed. Helaas. Volgende keer beter. Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
17: Ja, goedemorgen met Bart.
0: Bart, weet jij het dan?
17: De tandarts.
0: De tandarts. Is ook niet goed. Oude jongens toch. Is wel te doen. Ik ga meer hints geven. Bart, heel veel succes. Volgende keer beter.
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: Ja, als de tandarts naast je zit, dan zit hij meestal met een boor in je gezicht te boren inderdaad. Ik snap dat wel. Maar dat is niet goed. Denk eventjes aan... Poeh, heel makkelijk hint. Kom ik aan. Denk even aan een voertuig. Denk even aan een voertuig. En zit iemand naast je in een voertuig? Nou, dit is wat te doen. Kom op eventjes.
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: 088-850-51-52. Jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Ach, het zou zo leuk zijn als je even kon winnen hè, vandaag.
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: Krijg nog een appje binnen. Die mogen niet meetellen normaal gesproken hoor. Maar iemand zegt de buren. Nee, ook niet de buren natuurlijk.
4: Van deze persoon word ik gek als hij naast me zit.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
18: Hallo, met Danielle.
0: Danielle, wat denk je dat het antwoord is?
18: Ja, zijn schoonmoeder.
0: De schoonmoeder. Dat is ook niet goed. Volgende keer beter.
18: Oké.
0: Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo.
19: Ja, met mij?
0: Ja, hallo, met jou. Wat is je naam?
19: Met Trix.
0: Hi, Trix.
19: Een meerijder.
0: Meerijder? Hoe noem je dat ook wel, Trix? We zijn er bijna, Hoe noem je dat nou ook wel? Een meerijder is ook wel een...
19: Ja.
0: Rijder.
19: Ja, nou Trix. Weet ik het niet meer.
0: Kom op, Trix.
19: Ja, ik weet het nou niet
0: Hoe heet dat nou? Iemand die naast je zit in een voertuig. Oké, er zit naast je iemand... Je zit achter het stuur. Er zit naast je iemand in de auto...
19: Die met alles meerijdt.
0: En hoe noem je dat ook wel? Het is een ander woord in plaats van mee. Ach, hoeveel mensen zitten er nou wel niet te gillen naar een radio?
19: Rijder, ja, een rijder.
0: Rijder. En het zijn drie letters.
19: Nou.
0: Ja, nee, dat moet jij zeggen.
19: Nou weet ik het niet meer hoor.
0: Nee, dan kan ik hem toch echt niet goed rekenen. Jammer Trix, volgende keer beter.
19: Goed zo, dag. Doei.
0: Vind je mij te streng aan vandaag? Of,
20: ja, ik vond jij wel streng.
0: Nou, meerijden is gewoon niet goed.
20: Moet je niet vragen wat ik vind.
0: Oké. Okay. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
21: Hi, goedemorgen met Marleen.
0: Marleen, alsjeblieft. Geef het goede antwoord.
21: Ja, ik ga je helpen. Ik denk dat het een bijrijder is die alles beter weet.
0: Je meent het. Eens even kijken.
4: Bijrijder.
0: Ja, natuurlijk is dat een bijrijder. Wat fijn, Marleen. Twee kaarten voor Van Gogh en Rembrandt zijn helemaal voor jou.
1: Super, super gezellig.
0: Ach, nou, mooi. En wie ga je meenemen?
1: Mijn dochter.
0: Ach, wat heerlijk, wat leuk.
1: Ja,
0: nou, dan
1: leuk.
0: Kun je dan vertellen dat je een leuk uitje gaat doen binnenkort.
1: Dank je.

0: Dealers Wheel, maar stuck in the middle with you.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, Sjoerd, sorry, duurde eventjes voordat we de bijrijder gevonden hadden, hoor.
3: Ja, dat was een opgave, hè?
0: Ik zou je vertellen dat mijn vrouw mij geappt heeft nog. Ik word altijd gek als jij naast me zit.
3: Het gaat over jou, mag ik hopen?
0: Ja,
3: niet
0: nee, niet over jou. Er waren ook een paar mensen die Sjoerd appte ook, inderdaad. Ja, maar dat was niet mijn vrouw.
3: Daar ga ik morgen wel even langs. Nee, dat snap ik. Nee. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ga nu ook ergens naartoe. En als je dan naast me zit, dan ben ik juist heel stil.
0: Oh ja?
3: Ja, dat kan dus, hè. Kijk, ik ben heel eerlijk, ik ben geen man die leest op vakantie. Als ik een boek pak of ik pak een tijdschrift, ik weet niet of je dat kent van vroeger, dan gaan die oogjes bij mij omhoog om te kijken of andere mensen ook aan het lezen zijn. Weet je wel? Dus ik word daar niet heel rustig van. Waar ik wel heel vroeger heel rustig van word, en nog steeds trouwens, dat zijn van die hele kleine blokjes uit Denemarken. En dan weet je wel waar ik het over heb, denk ik, hè, Pieter?
0: Ja, inderdaad, van plastic.
3: Ja, van plastic. Mijn zoons maken heel veel gebruik nog van mijn oude Lego. En het enige nadeel van deze blokjes vind ik altijd dat als ze nog in het huis liggen, en ik denk dat je dit wel herkent, en je loopt op blote voeten en je staat op zo'n blokje,
0: ja, dat
3: dan
0: is
3: vloek
0: pijnlijk,
3: je het
0: hè?
3: Hele huis bij elkaar.
0: Ja,
3: hè?
0: Ja.
3: Okay. Maar er is nu iets bedacht. En dat is een café waar je dus lekker kan Lego'en en tegelijkertijd een drankje of een hapje kan nuttigen.
0: Oh, lijkt me heer, dat is echt iets voor jou inderdaad.
3: Ik word helemaal rustig als ik erover nadenk.
0: Oh, wat fijn.
3: Het bestaat nog niet in Nederland, nu dus wel, in IJmuiden. Ik ga er even langs.
0: Ja, snap ik. En dan word je heel rustig. En daar verheugen we ons met heel Noord-Holland heel erg op. Tot zo.
3: Doei.
4: Dam tot Damloop.
2: De Dam tot Damloop is met meer dan 50.000 deelnemers het grootste hardloop-evenement van Nederland.
4: De Dam tot Damloop.
2: Wij volgen de wereldtoppers, maar ook de recreanten. 16 kilometer lang, live. Van Amsterdam naar Zaandam. Zondag, de Dam tot Damloop.
4: Op tv en online.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
10: Voordeelhaartjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
11: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
15: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
16: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
17: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
18: Ik ben Lester uit Heemstede.
19: Ik ben Tanja uit Enkhuizen.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een ongeluk in Haarlem is gisteravond een kind gewond geraakt. Het slachtoffer werd van zijn fiets gereden. De auto reed daarna door, maar intussen zijn er twee mensen aangehouden. De auto is in beslag genomen. Geschokte reacties in Horen dit weekend. Daar botste een auto tegen een benzinepomp waarna de brand uitbrak. Eén inzittende kwam om het leven. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed. Buren zijn erg geschrokken daar. Ja, en een studentenwoning huren, ja, het is peperduur tegenwoordig en vaak nog lastig aan te komen ook. Maar er zijn ook mensen die dat anders aanpakken. Dat is namelijk origineel. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Dorald Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
15: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
13: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
21: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
13: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
22: 1 melding en die is op de A10 van knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Want bij de Koentunnel staat een te hoog voertuig en de weg is daar dicht.
23: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
25: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
27: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
28: Wij zijn Medipoint.
29: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
30: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
29: En voor Harold met een sta-opstoel.
31: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
29: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
28: Medipoint.
29: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
29: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
32: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
33: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
32: En bedankt, hè.
34: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: De ontbijttafel.
6: Met Pieter Kok.

0: Queen met I Want to Break Free. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. Die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege maandagochtend, die niet helemaal droog gaat verlopen. En vanmiddag wordt het nog wat natter. Het is vandaag 14 september. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik was laatst minding my own business even in de supermarkt samen met mijn dochter. En leuk, gezellig, weet je wel.
1: Altijd leuk.
0: Altijd leuk, samen even. En dan wil ze iets en dan vind ik eigenlijk het onzin. En dit klinkt net alsof ze 4 is, maar ze is 16. En dit houdt dus nooit op. Maar goed.
1: Nee.
0: Dat terzijde. Vervolgens zelfscankassaatje. En dan moest ik een bepaald bedrag afrekenen. Best wel veel geld trouwens. Achteraf gezien €45 aan boodschappen.
1: En wat had je dan?
0: Weet ik niet eens meer.
1: Kwark en appels.
0: Ja, precies. Zoiets. Okay. Dan mag je dus ook. Want dan gaan ze ervan uit dat je daar ben je dan opeens wel. Heel netjes blijkbaar. Want dan mag je zelf je cadeautje uitkiezen, zeg maar. Weet je wel, je hebt er vaak van die spaaracties. En dan mag je per €15 mag je een setje stickers of iets dergelijks, weet je wel?
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: Ja, toch, dat weten we wel. Dat je normaal gesproken krijg je toch iets bij een supermarkt. Heel vaak bij supermarkt krijg je een van een knuffeltje of een
1: dat
0: sticker.
1: Dat heb ik al
0: of
1: heel
0: een...
1: lang niet meer gehad, okay, eigenlijk.
0: Nou, dat doen ze daar dus blijkbaar weer wel.
2: Een plaatje.
1: Ja.
0: Voetbalplaatjes, dat soort dingen. Nou, dat doen ze daar dus ook. Met soort van figuurtjes. Maar ik wist niet wat het was.
1: Het figuurtje?
0: Nee, ik wist niet wat er precies gepakt werd door mijn dochter. Dus die pakte 3 van die dingetjes. Hadden wij recht op, voor de duidelijkheid.
2: Recht op, hè?
0: We hadden daar recht op. En ze mochten ons gewoon controleren. Was geen probleem geweest. En toen waren we vervolgens in de auto en toen maakte zij er eentje open. En toen dacht ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat nu deze hele spaaractie is. Jongens, dit zijn gewoon flippo's.
2: Zeker.
0: Er zijn gewoon flippo's, zijn gewoon weer terug. We hebben het alleen anders genoemd.
2: Ja, ze heten.
0: Weet ik niet.
2: Ja, ik weet hoe ze heten.
0: Ja?
2: Heel vervelend. Er staan Disney-figuurtjes op, hè?
0: Ja.
2: En, ze zijn rond als een disc. Dus ze heten?
0: Disknies?
2: Zoiets.
0: Oh nee.
1: Disknies.
2: Ja, ik zou dat altijd met een W schrijven, maar goed.
0: Ja, en zeker aan het begin. of noemen ze dan flippies of zo? Nou ja, het zijn gewoon flippo's. Maar, en toen dacht ik meteen, Frank, jij en ik weten heel goed wat flippo is.
2: Ach man.
0: Maar ik zei tegen mijn dochter, dit zijn gewoon flippo's. Wat zei zij toen?
3: Wat zijn dat?
2: Flippo's?
0: Geen idee.
2: Ze heeft geen idee wat flippo's
0: zijn. Geen idee. En nu kijk ik even naar rechts.
1: Nou, ik ken ze wel.
0: Ja.
1: Maar ik heb ze niet. Ik weet eigenlijk niet wat je ermee kon.
2: Ja,
1: wat deed je daarmee?
2: Je kon daar heel veel chips mee kopen.
1: Ja, nee, dat weet ik niet.
0: Nee, zo omzat het inderdaad. Ja. Er was nog een hele rel en dan heb je pas echt goede actie te pakken. De rel was namelijk dat je potentieel erop kon kouwen.
2: Oh ja,
0: dat dan mis zou gaan in een chipzak. Dat als je achterloos gewoon chippies aan het eten bent, dat je dan het verschil niet zou voelen met een flippo. Ja.
1: Sommige mensen denken ook wel echt dat we achterlijk zijn.
2: Ja, waren we ook in die tijd al.
0: Ja,
2: in die tijd al.
1: Vroeger was alles beter.
2: En alles, we deden ook al die chips zelfs in dat verzamelmappie. Je zag het verschil niet.
0: Maar zonder gekkigheid, we hebben dus eigenlijk nooit ook echt geweten, want daar heb je wel gelijk in, wat je precies met die flippo's kon.
2: Verzamelen toch?
0: Ja, verzamelen.
2: Een spel, hè, op het schoolplein, ja.
0: Ja, maar was dat een spel volgens mij, als je er eentje neerlegde en je gooide er een ander op,
2: ja,
0: dat die dan flippen kon omdraaien en dat die geflipt werd.
2: Flippo. Flippen. Ja, het was een flip.
0: Maar was dat ook echt zo? Ik heb dat
2: deden
0: allemaal
2: wij,
0: nooit...
2: man.
0: Ja, deden jullie dat?
2: Natuurlijk.
0: Ik was misschien net iets te oud.
2: Ja, dat denk ik, ja. Ik was helemaal groep 7, 8.
0: Zeg maar. Oh ja, dat was fantastisch natuurlijk. Ja,
2: zaten al mijn hele stapel.
1: 7, 8?
2: Ik liep scheef van de flippo's.
0: Nou,
2: dat
0: weet ik, hè.
2: Ja.
0: Had je ook echt zo'n map?
2: Ik duur maar één
0: map.
2: Oké, maar we hebben extra mappen nodig.
1: Wat stond erop?
2: Ja, dat van die Looney Tunes figuren, weet je wel.
0: Dus dat is eigenlijk zo. Die hadden ze ook al Loonies kunnen noemen, hebben ze niet gedaan.
2: Nee, maar ja, Loonies flippen niet.
0: Nee, precies. Ja. Even terug naar deze remake die ze gemaakt hebben bij de supermarkt. Ben jij dan die nu stiekem eigenlijk ook een beetje aan het verzamelen?
2: Nou, nee, ja, eigenlijk niet. Ik
0: ben dan niet zo nostalgisch dat je denkt van...
2: ik wil die oude Amerikaanse plaatjes, die Bugs Bunnies van deze wereld, die wil ik. Moeten nog een beetje naar... Bolognese eruit.
0: Ik wou net zeggen, want ze zitten helemaal niet eens in een chipzak.
1: Oh.
0: Nee, het is gewoon, ja, ze los ergens uit. En, ja, dat is ook niks.
2: Stop ze wel erin dan.
0: Ja, als je er tegenkomt, niet op kouwen, jongens. Dat mag niet.

0: Aretha Franklin met respect.
1: De sportexpert van NH. Edward Dekker.
0: Edward, ja, ik mag je eindelijk aan je staart trekken. 8:50 geweest, of sterker nog, 7:45 geweest. En hoog tijd om jou eens eventjes stevig aan de tand te voelen. En we gaan beginnen met de eerste divisie vandaag, heb ik me laten vertellen, Edward.
2: Ja, normaal de Eredivisie natuurlijk. En ik zei vrijdag al, het is een beetje omgegooid. Hè, want AZ speelde nu op vrijdag en Volendam, dat in de Eerste Divisie speelt dit seizoen, speelde gisterenmiddag, gisteravond. Dus vandaar dat ik dacht, van, laten we met Volendam beginnen. Live te horen op de NH Radio gisteren die wedstrijd. 2-0 gewonnen van FC Den Bosch. Het was een thuiswedstrijd, hè, dus dan winnen ze alles. Uit gaat alles verloren. Ja, heel opvallend was dat er een andere keeper op doel stond bij Volendam. Hidde Jurjus. Normaal staat Roy Steur daar, maar die is een plekje kwijtgeraakt aan Jurjus. En Jurjus heeft wel gemerkt dat de dynamiek tussen beiden heeft veranderd.
3: Ja, die komt wel even onder spanning. Maar niet. Nee, ik moet zeggen, Roy deed dat wel heel goed. Niet persoonlijk. Maar toen ik hoorde dat ik niet ging spelen, liep ik even zagrijnig rond. En nu loopt hij even zagrijnig rond. En dat moet ook, want dat hoort er nou eenmaal bij.
0: Ja, want je wil winnen en je wil spelen natuurlijk, toch?
2: Zo is dat. En het zat hem natuurlijk wel een beetje aan te komen. Jurjus was gehaald. Roy Steur was de eigen keeper die nog niet zo heel veel ervaring heeft. Dus dit zat er wel een beetje aan te komen. Maar het is wel zuur natuurlijk voor Steur.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Goed, dan mogen we wel door naar de Eredivisie. Ajax heeft het best wel lekker gedaan, hè, tegen Fortuna Sittard.
2: Ja, ik heb met plezier zitten kijken naar Ajax zaterdag. 5-1 gewonnen van Fortuna Sittard. Is zeker anders geweest. Dat heb ik nog niet zo heel vaak gezegd. Zeker niet dit seizoen. Ajax was eigenlijk het grootste deel van de wedstrijd dominant. Speelde misschien een tikkie te traag. Maar had een korte fase na de pauze dat je dacht, oei, nu lijken ze in de problemen te komen. Maar daar zijn ze goed doorheen gekomen. Toen werd het even 1-1. Ja, de hoop, de verwachting dat Ajax dit seizoen echt een rol van betekenis gaat spelen, die neemt wel bij iedereen toe. Laten we even luisteren naar Steven Berghuis.
4: Ja, er is net een groep net bij elkaar met veel nieuwe jongens. Hè? Dus dat moet ook gaan vormen. En daar helpen dit soort avonden wel bij. Al is het 1 avond en moeten we door naar dinsdag.
2: Ja, dinsdag is dan de inhaalwedstrijd tegen Willem II. Als Ajax die wint, Pieter, ja, dan staan ze er goed voor. Want ze moeten die wedstrijd natuurlijk nog wel eventjes winnen. Want over Willem II komen we zo nog wel even te spreken. Maar Ajax staat er op zich lekker bij.
0: Ja, maar ze moeten nog maar eventjes winnen van Willem II. Ja. Terwijl die eigenlijk net afgelopen vrijdag AZ het eerste puntje hebben gekost. Of 2 punten eigenlijk wel. Want die hebben tot nu toe alles gewonnen, maar nu niet meer.
2: Nee. Ze zijn ook de koppositie kwijt, want PSV is er gisteren overheen gegaan. Dus AZ is van 1 naar 2 gezakt. Ja, 1-1 voor AZ tegen Willem II. Kijk, je kan niet alles winnen, laten we dat duidelijk zijn. Nee. Ze zijn 5 wedstrijden op rij, waren ze de beste. En in wedstrijd 6 ga je dan een keer de Pieterbrug op. Alleen ja, tegen een gepromoveerde club, Willem II, staat niet zo hoog op de ranglijst. Als je naar het speelbeeld kijkt, was niet echt nodig. AZ was echt wel de bovenliggende partij. Kwam op voorsprong dankzij een geweldige goal van Klaasie. Dan moet je gewoon de tweede maken. En ik weet niet of je de samenvatting nog gezien hebt, maar Stenks kreeg me een kans voor open doel, zeg. Ja. Die ramde die, geloof ik, het stadion uit. Dus dat zijn dan wel cruciale momenten in zo'n wedstrijd. Nou goed, de trainer, Lior Echtels, die kan nog wel eens flink uit zijn slof schieten, dat weet je wel. Maar na het gelijkspel tegen Willem II was hij eigenlijk opvallend relaxed in de mixzone.
5: Ja, je weet dat dit erbij hoort. Je hoopt het niet. Je hoopt gewoon door te gaan. Natuurlijk, en dat hoopt iedereen. Maar er is niemand gestorven. We gaan gewoon weer verder. Die jongens die moeten dit gewoon leren. De verwachtingspatroon wordt groter. Iedereen is euforisch. Dan moet je mee omgaan. En dan moet je zorgen dat je grote kerel bent. En dan morgen gewoon weer herstellen. En dan voorbereid op het volgende wedstrijd.
0: Ja, want die is ook al binnenkort, of niet?
2: Ja, overmorgen in de Europa League speelt AZ uit tegen Sunderland. Dat is de club van keeper Roefs, Nederlander, en spits Brian Brobbey. Die allebei in de competitie een basisplek hebben in de Premier League. Brobbey, ik heb het even opgezocht trouwens, nog niet in die 4 wedstrijden een doelpunt gemaakt voor Sunderland. En Sunderland verloor van Arsenal. Nou ja, dat kan natuurlijk, maar die staan 14e nu in de league. En bij AZ is het even afwachten of Kees Smit weer van de partij is. Ik moet wel zeggen, ik moet altijd wel lachen om echt tot er is niemand gestorven. Dat vind ik een mooie uitdrukking. En er werd aan hem gevraagd ook nog van, ga je nog wel van dromen, hè? Van die kans die Stengs heeft gemist. En toen zei hij heel droogjes, dat hoop ik niet.
0: Nee.
2: Dus dat vond ik echt...
0: Zou een nachtmerrie zijn.
2: Ja, dat zou een nachtmerrie zijn, maar ik vind het echt... Hij komt echt heel goed, goed aan zijn woorden.
0: Hadden ze wel de hele selectie, zeg maar, gewoon staan zoals ze hem altijd hebben staan? Of hebben ze mensen gespaard, denk je?
2: Nee, ze hebben wel met hun eerste keuze gespeeld. Ja.
0: Goed, dan nog even terug naar afgelopen weekend. Telstar speelde gisteren 0-0 tegen Heerenveen. Dat is op zich een prima resultaat, toch?
2: Ja, qua sportief een prima resultaat. Alleen er zat ook echt niet veel meer in voor Telstar. Telstar speelde midweeks ook tegen Twente. Die verloor ze met 1-0. En was een beetje hetzelfde verhaal. Toen was het vooral tegenhouden. En maakte Twente uiteindelijk wel een doelpunt. Dat lukte Heerenveen dus gisteren niet. Ja, het probleem bij Telstar is wel dat de ploeg van trainer Henk Brugge nauwelijks of niet aan aanvallen toekomt.
6: Wij staan organisatorisch goed. En verdedigen is ook een onderdeel van voetbal. En dat beheersen we goed. Alleen aan de bal moet het wel beter.
0: Oké. Ja, terwijl juist het hele idee vorig jaar van Telstar was dat ze juist er helemaal voor gingen met z'n allen. En dat ze gewoon het probeerden, toch?
2: En dat vind ik ook een beetje jammer. Want dan leg je de vinger inderdaad op de zere plek. Kijk, Telstar heeft vorig jaar heel veel krediet gekregen onder Correa. Dat ze zo leuk speelden. Ja, dat ze dapper waren. En nou, noem het allemaal maar op. Is ook wel de nieuwigheid. Het is nu het tweede jaar, dus dat is allemaal wel wat anders. Het verwachtingspatroon ook hier is anders. Maar Brugge hoort het niet graag in interviews. Maar het is wel heel erg voorzichtig. En eerst maar eens op een gelijk spel spelen. Ze willen het niet. Ze missen wat kwaliteit aan de voorkant. En daardoor worden de wedstrijden van Telstar niet zo spectaculair of leuk als vorig jaar.
0: Duidelijk. Goed, tot besluit nog eventjes de televisieuitzending van vandaag onder de aandacht brengen. Waar komt die vandaan?
2: Nou, ik ga straks met Erik-Jan Brinkman richting het dakterras van Nemo. Dus boven de IJ-tunnel. Leuk. Denk je, wat heb je daar te zoeken? Nou, weet de Dam-tot-Dam-loop is volgend weekend natuurlijk. Tuurlijk. Ja, en wat is nou mooier als loper als je aan die Dam-tot-Dam-loop meedoet om dan na de start op de Prins Hendrik en dan 200-300 meter. Je bent nog fris, ga je linksaf en dan heb je daar die IJ-tunnel. En die is normaal natuurlijk voor het gemotoriseerde verkeer. Maar die is komende zondag afgesloten en het domein van de hardlopers. Dus we gaan daar praten over muziek en licht en zo in die tunnels. Echt, ik ben er wel eens met de motor bij zo'n wedstrijd doorheen gereden met die lopers. En dat is echt een geweldig gezicht. Ja, dat is. We gaan daar spreken met twee medewerkers van Nemo die ook meedoen aan de Damloop. Dus dat is wel heel aardig. En verder zie je in die uitzending om 5:10 het NK Open Waterzwemmen was dit weekend. Daar hebben we het vrijdag ook eventjes over gehad. Onder toch wel zware omstandigheden, gisteren en eergisteren. En de ontknoping in de Holland-series, honkbal. Amsterdam Pirates niet ingeslaagd om Rotterdam Neptunus een nieuwe landstitel te laten pakken. Werd overtuigend 4-0 in wedstrijden voor Neptunus. Was een best of 7, maar het was in 4 wedstrijden al gekwaard. En de coach, Mervin Gario, die vond de Rotterdammers echt de meest constante ploeg.
7: Als je aangaat, dan ga je aan. En wij waren aan, maar dan toch niet 100% aan. We proberen ze uit te zetten, maar het is nog niet gelukt. Maar we hebben toch gevochten.
2: Ja, klinkt nog redelijk optimistisch als ik het zo hoor. Terwijl je er met 4-0 bent afgegaan. Maar opgeheven hoofd nam je afscheid dus van de Holland Series. Laatste titel van Pirates dateert van 2023. Dus helaas, volgend jaar meer.
0: Weer proberen natuurlijk. Goed, allemaal te zien vanaf 5:10 op televisie. Op kanaal 30 van Ziggo 509 bij KPN. En daarna elk 30:30 uiteraard in herhaling. Fijn dat we elkaar even konden spreken. En vrijdag gaan we eens even kijken hoe deze week verlopen is. Goed?
2: Dan zitten we vlak voor de Dam lopen. Gaan we eens kijken hoe het er dan voor staat.
0: Mooi zo, tot dan.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Hey Remo!
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Ik ben Mary en ik kom uit Purmerend.
15: Ik ben Willy uit Koedijk en getrouwd met Walter uit Amsterdam. Dag, dag.
16: Thuis in heel
17: Het is 8:30, in Katwoude is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na een aanrijding met een kind op een fiets gisteravond in Haarlem. De verdachte ging er direct na dat ongeluk vandoor. Het kind moest uiteindelijk gewond naar het ziekenhuis. De verdachte, de bestuurder en een bijrijder komen allebei uit Haarlem. Zijn 21 en 22 jaar. Ze zitten voorlopig vast. De auto die werd uiteindelijk gisteravond nog teruggevonden in Haarlem-Noord. Was een Audi A3. Hoe het nu met die slachtoffers gaat, hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend. En de verdachten die blijven voorlopig vastzitten. Bij een woningoverval vanochtend vroeg in Bergen heeft de politie 2 mensen aan kunnen houden. Het gebeurde vanochtend rond 5:00 aan de Laudelsweg, waar de overvallers precies naar op zoek waren. Dat is niet bekend. Niemand raakte gewond. De politie is nog wel bezig met onderzoek daarna, want ze vermoeden dat er nog meer verdachten zijn gevlucht uiteindelijk. Waar die nu zijn, dat is nog niet duidelijk. Het is dus even afwachten hoe het daar afloopt. De politie denkt uiteindelijk nog meer mensen aan te kunnen houden. Ja, dan moeten we het nog even hebben over het ongeluk in Horen. Want daar botste uiteindelijk dit weekend een auto tegen een benzinepomp. De ravage was groot en veel buren zagen het gebeuren.
19: Toen heb ik een enorme klap gehoord, zeg maar, met mij aan de achterkant. En toen ben ik wezen kijken, zeg maar. En toen zag ik dat er een auto in de brand stond.
20: Ik zag die auto staan, ja. En een verwrongen benzinepomp.
21: Nou, dat is wel schrikken, denk ik.
19: Ja, even wel, ja.
18: Ja, de inzittende die kwam uiteindelijk om het leven. En bestuurder die is aangehouden voor rijden onder invloed. De A9 bij Amstelveen die is vanochtend 5:00 weer open. Het verkeer rijdt in beide richtingen door de nieuwe verdiepte bak daar. Zo'n 12 meter lager dan voorheen. In beide richtingen zijn 3 rijstroken nu beschikbaar. Maar je mag er niet harder dan 90 km per uur. De A9 gaat de komende maanden nog 2 keer een weekend dicht voor werkzaamheden. Dit weekend stonden er lange files omdat de A9 het hele weekend afgesloten was. Ja, en een studentenwoning huren dan. Dat is vaak peperduur en nog lastig om aan te komen ook. Maar er zijn ook mensen die dat anders aanpakken. Veren bijvoorbeeld, die kocht gewoon een zeilboot. Voor 3000 euro koop je zo'n zeilboot. En dan heb je nog maar 240 euro huur per maand. Omdat je een lichtplaatsje moet hebben. En er is nog een ander voordeel, vertelt ze.
16: Wat daar ook bij komt, is dat ik gewoon heel graag zekerheid wou. Hier weet ik gewoon, dit is van mij. Dit is mijn plekje. En niemand kan dat van me afpakken.
18: En het is bovendien hartstikke gezellig om in die haven te wonen. Want iedereen helpt elkaar een beetje.
16: Elke paar dagen gingen we allemaal even onze olie checken. En elkaar even helpen. En van, oeh, dat klinkt opeens anders. En dat is eigenlijk heel tof. Want als iemands motor het niet doet en hij doet het dan weer, dan voel je echt gewoon een heel feestje op de haven. Omdat iedereen het elkaar gunt.
18: Ja, dit is toch gewoon te gek.
21: Ik heb dit helemaal gezien. Ik ben hier al helemaal ingedoken, want ik vind het fantastisch.
18: Waarom wonen wij daar niet?
21: Ja, waarom wonen we daar niet? En ik zat ook te denken, moet ik dit voor mijn zoon ook gaan bedenken? Dat hij gewoon op een boot kan, maar hij, serieus, die gaat echt geen feestje vieren als de motor het opeens weer doet. Die belt gewoon zijn vader en zegt, pap, de motor doet het niet, kun je hem even maken?
18: Nou, en dat hoeft dan dus niet meer.
21: Nee, ja.
18: Want er is altijd wel weer een buurman.
21: Er is wel iemand die wel wil helpen.
18: Die dol is op kapotte motoren.
21: Natuurlijk, je moet er wel alleen een beetje voor, ja, hoe zal ik het zeggen... Beetje voor geboren zijn, toch?
18: Beetje voor in de wieg gelegd zijn voor, ja, of in, voor de kapotte motor.
21: Dat je met z'n allen in hetzelfde schuitje zit. Ja, ja. Nee, dat, ja, toch. Ik zie Anne ook nog wel op een boot eindigen.
22: Oh, dat zou ik zo leuk vinden.
21: Ja, toch?
22: Ja.
21: Ja,
22: op een boot eindigen. Ik heb hier laatst naar gekeken.
21: Heb je laatst naar een boot gekeken?
22: Ja, toen dacht ik, zal ik gewoon op een woonboot gaan?
21: Dat is een hartstikke goed idee.
22: Ja, dat leek me ook.
21: En dan wel in de vorm van een boot of zo'n betonnen bak met een opbouw?
22: Nee, niet zo'n vierkantje.
21: Nee, gewoon precies.
22: Echt een schip.
21: Gewoon een schip.
22: Ja.
21: Ja, wat leuk.
22: En oh, dat leek me zo leuk, ja, dat ik dan die meid ben op een woonboot.
21: Ja, nou, dat is zoals deze meid.
22: Ja. Ja.
21: Maar zij zit niet eens op een woonboot. Ze heeft gewoon een zeilbootje gekocht.
18: Je kan toch beginnen in een kubusje en dan eindigen op...
22: Nee, ik wil meteen op zo'n
18: kruiser. Ja?
22: Ja.
21: Maar tegelijkertijd, want het wordt een beetje verromantiseerd. Want zij zou 240 euro per maand betalen voor een lichtplekje. Ik weet niet precies waar dat is. Maar dat is toch ook heel weinig, of niet? Ben ik nou gek?
18: Ja, dat is dus heel weinig.
21: Ja, maar is dat niet sowieso heel weinig? Ja.
22: Ik denk het. Het ligt eraan waar je ligt.
21: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar is dat niet sowieso heel...
18: Kun
21: je een plek vinden voor die prijs?
18: Nooit.
21: Nee,
18: dus
21: toch?
18: Het is goud geld verdienen, Piet.
21: Ja.
18: Verkoop je huis, koop een boot.
21: Ik ga, man.
18: Werk je dood.
22: Ja. Oh, heerlijk. Leuk.
21: Ik heb al een soort boot op het droog in mijn huis.
18: Meer nieuws in de app. Of op eddanieuws.nl.
21: Echt droog is het helemaal nergens, volgens mij helemaal vandaag niet. Jan Visser, voor het weer, goedemorgen.
23: Goedemorgen, Pieter.
21: Is het nu nog wel droog in de provincie, Jan?
23: Ja hoor, het is overal droog. Lekker. En we hebben ook best nog wel vrij veel opklaringen. Dus met andere woorden, de zon die laat zich geregeld zien. Zit wat sluierbewolking, wat vliegtuigstrepen, zitten er aan de lucht. Maar voor de rest gaat het allemaal wel. Maar er ligt wel een front boven het zuidwesten van het land. En dat trekt de komende uren, eigenlijk vandaag overdag, langzaam naar het noordoosten. In het zuidwesten valt wat lichte regen en motregen. Vanmiddag kan dat ook bij ons hier en daar gebeuren. De temperatuur komt toch nog wel boven de 20 graden uit. 21 tot 22 graden. En er staat vanmiddag en vanavond niet meer dan een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen zuid en west. Morgen bevinden we ons in warme lucht. Het punt is echt de bewolking. En 's ochtends kan er al bewolking zijn, waardoor de temperatuur ietsje wordt afgeremd, ook in de middag wolkenvelden. Maar wel droog. Pas aan het eind van de middag is er een kleine kans op een bui. En mocht de zon doorkomen, dan kan het nog zo'n 23 tot 24 graden worden. Anders iets lagere temperaturen, maar wel boven de 20 graden, denk ik, op de meeste plaatsen. Maar de echte warmte, morgen zit in het zuidoostelijk deel van Nederland. Waar temperaturen mogelijk zijn in Limburg tot 27 à 28 graden. Dus volop zomer daar nog even. Verder een zuidwestenwind, die is overwegend matig en aan de kust af en toe vrij krachtig. Nou, morgenavond trekken er wat buien over, er passeren twee koufronten. En er kan ook onweer bij voorkomen, maar echt forse buien zitten er waarschijnlijk alleen langs de oostgrens. En dan vanaf woensdag, ja, dan hebben we toch te maken met een onbestendig weertype.

0: Begrijp, vanaf woensdag.
1: Ja.
2: Ik vind het wel lekker, Jan, weet je.
1: Ja, toch, zeker.
2: Kaarsje
1: ja.
2: aan binnen en dan gewoon gezellig een boekje erbij, een kopje thee. Komen we er wel uit, Jan.
1: Ja, dacht ik.
2: Ja, en morgen die vieze warmte nog even doorbijten en dan is dat ook weer voorbij. Toch?
1: Ja, zo is het. Ja.
2: Ik dank jou, we spreken elkaar later.
1: Ja hoor.
2: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
3: Twee files, eentje op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer sta je 10 minuten vast. En op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert 5 minuten.

0: Elton John met Dua Lipa en Cold Heart.
1: En H.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Oh, een hele rustige Sjoerd. Daar heb ik echt zin in. Daar is die. Maar dit geluid herken ik, hoor.
3: Ik kan het stukje niet vinden. Ken je dat?
0: Toch gefrustreerd, zie je wel.
3: Ja, ja, dat is dat, dat je dan denkt, oh ja, dat ene stukje, weet je wel. Dat zit er nou altijd weer net niet tussen. En dan denk je, heb ik dat nou... ligt dat dan nog ergens onder de bank? Ken je dat, Richel, dat je dat stukje... Goedemorgen, ken je dat, dat je het kwijt bent?
4: Ja, ik herken het wel. Dat
3: frustrerend,
4: het,
3: hè?
4: Nou, voor ons niet. Het is onze dagelijkse kosten inmiddels.
3: Ja. Ja. Ik ben in IJmuiden, Pieter. En ik, je hoort het, het echoot een beetje. Het is een splintertje nieuw hier. Want zaterdag ben je open gegaan. Vertel.
4: Klopt, ja. Zaterdag zijn we open gegaan met het eerste Lego Café van Nederland. En ja, als dit weekend vaker gebeurt, dan ben ik een heel blij man.
3: Want het was druk, hè?
4: Het was druk. Het was echt ontzettend druk. Zaterdag...
3: Ja, je hebt hier gewoon mensen voor de deur moeten zeggen... Sorry, ik heb gewoon geen plek meer.
4: Ik heb op zondag mensen moeten weigeren... omdat ik gewoon elk tafeltje zat helemaal vol. Ja. Het is ongelooflijk.
3: Het is een heel hoog pand. En als ik dan omhoog kijk, dan zie ik de schuimrubberen... grote, blokken, steentjes uit Denemarken. En boven kun je ook zitten. En beneden heb je allemaal tafeltjes. Je hebt een... want je kan natuurlijk ook een hapje en een drankje doen, hè?
4: Zeker, je kan ook een hapje en een drankje doen, ja, absoluut.
3: En dus je kan wat bestellen, je kan wat eten.
4: Ja, absoluut. Ja, ja. En dat werd ook wel veel gedaan.
3: Ja.
4: Dat was echt, het was gewoon... Ik moet nog even bijkomen van hoe het was dit weekend. Dat was gewoon echt, meer dan 200 mensen zijn geweest.
3: Hey, wat heb jij met Lego? Hoe oud ben jij? 33?
4: Ja, ik ben 33. Ja. Ja, wat heb ik met Lego? Ja, sowieso al mijn hele leven dat ik dat gewoon ontzettend leuk vind.
3: Ja.
4: Nu heb ik ook kinderen.
3: Ja.
4: Dus ik Lego graag met mijn kinderen.
3: Ja.
4: Want ik zie gewoon wat dat voor ze doet. Wat het met ze doet.
3: Ja.
4: Het bouwen.
3: Worden ze bij jou ook rustig ervan?
4: Ja, zeker.
3: Ja, maar wij
4: zeker.
3: Ook. Ja. En ik ook. Dat is wel leuk.
4: Ja,
3: Want als ik een boek moet gaan lezen op het strand... of weet ik wat, dan ben ik altijd aan het kijken van... wie zit er nog meer te lezen? Dat heb ik niet. Maar bij Lego zit ik er middenin.
4: Ja, absoluut.
3: Dan ben ik aan het bouwen en dan ben je bezig met dat eerste... en dan draai je het blaadje om en dan denk je... bladzijde 1 heb ik gehad.
4: Ja, precies.
3: Ja, denk je hoe enthousiast ik word?
4: Heel goed. Dat wordt iedereen. Het grappige is dat iedereen is zo aan het Lego in concentratie... het is gewoon lekker rustig. En terwijl het wel echt helemaal vol zit. Maar ja, mensen zijn gewoon in opperste focus met elkaar. Echt in volle connectie.
3: We gaan even naar de wand toe, daar heb je de bakken staan. En de bakken, daar staat allemaal een nummertje op. Nummertje 16, nummertje 28.
4: Ja.
3: Nou, het zijn meer dan 100 bakken zo te zien. En dan hangt er een heel groot scherm boven. En daar kun je zien wat je eventueel zou kunnen maken.
4: Klopt.
3: Ja. En dat zijn natuurlijk niet gigantische paleizen. Want je moet hier bij jou een tafeltje boeken.
4: 1, 2 of 3 uur.
3: En dan moet je niet iets hebben waar je 18 uur over doet. Want dan moet je morgen terugkomen.
4: Nee, dat bied ik ook niet aan. Nee. Maar zeker. Daar heb ik ook de sets op uitgekozen.
3: Ja.
4: Dat je gewoon binnen 3 uur zeker wel klaar kunt zijn.
3: Ja.
4: En er zijn mensen die heel veel kleine dingen bouwen binnen hun tijd.
3: Ja.
4: Er zijn mensen die een groot project aanpakken.
3: Ja.
4: En als je stel dat je nog tijd over hebt als je iets gebouwd hebt. Als je hem zelf uit elkaar haalt en weer inlevert bij ons. Dan kan je gewoon weer iets nieuws uitzien.
3: Moet je hem ook weer uit elkaar halen zelf?
4: Dat mag altijd. Daar zijn wij ontzettend blij mee.
3: Ja, dat snap ik. Ja.
4: Maar het hoeft niet per se. Nee, je mag als je maar als je nog iets wil bouwen binnen je tijd, dan wel.
3: Ja. Want het is wel leuk voor de volgende natuurlijk. Ja, dat als je het niet helemaal in elkaar is.
4: Absoluut. We zorgen altijd dat hij uit elkaar, dat je hem uit elkaar pakt.
3: En als je een stukje kwijt bent.
4: Ja, dan hebben wij. Ja, dat gebeurt zeker. En dan zeggen mensen: hey, Richel, ik ben een stukje kwijt. En dan kijk ik even mee. En soms zit hij dan verscholen in een ander stukje.
3: Oh, ja.
4: Maar we hebben ook gewoon een extra voorraad. Dus dan.
3: Ik vind ze bij mij altijd thuis in de stofzuigerzak.
4: Ja, zeker. Ja. Wij doen eerst even een goede ronde. Kijken of er nog stukjes op de grond liggen. Voordat we gaan stofzuigen.
3: Ja, maar dan weet je niet waar die bij hoort.
4: Nee, dat klopt. Maar daar hebben we een apart bakje voor.
3: Oh, er is wel over nagedacht.
4: Ja, nee, zeker.
3: Hey, en Pieter, dat Richel erover nagedacht heeft, dat blijkt wel. Want zelfs de tafels, daar heb jij over nagedacht.
4: Ja, absoluut. Ja. Dat is gemaakt door de meubelwerf in Hilversum. Dat is een sociale werkplaats. En we hebben gezorgd dat er een soort groeven in de tafel zit.
1: Ja.
4: Dat als mensen wel steentjes
3: aan de buitenkant.
4: Als mensen wel steentjes op tafel leggen.
3: Dat ze
4: in die groeven vallen en niet op de grond.
3: Ik zou dat ook gewoon willen voor het avondeten, s'avonds van mijn kinderen. Hoe vaak ik wel niet aan het eten ben, dat het eerder onder de tafel ligt dan er.
4: Nee, zeker. Maar ik denk dat.
3: Kan ook aan opvoeding liggen.
4: Dat laat ik aan jou. Maar ik denk dat het aantal stukjes wat we van de grond hebben moeten rapen gisteren misschien 4 waren. Terwijl er echt 130 plus mensen waren. Dus dat valt reuze mee.
3: Ja, nou, daar kan je natuurlijk alles van zeggen. Dat jij natuurlijk zegt van, nou, ik moet voor 1 uur betaal je 8 euro. Voor 2 euro, 2 uurtjes betaal je 15 euro per persoon. Aan de andere kant natuurlijk, ja, je hebt hier ook al in die bakken, je hebt de boekjes, moet helemaal gelamineerd hebben
1: ze
3: ook. Wat een werk, man. En je moet ze schoonmaken. Want hoe maak je het bijvoorbeeld schoon dan?
4: Nou, ik stop ze gewoon in een waszak.
3: Ja.
4: En dan die waszakken in een grote waszak. En dan gaat het gewoon in de wasmachine.
3: Ja. Maar hebben mensen niet dat ze zeggen van, ja, dan moet ik ervoor betalen voor een uur en twee. Het is toch eigenlijk wel, je moet, ja.
4: Wat? Nee, zeker.
3: Is er een reden dat je dat...
4: Absoluut. Kijk, uiteindelijk verkoop ik geen Lego, maar ik verkoop quality time. Dus even tijd met elkaar, met je date, met je zoon, met je dochter, met je kleinzoon, met je kleindochter.
3: Ja.
4: Kom, doe mee. Lego samen. Want dat is nou de kracht van die Lego.
3: Ja, jij wil natuurlijk ook zien te voorkomen dat er een oude bij zit die de hele tijd op zijn telefoon zit.
4: Precies, dat wil ik niet, weet je wel. Ja, nee. Als je komt, kom dan even in focus. Kom dan in met het idee dat je even connectie wil maken met degene met wie je bent.
3: Ja.
4: En dan heb je gewoon een ontzettend leuke middag.
3: Ja. Ja, en dan samen Lego dingen.
4: Samen Lego.
3: Heb je nou ook twee boekjes? Als je tegenover elkaar zit, moet je de hele tijd het boekje draaien.
4: Je kan of samen werken met één boekje.
3: Ja.
4: Lego heeft zelf een app. En dan kan je via het boekje kan je scannen.
3: Ah,
4: Zit
3: je alsnog op je telefoon?
4: Dan krijg je wel.
3: Een goed idee voor jou, hè? Twee boekjes. Moet je wel twee keer lamineren?
4: Ja, precies. Ja. Nou, dat denk ik nog even niet naar. Je hebt even andere dingen. Maar
3: dat is wel wat hard loopt. Want wat zijn er?
4: Ja, Disney loopt heel erg hard. Ja, Star Wars uiteraard.
3: Ja.
4: Maar ook de welke had jij nou?
3: Ik had geen idee. Ik zat hier. Het is
1: DeLorean van
3: Back to the Future.
1: Back to the Future.
3: Ja, fantastisch. Een beetje mijn tijd.
4: Ja, zeker. Ja. Maar ook Bluey en ja, eigenlijk. Ik heb gewoon, al zeg ik het zelf, een hele smaakvolle selectie gemaakt.
3: Ja,
4: ja. Ja, alles wordt wel de hele dag een beetje gekozen. Ja. En,
3: hey, stel nou, hè, dan heb ik 3 uur bij jou geboekt.
4: Ja.
3: En hij is niet af.
4: Nee, je hebt hem af in 3 uur.
3: Ja?
4: Ja.
3: En anders
4: mag je dan, als je nog een kwartiertje nodig hebt, dan krijg je die van
3: dat
4: mij.
3: Dat doen we niet moeilijk
4: daar
3: over.
4: Daar doen we daar niet moeilijk over. Nee. Absoluut niet.
3: Nee. En dat is wel leuk. Je begon net over date.
4: Ja, zeker.
3: Toen dacht ik bij mezelf, die sloeg ik even op in mijn hoofd.
4: Ja, ja.
3: Toen dacht ik, dat is eigenlijk wel heel leuk.
4: Ja, natuurlijk. Ja, maar
3: Want als je op een gegeven moment niks te melden hebt tegen elkaar, dan zeg je, ik ben heel druk met
4: Lego. Dat is toch fijn dat je dan een soort afleiding hebt. Dat je gewoon... Het maakt het praten makkelijker. En als je het even niet weet, nou, dan ga je Lego je lekker door. En dan is het ook niet...
3: Ben je niet meer open?
4: Ik ben open van woensdag tot zondag, van 10 tot 6.
3: Ja.
4: Maar we hebben ook speciale avonden.
3: Ja.
4: Dus op onze website kan je gewoon zien wanneer die avonden zijn.
3: Ja.
4: Maar die avonden zijn dan echt 18 plus, dus geen kinderen.
3: Nee, geen kinderen. En wel je schoen aanhouden. Je weet het, hè?
4: Als
3: je daarop staat.
4: Als je daarop staat.
3: Oh, dan giel je alles bij elkaar.
4: Dat is waar, dat is waar.
3: Pieter en Muiden.
4: Ja,
3: Lego cafeetje. Het is toch leuk, man. Ik ga gewoon een beetje terug naar de tijd. En ik zoek nog steeds het ene stukje.
1: Ja, ik vind je nog steeds ook niet heel rustig geworden.
3: Hier zit hij,
1: Zou je net zien.
3: Gevonden.
1: Veel plezier nog daar.
3: Ja, dank. Doei.

0: de Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Voordeelhaartjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeelhaartjes.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
8: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenshoog.
9: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
10: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
11: Thuis in heel
12: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De energierekening stijgt volgend jaar gemiddeld met €140 per jaar. Niet alleen de hoge energieprijzen drijven die rekening op, maar ook de extra kosten aan het stroomnet moeten doorberekend worden aan de klant, en dat zijn wij dus. Bij een ongeluk in Haarlem is gisteravond een kind gewond geraakt. Het slachtoffer werd van zijn fiets gereden. De auto reed daarna door, maar intussen zijn twee mensen aangehouden. Ja, en volop stoere verhalen dit weekend bij Uilenstede. Wat de studentenflat, nou, die bestaat 60 jaar. En bewoners van jong tot oud, die vinden dat zij de ruigste tijd hebben meegemaakt. Nou, wie er gelijk heeft, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
15: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle ARBO-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
14: Volgens de PO-raad is er €1,3 miljard nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dicht bij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
6: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
14: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Maandagochtend 9 uur is het een beetje druk op de weg.
11: Nou, best wel. 7 files hebben we. En 2 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Eentje op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Bijna een kwartier vertraging. En op de A5, daar staat de langste. Van Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. 25 minuten. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht.
16: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
17: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
16: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
17: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
16: Bestel op budgetbroodjes.nl.
17: Nu ook in Purmerend.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
21: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
22: Ik ben flexibel.
21: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
22: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
21: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
23: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
24: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
23: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
25: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
26: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
27: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
28: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
29: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
28: En bedankt, hè.
30: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
31: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
32: De ontbijttafel
33: met Pieter Kok.

0: en even ademhalen. Clarence Clemens en Jackson Browne met You're a Friend of Mine. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, dit is hem hoor. Die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 10 minuten over 9 op een droog beginnende maandagochtend. Maar een beetje natter vanmiddag, ja, dat is best wel een beetje, ja, die kans is wel groot. Het is 14 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Anne, wij zijn afgelopen zaterdag naar een breimarkt geweest. Zo omschreef jij het, toch?
1: Ja, breimarkt. Een soort handwerk iets, toch? Want het was ook met spinnen en met haken en met, wat was het allemaal?
0: Veel dingen en toestanden en heel veel over wol.
1: Ja.
0: En wij weten daar weinig van. Wij kunnen allebei niet breien. Maar we zijn wel bezig om een lading sjaals voor wat luisteraars te maken.
1: Ja. In ieder geval, het idee is er.
0: Het idee is er. Het idee is er. We hebben wat schapenvachten mogen krijgen van Marijke Dirksson. Mm-hmm. Uit de Burgerbrug. Van haar schapen. Mm-hmm. En toen waren we daar op die breimarkt. En toen hebben we een heleboel mensen gesproken. We werden ook aan veel mensen geïntroduceerd.
1: Ja, fantastisch leuk. Ja,
0: we hebben mensen zien haken. We zijn haakinfluencers tegengekomen
1: dat
0: en dergelijke
1: ook.
0: In het
1: mensen
0: wild.
1: Mensen in Zaanse klederdracht.
0: Ja, ook nog inderdaad prachtige dingen gezien.
1: Ja.
0: Maar we hebben ook mensen gesproken die... Ik heb het idee dat in deze wolwereld... Mm-hmm. dat daar wel een heleboel cowboyverhalen in rondgaan.
1: Is dat zo?
0: Heb jij dat niet gehad, dat gevoel?
1: Nou, er waren wel veel vragen.
0: Er waren vragen. En wat dan heb je dan voor wol? En dat weet ik veel. Wat voor schapen zijn? En dan heb ik geen idee. Wat eet hij dan? Ja, als sla je me dood. Ik ben er niet bij. Ja, dat weet ik toch allemaal niet.
1: Nee.
0: Dus dat is best wel een beetje ingewikkeld. Van wat is dan wel en niet verstandig.
1: Wij dachten
0: wol.
1: Gewoon, we hebben wol. Kun je een sjaal van maken.
0: Ja, geef me een paar breinaalden en dan komen we er wel uit.
1: Ja.
0: Zo simpel is het allemaal niet. Maar ik heb ook mensen zien spinnen op de meest vreemde manieren.
1: Ja,
0: en daar had
1: een
0: iemand,
1: tolletje.
0: Ja, daar had iemand een soort tolletje. En dan kon je gewoon een beetje... terwijl je met haar stond te praten, was ze een beetje zo... met een tolletje liet ze een draad zakken en zo. Nou ja, dat werkte dan allemaal zo.
1: Ja, maar Piet, heel veel eerlijk, jij hebt dit weekend buikpijn gehad.
0: Ik heb een beetje stress.
1: Ja.
0: Ik heb een beetje stress, want er werden me allemaal cowboyverhalen verteld over wat voor soort wol wij dan hadden. Of eigenlijk gevraagd van, hoe zit het dan? En is dat dan wel, kun je daar wel een sjaal van maken? Ik dacht, je kunt toch van elke wol sjaal maken? Ja. Nou, dat was dan helemaal niet zo.
1: Nee.
0: En dan moeilijk en toestanden. En nou heb ik buikpijn ervan.
1: Ja, ik zie het ook aan je gezicht.
0: Ja. Laat ik het zo zeggen, er is een moment geweest afgelopen zaterdag dat ik een foto van een schaap heb opgezocht met daarbij de vraag, is dit een goed schaap?
1: Ja, dat klopt.
0: Dit is gebeurd.
2: Nou, wacht even.
0: Dit is gebeurd.
2: Nou zijn er natuurlijk een hoop spreekwoorden toe te passen op dit...
0: Heel graag.
2: Natuurlijk, op dit schapenverhaal. Maar heb jij nou een beetje een kat in de zak?
0: Nee, dat denk ik niet.
2: Heb jij niet sjaalbare schapen?
0: Marijke zou mij nooit een vacht geven waar ik geen sjaal van kon maken... als ik zou zeggen dat ik een sjaal wilde hebben.
2: Jij denkt dat wel.
1: Ja, daar heb je
2: het zo hoor.
0: Nou, kijk, laat ik het zo zeggen. Ik ben, en dan moet ik ook eerlijk in zijn...
2: Marijke moest gewoon van die schapen af.
0: Nee, niet zo doen, Frank. Nee, kijk, daar moet ik ook eerlijk in zijn. Ik heb een heel gevoelig huidje. Dat zou je niet zo zeggen als je me ziet lopen. Maar ik kan zeg maar niet wol op mijn blote huid handelen.
1: Nee, maar wie wel, toch?
0: Er zijn dus mensen die gewoon een wollen trui over hun blote bassie aan kunnen trekken.
1: Oh ja?
0: Nou, daar ben ik er niet één van, hoor.
2: Gewoon ontkennen, toch? Gewoon een beetje jeuk ontkennen. Ga dat vanzelf dan af.
0: Nee, maar oké, en dat is bij mij totaal ondenkbaar. Oh. Het is namelijk, want ik begin gewoon wild om me heen te maaien. Als je met een wollen trui... Dat is wel leuk om te zien.
2: Ja.
0: Maar het is voor mij geen lolletje aan, hoor.
1: Oké.
0: Nee. Dus ik ben er heel gevoelig voor. Maar vervolgens werd ik dus helemaal in de woljeuk-angsthoek geduwd. En nou wil ik eigenlijk het liefst gewoon Marijke even bellen om te vragen of we een beetje...
2: Je bent doodsbang, Piet.
0: Ik ben doodsbang.
1: Ja, ik zie wel. Je wordt ook een beetje rood.
0: Nee, klopt. Ik maak me gewoon zorgen.
2: Even geen paniek.
0: Weet
2: of
0: ik
2: wel.
0: Niet. Nou, ik
2: nou, denk het wel, Piet.
0: Bedankt, Frank. You're really backing me up. We gaan zo meteen Marijke even bellen.
1: Laten we
0: vragen
1: doen.
0: Wat voor wol precies hebben. Is dat oké? Okay? Die is sowieso aan het werk en wakker en met die schaapbenen weer aan het rennen ergens.
1: Heb je er echt het hele weekend niet van geslapen?
0: Ik heb misschien een beetje buikpijn van gehad.

0: De Tramps met Disco Inferno.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, toch maar eens even kijken of we Marijke Deersman te pakken kunnen krijgen. En natuurlijk lukt dat op de vroege ochtend. Marijke, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
0: Marijke, Anne en ik zijn afgelopen weekend op een breimarkt geweest in Wormerveer. En daar hebben wij allemaal, ja, volgens mij zin en onzin met betrekking tot breien en wol te horen gekregen. En nou vroeg ik mij af, wat voor schapen heb je eigenlijk precies?
2: Ik heb Kempische heideschapen.
0: Kempische heideschapen. Want er werden daar dus allemaal cowboyverhalen verteld over verschillende wolsoorten. En daarbij was iemand die zei, ja, Kempische heideschapen, ik weet niet wat voor schapen het zijn, maar als het kempen zijn, ja, dan is dat best wel een beetje stugge wol. Dan is dat best een beetje kriebelwol.
2: Ja. Maar dat valt wel mee.
0: Oh, want ik was dus helemaal in paniek.
2: Ik wil me heel voorstellen dat je heel veel mensen denken aan kemp. En kemp is haar. En dan denken ze, oh, er zit haar in die wol. Oh. Maar kempen is in dit geval van de Brabantse kempen. Want daar komen ze oorspronkelijk vandaan.
0: Ja.
2: En er zit gerust wel een beetje kemp in die wol. Maar we zijn dan een paar jaar geleden zijn we begonnen met wolverbetering.
0: Ja.
2: Dat betekent dat we onze rammen hebben geselecteerd op micronage.
0: Ja.
2: En alleen de hele goede rammen, die mochten dekken.
0: Oh.
2: En we hebben nu eigenlijk een heel goed micronage onder die kemp. En wat ook heel belangrijk is, is dat je moet echt de wol uitzoeken bij wat je ervan gaat maken.
0: Ah, oké. Okay. Dus je kunt niet elke wol zo. Ja, want het hele ding is, dit was volledig nieuw voor mij. Ik dacht, je hebt een schaap, je haalt de vacht eraf, je hebt wol, punt.
2: Nee, kijk, wol is bijna een dagboek. Dat is echt heel leuk. Als je naar een wolstreng kijkt, kun je bijna precies zien hoe het met schaap gegaan is. Want soms heb je een klein verstoringje in de wol, weet je, dan kan de draad breken. Dus wol is niet zomaar wol. Nee. Dat is een heel verhaal.
0: Ja, nee, maar dat merk ik dus ook. Maar dat is ook iets waar jij dus de afgelopen jaren mee bezig bent geweest. Om dus zo zacht mogelijke wol te creëren.
2: Dat klopt en dat was best heel lastig, want we hebben eigenlijk die investering gedaan. Maar daarna is natuurlijk die wolmarkt is nog niet zo gigantisch opgekomen. Dus het is een beetje kip-ei-verhaal altijd. Hè? Van, wij hebben nu ineens wel hele goede wol, maar ja, het moet nog steeds op een goede plek komen.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Dus je bent er eigenlijk heel druk mee bezig geweest. Maar als dit soort verhalen op dit soort breimarkten rond blijven gaan, dan moet je dat dus elke keer gaan lopen corrigeren en doen.
2: Het is meer van je moet gewoon heel goed kijken wat het doel is van waar je de wol voor gaat gebruiken.
0: Ja.
2: En daar kies je de vacht bij.
0: En
2: als je een sjaal wil breien, kies je een zachte vacht.
0: Ja, precies. En als ik dus zo bij de hand ben om in jouw 30 vacht voor sjaals te vragen, dan zeg jij, nou, daar heb ik wel een paar mooie zachte vachten voor liggen.
2: Die heb ik nu al apart.
0: Oh, die heb je al apart.
2: Ja, zeker.
0: Oh, daar ben ik blij mee. Want ik zat me wel zorgen te maken zo langzamerhand. Maar ik heb de afgelopen tijd heel veel gezien. Ik heb gezien hoe dat pikken gaat en het kaarden. En hoe je dan moet spinnen en moet twijnen. Ik heb echt een hoop geleerd al de afgelopen tijd.
2: Wat leuk, wat goed. Ja. Het is niet zomaar wat.
0: Nee, sterker nog, er zijn allemaal stappen voor nodig voordat je daadwerkelijk gewoon een draadje hebt. Waar je dan vervolgens iets van kunt breien. En dat breien kan ik ook nog niet. Dus.
2: Nee, precies. En dan gaat jij alleen nog maar over de wol. En wij moeten het ook nog hebben over het houden van schapen.
0: Ja, want het dier zelf is nog veel belangrijker natuurlijk.
2: Ja, precies.
0: Want die vacht is maar een bijproduct. Tenminste, enigszins. Want hoe gaat het daarmee? Want het is zo droog geweest de afgelopen tijd. Hebben ze nu wel weer mooie plekjes? Een beetje mooi gras?
2: Ja, we staan nu lekker dik in het gras.
0: Ja.
2: Ja, dat is echt lekker. Dus dat gaat goed.
0: Nu is het allemaal goed voor. Want ik begreep dus ook dat zelfs wat ze eten, maar ook de grond waarop ze leven, dat allemaal effect heeft weer op het schaap en de wol.
2: Onwijs. Klopt. En daarom zeg ik, de wol is eigenlijk een dagboek. Dat is echt onvoorstelbaar. Alles wat het schaap heeft meegemaakt, kun je eigenlijk teruglezen in de wol.
0: Ja, eigenlijk zouden we gewoon nog meer schapenles moeten hebben met z'n allen.
2: Dat mag.
0: Ja, want wat staat er in zo'n dagboek dan? Dat je kunt zien of ze het een beetje warm gehad hebben.
2: Als een schaap bijvoorbeeld ziek is geweest, dan breekt de wol. En dan krijgen ze, als ze hoge koorts hebben gehad, dan kunnen ze ook ineens hun wol verliezen.
0: Oh,
2: of je ziet een soort van kronkeltje of een stottertje zeg maar in de wol. Een tekort aan mineralen kun je aflezen. De dichtheid of weet je hoeveel dezelfde vezels je hebt, dat geeft aan of die gewoon steeds heel stabiel gehouden is. Ze zijn er allemaal dingen die je eigenlijk kunt aflezen uit de wol. Dus echt, wij zeggen altijd van, als ik naar een schaap kom, nou, hij glimt. Nou, dan zit hij lekker in zijn wol, lekker in zijn vacht, lekker in zijn vel. Ja, hij glimt. Soms zijn ze dorrig, dan zijn ze een beetje kwarrig. Weet je, dan moet toch iets van mineralen bij. Of er moet dus, nou ja, weet je. Dus, wij lezen eigenlijk die wol ook.
0: Ja, samenvattend, we kunnen er sjaals van maken.
2: Ja,
0: en dat gaat niet heel erg kriebelen.
2: Nee.
0: En dan ben ik gewoon helemaal gerustgesteld. Is de buikpijn helemaal weg?
2: goed zo.
0: Daar ben ik blij mee. Ik ben blij dat je even gebeld hebt, Marijke.
2: Hartstikke goed.
0: We gaan binnenkort aan de slag. Wat moet jij vandaag nog doen? Wat staat er op de agenda?
2: Ik ga straks naar de duinen. En dan ga ik mijn kudde hoeden. Ga ik zorgen dat ze onwijs veel goede dingen eten. Ja. Dat ze een hele mooie wol krijgen.
0: En hond mee, neem ik aan?
2: Hond gaat mee. Die staat hier naast me.
0: Oh ja, die heeft er al wel zin in. Die weet ook dat er gaat gebeuren vandaag.
2: Ja, precies.
0: Dankjewel dat we even mochten bellen. Herder Marijke Dirksson uit Burgerbrug. En we zien elkaar snel dan, hè?
2: Helemaal goed.
0: Joe,
2: doei. Doeg.
1: De ontbijttafel.
0: Helemaal gerust gesteld,
3: Ik zie het aan je gezicht.
0: Zie je mij helemaal opgelucht zijn? Ja. Zo ziet dat eruit.

0: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
12: Ik ben Rachel en ik kom uit Hilversum.
13: Ik ben Sven, die loopt uit Amsterdam.
14: Ik ben Noor en ik kom uit Geest. Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 9:30 in Amsterdam Zuidoosten, is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De energierekening die stijgt volgend jaar fors. Gemiddeld met €140 per jaar per huishouden. En dat is eigenlijk nog zonder de extra kosten van de stijgende energieprijs op zich. Nee, het zit hem vooral op de prijzen vanwege het stroomnet. Die moeten worden doorberekend, zeggen kenners.
17: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
16: Ja, in ieder geval €140 per jaar erbij. Maar goed, de energieprijzen zelf die stijgen ook. De cijfers die komen vandaag naar buiten. Dat is niet gek, want morgen is het Prinsjesdag. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de aanrijding met een kind op een fiets gisteravond in Haarlem. Het gaat om 2 mannen uit Haarlem die daarvoor zijn opgepakt. De verdachten gingen er direct na het ongeluk vandoor. Het kind moest gewond naar een ziekenhuis gebracht worden. De verdachten dus, de bestuurder en een bijrijder, komen dus allebei uit Haarlem en zitten voorlopig vast. De auto die werd teruggevonden in Haarlem-Noord. Hoe het nu met het slachtoffer is, dat is nog niet bekendgemaakt. Geschokte reacties in Horen dit weekend. Daar botste een auto tegen een benzinepomp. Veel buren die zagen het gebeuren.
18: Toen heb ik een enorme klap gehoord, zeg maar, met mij aan de achterkant. En toen ben ik wezen kijken, zeg maar. En toen zag ik dat er een auto in de brand stond.
19: Ik zag die auto staan, ja. En een verwrongen benzinepomp.
20: Nou, dat is wel schrikken, denk ik.
18: Ja, even wel, ja.
16: Ja, een onderkoelde West-Friese reactie. Maar het was een behoorlijke klap. Een van de inzittenden kwam om het leven. En de bestuurder die is aangehouden voor rijden onder invloed. De A9 bij Amstelveen is sinds vanochtend 5:00 weer open. Het verkeer rijdt in beide richtingen door de nieuwe verdiepte bak daar. Zo'n 12 meter lager dan voorheen. In beide richtingen zijn nu 3 rijstroken open. Mag daar maar 90 km/u. A9 gaat de komende maanden nog 2 keer een weekend dicht voor werkzaamheden daar. Ja, en volop stoere verhalen dit weekend bij Uilenstede. De studentenflat die bestaat 60 jaar. Dat werd dit weekend gevierd met bewoners van het eerste uur en bewoners die er misschien wat later woonden. Nou, is goed, ze hebben allemaal stoere verhalen. En als je het moet geloven, dan hebben zij de ruigste tijd meegemaakt in de geschiedenis van de studentenflat.
11: Een soort strandfeest heb ik wel eens meegemaakt. Dat de hele gang vol met zand werd gegooid en er werd een vijvertje ingemaakt. Ze zwommen zelfs vissen in. Die hebben de nacht overleefd.
20: Er is iemand die ging midden in de nacht koken en toen heeft de afdeling nog in de brand gestaan.
21: In coronatijd was veel huisfeestjes. Ja, dat mocht ik allemaal niet. Maar
22: toen
21: dat
22: was er inval van de politie. Toen bleek dus dat hij iets op zijn geweten had en dat ze naar hem op zoek waren. Maar hij was er volgens mij toen niet bij.
23: Ja, het is, dit is wat heerlijk dit.
24: Alleen maar vissers laat thuis.
23: Ja, precies.
24: Het is alleen maar inderdaad. Nee, maar die van mij was al 82 centimeter.
23: Dat is goed, hè? Maar ook jonge studenten dus die zeggen... nou, als je de coronatijd er hebt gewoond... dan heb je echt een ruige tijd meegemaakt.
24: Ja.
23: Maar ja, in de jaren 60.
24: Wat is het meest spannende dat jij ooit op kamers hebt meegemaakt?
23: In mijn studententijd?
24: Ja, durf je dat hier te vertellen?
23: Nou, dan moet ik denk ik het op één na spannend te vertellen.
24: Oké, okay, ja.
23: Ah, dat weet ik. Nou, weet ik even zo gauw even niet. Jee, mug, dan moeten we iets zonder al te veel drank. Nou, dan moet ik even bij jou toe. Jij dan, Piet?
24: Nou, ik weet alleen maar, ik had een vriend in die tijd... en die had ergens heel veel geld mee verdiend.
23: Oh?
24: En die had bedacht, hij zei, weet je... wanneer je pas echt naam kunt maken voor het maken van een feestje... voor het geven van een feestje.
23: Ja.
24: Dan geef je gewoon een feestje en dan is in principe alles gratis... voor iedereen die langskomt. En als iedereen dan weggaat, krijgen ze nog een envelopje met 25 gulden erin. Moet je opletten.
23: Hé?
24: Ja, dan had hij zo bedacht en had hij zo gedaan. Ze was naar de pinautomaat gegaan. Had allemaal een brief van 25 uit laten rollen.
23: Ja.
24: En had dus, nou, je kunt je voorstellen hoeveel mensen bij het feestje daarna aanwezig wilden zijn.
23: Ja, dat was niet normaal.
24: Hoeveel mensen had hij bij het eerste feest uitgenomen? Nou ja, ook genoeg om, maar goed, hij kon leiden of zo. Ja, hoe dit eraan kwam, weet ik ook niet. Maar hij had het wel.
23: Moet je ook niet vragen.
24: Nee, moet je ook niet vragen.
23: Nee, niemand die wist.
24: Maar dat vond ik toch wel een behoorlijk spannend verhaal toen, weet ik nog. Ja,
23: inderdaad.
24: Dan gelachen.
23: Lekker
24: leuke avond gehad.
23: Ja,
24: envelopje. Moet je voorstellen dat je enveloppe kreeg met 25 gulden erin. Dan kon je 2 weken lang eten weer ongeveer in die tijd.
23: Heerlijk geeltje.
24: Ja.
23: Maar... kom ik niet overheen over zo'n verhaal. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
24: Mag ik naar het weer met Jan Visser.
25: Vanochtend blijft het droog met naast bewolking, sluierbewolking voor een deel, ook geregeld zon. Er is weinig wind. Vanmiddag neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. De temperatuur komt vandaag uit op maximaal zo'n 21 tot 22 graden. En de wind is overwegend zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. Aan de kust vanmiddag een matige wind. Morgen wordt er

0: verhalen of zo? Dat je dingen die je meegemaakt hebt.
1: Op feesten?
0: Ja.
1: Zeg ik niet.
2: Die glimlach herken ik. Ik zat wel nog te denken, Frank, ik heb ook een keer meegemaakt. Toen was er een feest ergens. Het heeft altijd met feesten te maken. Ja, hè, maar door die studententijd gaat natuurlijk. Ja. Maar dan weet ik nog, het was ergens een illegaal feest in een pakhuis aan het IJ. Oh. In Amsterdam. Ja, heel gaaf. Er was een hoekje van Amsterdam. Daar kwam toen niemand. Ja. Dat was ook begrijpelijk. Want er stonden alleen maar hele oude vervallen pakhuizen. Maar toen hadden wij gehoord via. Je moet eventjes, als je beneden bij de deur komt, moet je gewoon vragen naar Mark. Dat is geen probleem. Kun je zo doorlopen. Helemaal niks aan de hand.
3: Hi Mark.
2: Dus ik kom, dus ik kom daar aan samen met een maat van mij. Allebei jong en bij de hand. En zeg tegen een hele grote gast bij de deur. Zeg, ja, we mogen naar binnen. Wij kennen Mark. En die gast bij de deur zegt, dat lijkt me stug. Dus ik zeg, hoezo? Ik ben Mark. We mochten wel naar binnen.

0: Adams en Melanie Seaman, When You're Gone.
1: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasschaaf.
0: Hij is niet alleen gaaf, hij is ook exclusief hier te winnen bij de ontbijttafel. De ontbijttafel kaasschaaf. Hoe win je hem precies? Dat is helemaal niet zo moeilijk hoor. Je hoeft alleen maar het woord kaasschaaf te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, meer dan bij tafel kaasschaaf. Haha. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Nee.
0: Daar ben ik ook eerlijk in. Want zonder regels geen spel.
2: Precies.
0: Oké. Heb je nog vragen?
2: Nee, ik denk het niet. Ik heb een goed gevoel over vandaag.
0: Mooi zo. Ik ook. Hou dat

0: Chic met Lufferik.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Anne, ik hoop dat het goed gaat.
3: Ik ook, ik denk het wel.
0: Oké, dan gaan we hier wat bellen en kijken of het ook inderdaad goed gaat. Het weggeven van de kaasgaaf gaat alleen maar goed als er op de juiste manier opgenomen wordt.
3: Je hebt wel een smerig lachje hier.
0: Nee, helemaal niet. Ik vind het gewoon een mooi spel.
3: Oké.
0: Dit begint op zich goed.
4: Kaasgaaf.
0: Is het goed? Jawel, natuurlijk. Met wie spreek ik?
4: Met Riet uit Hoofddorp.
0: Riet uit Hoofddorp, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt hem gewonnen, de ontbijttafel kaasgaaf.
4: Geweldig.
0: Wat een feest.
4: Hartstikke leuk.
0: Waar komt hij te liggen bij jou, Riet?
4: Hij komt te hangen.
0: Oh ja, waaraan?
4: Aan mijn rekje bij de andere lepeltjes.
0: Wat fijn.
4: Kijk je naar kijken.
0: Stuur nog eens een keer een fotootje als hij hangt, oké?
4: Doe ik.

0: Ja, leg alles maar neer, jongens. Hier op het einde hadden ze gewoon geen zin meer in. Nee. Genoeg gespeeld.
1: Helft van de band is al naar huis.
0: Ja, laat hem maar.
1: Doei.
0: Jongens, mooi geweest. Doei. De wassel.
1: Mooi, hè? Ik
0: krijg een appje van Natraal nog. Die zegt, ik ben zo gewend om te appen voor die kaasschaaf... dat ik al eigenlijk een appje aan het sturen was. Maar ik heb hem vorige week gewonnen. Dus dat was helemaal niet meer nodig.
1: Nice.
0: Snap ik wel.
1: Ja.
0: Dat je er zo aan gewend bent geraakt.
1: Snap ik.
0: Nergens voor nodig. Je hebt hem al.
1: Ja.
0: Bart Slim. Goedemorgen. Jouw goedemorgen komt eraan. Wat ga je doen?
1: Maybe Tomorrow and Maybe Tonight van Earth and Fire. Daar begin ik mee. En Keith Urban met Michael McDonald. Eigenlijk moet je dat omdraaien. Michael McDonald.
0: Dat is echt...
1: Ja, dat is het is,
0: maar dit is een eigenlijk stiekem een soort van dubbel verborgen parel.
1: Ja, ja.
0: Want je denkt van, dit is een plaat, je hoge verwachtingen. En dan hoor je hem denk je, ja, is inderdaad wel een goede plaat. Dat appt dan een beetje weg.
1: Ja.
0: En dan opeens komt hij terug. Ja. Als je realiseert hoe geniaal dit weer gemaakt is.
1: Prachtig inderdaad. Een groot deel te danken natuurlijk aan Michael McDonald.
0: Uiteraard. Dat moet duidelijk zijn.
1: En het is maandag, dus ik bel heel eens met Thijs over gehoord. Telstar had een gek weekje.
0: Nogal, ja.
1: Gespeeld, maar ik wil het ook even met hem hebben over iets anders dan alleen voetbal. Namelijk een andere belangrijke bijzaak in het leven. Muziek.
0: Ja, zometeen te horen hier Bart Slim en zijn goedemorgen.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
11: Ik ben Joyce uit Annapolona.
12: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
13: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
14: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
15: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 10:00, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De energierekening die stijgt volgend jaar met €140 per jaar. Niet alleen de hoge energieprijzen drijven die rekening op. Ook de extra kosten aan het stroomnet die moeten doorberekend worden, zeggen kenners. En dan moeten wij dus zelf betalen. Bij een ongeluk in Haarlem is gisteravond een kind gewond geraakt. Het slachtoffer werd van zijn fiets gereden. De auto reed daarna door. Er zijn intussen twee mensen aangehouden. En volop stoere verhalen dit weekend bij Uilenstede. De studentenflat bestaat 60 jaar. En bewoners van jong tot oud die vinden dat zij de rijkste tijd en de ruigste tijd hebben meegemaakt. Straks meneer uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan is dit de verkeersinformatie van de ANWB. Laat ik beginnen met de N522. Bijlmermeer richting Amstelveen. Tussen de aansluiting met de A2 en de aansluiting met de A9. Doe je er 5 minuten langer over dan de A2 Amsterdam-Utrecht. Bij Ouderkerk aan de Amstel staat een kapotte vrachtauto. De afrit is dicht. Een bestemmingsverkeer moet de A2 via Utrecht. En de afrit moet keren bij de afrit Apkoude. En de laatste is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum-Noord. 12 minuten als gevolg van een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de parallelrijbaan.
12: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
14: Tijboud letselschade, goedemiddag.
19: Ik ben aangereden. En ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
14: Vertel, we helpen je verder.
12: Tijboud letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
20: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hey, Remo!
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Goedemorgen.
9: Met Bart Slim.
10: Goedemorgen.
11: Gewoon een espressootje.
10: Goedemorgen.
11: Zwart zonder suiker.
10: Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Hou helemaal niet zo van koffie.
10: Een hele goedemorgen.
11: Klein beetje melk.
10: Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Nou, laten we cappuccino doen.
10: Goedemorgen, Bart.

0: Een van de allermooiste stemmen ooit in Keith Urban. Die mag daar dan zomaar mee zingen. Ja, samen met Michael McDonald hoor je We Go Back. Goedemorgen Noord-Holland, fijn dat je erbij bent aan het begin van weer een nieuwe week. Week 38 is vliegend uit de startblokken gegaan. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Dat voor mij was dus extra large. Ja, afgelopen vrijdag was ik vrij. Het begon wel een beetje mindertjes. Ik moest afgelopen donderdag lag ik in de tandartsstoel. Dus dat was even vervelend. Maar goed, dat ergste leed is weer geleden. En vrijdag was ik dus lekker vrij en had ik echt een prima dagje eigenlijk. Beetje gesport, beetje thuis gerommeld. Het hele weekend stond een beetje in het teken van rommelen. Ken je dat? Een beetje thuis rommelen. Vrijdagavond was ik trouwens nog bij een bijzondere bijeenkomst. Daar ga ik het straks nog wel even over hebben. Maar het was al met al een weekend om nog eens over te doen. Ja, maar ook wel weer genoeg energie om er een lekker weekje van te maken. Lekker plaatje draaien en een kletsje maken. Nou, leuker wordt het gewoon niet. Doe ik ook vandaag weer. Je wordt bijgepraat over het laatste nieuws uit Noord-Holland door niemand minder dan Frank Boer. Jan Visser heeft het uitgebreide weerbericht. En volgens mij heeft de zomer nog een piepklein toetje voor ons in aantocht. In de aanbieding, wou ik zeggen. Dus vandaag en morgen volgens mij nog hartstikke lekker weer. En ook op deze maandag bel ik straks weer even met Thijs Overgoor uit Monnikendam. Fan van Telstar. Ja, die hadden toch weer een bijzonder weekje. Maar ik wil het ook over iets anders dan muziek hebben met hem. Want ook die liefhebberij delen we. En dan gaat het over muziek. Daarover gesproken, nog veel meer muziek. Tussen nu en 12 uur straks Amy Winehouse en Valerie. Eerst de Beatles en Penny Lane. En net als voor alle deelnemers aan de Langerdijker vrachtwagentour, die dit weekend voor de 20ste keer werd gehouden. Die kunnen terugkijken op een prachtige editie. En dus is dit een buitengewoon prima, hartstikke goeie.
1: Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, Thijs Overgoor, moet ik zeggen. Telstar-fan te Monnikendam, ja, die drinkt hem graag sterk en zwart en een klein beetje suiker. Dus die heb ik ingeschonken voor hem. Thijs, goedemorgen.
2: Hey Bart, goedemorgen.
1: Ja, twee wedstrijden hè, van Telstar in amper een week tijd. Vorige week woensdag een nipte nederlaag tegen Twente. Gisteren een puntje tegen Heerenveen. Jij appte mij gisteren van, nou, dit is wel ongeveer wat het gaat worden dit seizoen. Dat was een beetje jouw verwachting.
2: Dat denk ik wel.
1: Ja, is dat dan de realist in jou?
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, achterin staat eigenlijk best wel goed. Allemaal nieuwe jongens en die doen het eigenlijk hartstikke goed. Maar ik denk dat we op middenveld en voorin gewoon één of twee hele goede voetballers missen. Dan betekent dat je heel hard moet werken en dat doen ze. En dat je puntjes moet sprokkelen. En dat hebben ze gisteren eigenlijk hartstikke goed gedaan.
1: Ja.
2: Maar vuurwerk verwacht ik eigenlijk nog even niet. Nee.
1: Nou, toen heb ik gisteren terug. Dan is ook handhaving, ook dit seizoen nog steeds, een mogelijkheid. Met andere woorden, ook, hè, dus dan is het misschien wat minder spektakel en vuurwerk, zoals je zegt.
2: Ja,
1: maar ja,
2: ja.
1: Behouden, dus in de Eredivisie blijven, dat is toch ook al een waanzinnige prestatie?
2: Ja, zeker. Oh nee, dan gaat bij mij de vlag gewoon weer uit, hoor. Niks aan de hand. En, dat zou bijzonder zijn. Ik denk dat het heel knap zou zijn.
1: Ja.
2: Je ziet vaak wel ploegen die promoveren en dan één jaartje redden en er dan uitvliegen. Dus nou, laten we dat dan proberen niet te doen.
1: Ja.
2: We staan nu 13e, geloof ik, 14e.
1: Ja,
2: nou, dat is uitstekend volgens mij. Ja. Dus helemaal tevreden.
1: Ja, ook wel opmerkelijk, hè, dat je dus in zekere zin zou kunnen zeggen, je vorig jaar dus eigenlijk ook gewoon verwend bent. Hè, met af en toe prachtige wedstrijden. Twee keer gewonnen van PSV. Dus het zou natuurlijk wel mooi zijn als er één deze weken weer eens een keer zo'n wedstrijd tussen zit. Een stuntje.
2: Ja, nou ja, we moeten naar AZ zondag. Dus dat zou leuk zijn.
1: Ja, nou, dan gaan we allemaal duimen en dat gaan we allemaal volgen. Iets anders, Thijs. Het afgelopen jaar zijn twee zeer markante Telstar-fans overleden. En Telstar heeft nogal wat markante fans, kunnen we toch wel stellen. Peter Zoontjes, bekend als Jon Manda. En Krombacher, twee zeer uitgesproken en prominente fans van Telstar. Ik vroeg me af, als iemand die regelmatig daar op de tribune zit, heb jij al iemand gespot daar op de tribunes die ook maar enigszins in de buurt van een opvolger van deze twee zou kunnen, of zijn dit unieke figuren die nooit meer geëvenaard worden?
2: Nou, de vraag stellen is hem ook wel een beetje beantwoorden. Zeker persoontjes, daar moeten we niet aankomen. Daar hangen nog steeds vlaggen met waar Peter mooi op afgebeeld staat. En die toeter die komt natuurlijk nooit meer terug. Dus Peter staat aan een eenzame hoogte. En ik denk dat voor een hoop andere mensen, die jongens waren zo lang, zo vaak bij Telstar. Dus er zijn natuurlijk heel veel mensen nieuw.
1: Ja.
2: Dus voordat we kunnen praten over nieuwe culthelden, moeten we denk ik echt wel een paar jaar wachten, hoor.
1: Ja.
2: Ja.
1: Het mooie is natuurlijk wel dat deze twee trouwe Telstar-fans, net als jij trouwens, dat die het nog allebei mee hebben gemaakt, hè, promotie.
2: Ja, net aan.
1: Ja, nou, vooral bij Jon Manda inderdaad was het.
2: Ja. Nee, dat was echt alsof je kon de klok op gelijk zetten zo'n beetje.
1: Ja.
2: Maar het is ongelooflijk dat ze dat mee hebben mogen maken. Ja.
1: Dat hoort wel ook een beetje bij dat unieke hoofdstuk dat vorig jaar door jouw club geschreven is. Hè? Dat unieke boek van promotie naar de Eredivisie, waar jullie je dus tot nu toe prima handhaven. Tot slot, Thijs, het is bij ons niet louter voetbal wat de klok slaat. Zo heel af en toe tip jij mij wel eens muziek. Ik weet inmiddels ook een beetje van jouw smaak. Hè? Ja, van Marillion onder andere. Peter Gabriel. Dus, dat zit wel goed met de muziek. Maar jij kwam met een bandje aanzetten, The Family. En dat vind ik een fijn bandje.
2: Ja, ik ook. Ik zat in een soort Spotify rabbit hole. En soms dan hoor je wel eens, je denkt, dit klinkt wel aardig. Maar meestal laat ik het dan voorbij gaan.
1: Ja.
2: Maar ik dacht, dan ga ik even naar die plaat toe soms. Dus ik ga naar die plaat, draai die plaat. En vaak is het dan een tweede of derde nummer totaal anders of minder.
1: Ja.
2: En ik merk aan mezelf dat ik hem eigenlijk de hele week grijs draai deze.
1: Ja.
2: En iedereen ermee lastig valt van, moet je luisteren. dit is een prachtige plaat.
1: Ja, dat is hij zeker. Het album heet Delusions of Grandeur. Hij is 31 juli dit jaar uitgekomen. Het debuutalbum van deze band. En het zijn bijzondere muzikanten. Eén daarvan heeft een vader die vroeger in Muscle Shoals werkte. Hè. Dat is een hele bekende opnamestudio in Amerika. Ja. En ik moet je zeggen dat ik het ook een hele fijne plaat vind. Dus ik ga eens even onze muzieksamensteller lief aankijken, Thijs. En ik ga eens even kijken of we een liedje van The Family erin kunnen fietsen de komende dagen. Het zal toch leuk zijn.
2: Het is volgens mij prima radiowaardig.
1: Dat denk ik ook. Het is een zeer radiovriendelijk bandje.
2: Nou, niet helemaal van lorretjes.
1: Nee, precies. Heel mooi. En zo zie je maar weer. Hè. Het houdt niet op bij voetbal natuurlijk. Hè. En ook muziek is natuurlijk een belangrijke bijzaak in het leven.
2: Zeker, okay. Zeker.
1: Thijs, ik wens je een hele fijne week. Dank dat je in de uitzending wilde komen. En wie weet tot volgende week, hè?
2: Heel goed.
1: Groetjes. Hoi, hoi.
2: Yo.
1: Hoi, hoi. Ja. Dit is misschien wat Thijs zich afvroeg gisteren toen hij de wedstrijd zat te kijken. Is dit alles? Dat kan ook heel meer dan genoeg zijn, hè? Doe maar in Goeiemorgen.

0: Authentieke schuiframen, topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
3: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
14: Ik ben Hetty, ik woon en werk in Nieuw-Vennep.
15: Ik ben Anneke en mijn thuis is Limmen.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 22:30 in Amsterdam Zuidoost. Is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De energierekening valt volgend jaar nog duurder uit. Veel netbeheerders zijn namelijk meer geld aan bijvoorbeeld de bouw van transformatorhuisjes kwijt. En die kosten die worden doorberekend aan de klant. Dat is een bittere pil, zeggen ze ook bij Netbeheer Nederland.
19: Deze stijging is forser dan andere jaren. Dat is natuurlijk een hele vervelende boodschap. Hè. Laat ik daar ook duidelijk over zijn. Dat doet hartstikke pijn in de portemonnee. We voorzien deze stijging nu en we voorzien ook dat de komende jaren het stabieler blijft.
18: Ja, het is dus €140 per jaar die ze erbij verwachten. En dat is dus nog los van de stijgende energieprijzen. Die gaan ook steeds verder omhoog sinds de oorlog bij de Straat van Hormuz. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de aanrijding met een kind op een fiets gisteren in Haarlem. De verdachte ging er direct na het ongeluk nog vandoor. Het kind moest gewond naar het ziekenhuis. De verdachte, de bestuurder en een bijrijder komen allebei uit Haarlem en zitten voorlopig vast. De auto werd teruggevonden in Haarlem-Noord. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Ja, geschokte reacties in Horen. Daar botste dit weekend een auto tegen een benzinepomp. Veel buren zagen het gebeuren.
20: Toen heb ik een enorme klap gehoord, zeg maar, met mij aan de achterkant. En toen ben ik wezen kijken, zeg maar. En toen zag ik dat er een auto in de brand stond.
21: Ik zag die auto staan, ja. Ja, ja. Ja. En een verwrongen benzinepomp.
22: Nou, dat is wel schrikken, denk ik.
20: Ja, ja, even wel, ja.
18: Nou, even wel, inderdaad. Een van de inzittenden die kwam om het leven in die auto. De bestuurder die heeft het wel overleefd, maar is aangehouden voor rijden onder invloed. De A9 bij Amstelveen die is sinds vanochtend 5:00 weer open. Een hele opluchting daar. Het verkeer rijdt nu in beide richtingen door de nieuwe verdiepte bak, zoals Rijkswaterstaat dat noemt. Wat heet verdiept? Hij ligt 12 meter lager dan voorheen.
17: Ja, ik voelde het gewoon in mijn oren vanochtend.
18: Ja, ben je er overheen geweest?
17: Ik ben er langs gereden. A9 zo, A2. Ja. Ja, hij ligt er prima bij. Ik dacht wel even, toen ik erin ging, dacht wel, hey, dit is anders dan vorige week.
18: Ja.
17: Maar het is natuurlijk heel lang bezig daar. En ineens, het was de eerste al de andere kant. Hè? Dus ja. Vanuit de, zeg maar hier, die kant op, ja. Dat je er doorheen reed. Ja. Oh, dit ziet er wel knap uit.
18: Het is te gek, hè? Die BMW-dealer die staat nu op een soort afgrond.
17: Exact, ja. En daar precies daar ga je de grond in. Ja. Ik moet wel zeggen, aan beide kanten, je hebt niet echt heel veel ruimte om, laat ik zeggen, in te halen. Dus het is
18: nee, het is nu allebei, volgens mij zijn het versmalde rijstroken. Ja, dus je mag er maar 90.
17: Wat zeg je? ook om kwart voor 70?
18: Ja, als je Bart Slim wat vaker hoort de laatste tijd. Dat klopt, hij moet een boete betalen. Hij heeft wat extra dienstjes gedaan. Ja, inderdaad, Bart. Je mag er maar 90. Even rechtervoetje in bedwang houden daar. Ik heb het idee dat ze nu over de één rijbaan rijden, toch? Dat ze die ander nu verdiept gaan aanleggen, ja. Zo is het volgens mij.
17: Het is een langlopend project. Het duurt heel lang voordat het helemaal klaar is. Maar dit deel is in ieder geval nu achter de rug.
18: En goed gelukt.
17: Ja, zeker.
18: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
17: Dankjewel, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
0: Bart, goedemorgen.
17: Nou, ik zei vanochtend tegen iemand op het werk. Volgens mij heeft de zomer nog een piepklein cadeautje voor ons in de aanbieding vandaag. Een soort klein toetje op de zomer. Want volgens mij wordt vandaag een prima dag, toch?
0: Ja en nee. Okay. Kijk, nee, het is nu in ieder geval fraai weer. Dat kunnen we rustig stellen. De bewolking is al wel aan het toenemen in Kennemerland. Zandvoort, een omgeving, Haarlemmermeer. En die breidt zich uit. Maar op de rest van de provincie schijnt de zon nog. En het is zo'n 17 tot 18 graden. 17,5 in Purmerend. Ruim 18 in Wijk aan Zee. En er komt nog wel wat bij. Uiteindelijk zal het wel zo'n 21 graden gaan worden. Maar de bewolking gaat zich wel uitbreiden. Want die bewolking hangt samen met een front dat gisteren nogal wat regen heeft gebracht in het zuiden van ons land. In Oorschot maar liefst 48 mm in Brabant. En bij ons viel het overdag. In de ochtend was het wel regenachtig. Maar 's middags werd het best wel vriendelijk met geregeld zon. En zelfs zo'n 21 graden ruim. Nou, dat front dat verplaatst zich nu weer naar het noordoosten. En die bewolking die breidt zich dus uit. Vanmiddag raken we dus steeds meer in de bewolking. En er kan lokaal ook wat lichte regen vallen. Stelt niet zoveel voor, maar toch, dan ziet het er even weer wat anders uit.
17: Ja.
0: De wind die draait naar het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig. Dus niet veel wind. Nou, morgen zitten we aan de voorzijde van een tweetal koufronten over het Engeland naderbij komen. Het is 's ochtends bewolkt, maar wel droog. Later lijkt de zon wat even te zullen doorbreken. Er is wel kans op in de loop van de dag. En de temperatuur stijgt dan naar 23 tot 24 graden. Doet wat klam aan, de lucht is vochtig warm. Maar of de zon er goed doorkomt, dat is de vraag. Ga je dieper het binnenland in, dan is dat wel het geval. En in het zuidoosten van het land kan het morgenmiddag zelfs 27 tot 28 graden worden.
17: Okay, wow.
0: En dan morgenavond komen er van het westen uit, mogelijk aan het eind van de middag al buien opzetten. En dan vanaf woensdag, er zitten wel wat droge fases in hoor. Van woensdag tot en met aanstaande zondag. Want we krijgen dan een sterke westcirculatie over het Noordzeegebied heen. Maar van tijd tot tijd valt het toch ook wel regen. Of komt het tot enkele buien, soms veel wind. En ja, de hoge temperaturen die zijn een beetje voorbij. Het kwik gaat terug naar zo'n 18 tot 19 graden maximaal. Het weekend weer ietsje hoger. En vanaf zondag, maandag zien we toch geleidelijk aan dat de lucht onder invloed van hoge druk meer gaat stabiliseren. En dat betekent voor volgende week waarschijnlijk weer droger weer, meer zon. En waarschijnlijk ook wat hogere temperaturen. Dus een beetje na zomerachtig volgende week.
17: Prima dat bericht, wel. Jan. We doen het ervoor. Dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
0: Ja hoor.

0: De Braxtons hoorde je met de Boss. En dit waren nog de Warm Sounds en de Birds and the Bees. Ja, het leidde toch altijd een beetje tot besmuikt lachen en rode kantjes hier en daar. De biologieles over bloemetjes en bijtjes. En dat is altijd zo geweest, denk ik, vroeger, nu. En dat zal denk ik altijd zo blijven. Ja, ik kreeg het van mevrouw Hag. Heel klein, een beetje onooglijk mevrouwtje. Ja, als je nou iemand niet met het liefdespel associeerde, dan was het mevrouw Hag wel. Maar goed, dus die ging vrij expliciet, kan ik me nog herinneren, uitleggen hoe dat allemaal werkte. Maar gelukkig had ik van huis uit al wel het een en ander meegekregen. Mijn ouders waren daar niet zo heel erg moeilijk over en zelfs erg open over. Dus het kwam voor mij niet allemaal als nieuws. Maar als ik zo de klas rondkeek, dan was dat voor een aantal mensen ook wel zo. Goed, de Birds and the Bees dus. Ja, en het liefdespel gaat af en toe gepaard met warme geluiden, de warm sounds. Hey, dan toch even terug naar afgelopen vrijdag. Ik mocht toen bij de afscheidsborrel van Stefan Emmer zijn. Stefan heb ik volgens mij twee keer hier in de uitzending gehad, een bakkie mee gedaan. En toen had hij het over zijn albums. Want Stefan is niet alleen de zoon van de bekende nieuwslezer Fred Emmer, maar hij is ook een zeer succesvol en bijzonder componist en arrangeur. En ik denk elke dag als jij de televisie aanzet of de radio aanzet, dan hoor je iets van Stefan voorbij komen. Bijvoorbeeld dit. Ja, de begintune van RTL Boulevard heeft hij gecomponeerd. De begintune van het NOS-journaal, de muziek van Omroep Max, allemaal gecomponeerd door Stefan Emmer. Ja, en er zijn denk ik maar weinig mensen die zo bepalend zijn geweest voor het geluid bij de beelden die we de afgelopen pakweg 40 jaar hebben gezien. En vandaar ook dat die afscheidsborrel gegeven werd hier in Hilversum in beeld en geluid. Want ja, hij heeft zo onwaarschijnlijk veel gemaakt en gecomponeerd en bedacht en opgenomen voor, hij had het uitgerekend, meer dan 750 klanten. Nou, dat kunnen toch maar heel weinig mensen zeggen. Ondertussen heeft hij ook nog een aantal prachtige albums gemaakt. Eigenlijk sinds de jaren 80 van de vorige eeuw heeft hij samengewerkt met grote namen als Tony Visconti en Mitch Ure en met zangeressen als Beth Hirsch en Chaka Khan en Patty Austin. Enfin, een hele bijzondere man. Ook een hele bijzonder aardige, bescheiden man. En ik vond het ook heel lief dat hij me uitgenodigd had. Want hij zei, ja, iedereen met wie ik de afgelopen 40 jaar iets heb gedaan waar ik met plezier op terugkijk, die is wat mij betreft welkom. Bijzonder, het allerbijzonderste nog aan wat hij doet, nog even afgezien van hoe knap het allemaal is en hoe hij dat allemaal bedenkt, is dat hij dat allemaal doet terwijl Stefan aan één oor eigenlijk zo goed als doof is en in dat andere oor tinnitus heeft. Maar dat is bizar, weet je wel, dat je überhaupt in staat bent om zulke mooie dingen te componeren. Nou, hij gaf die borrel omdat hij eigenlijk gestopt is met werk in opdracht. Dat hoeft hij niet meer te doen. Nou, dat is natuurlijk ook een groot voorrecht en een enorme verdienst als je dat kan. En vanaf nu gaat hij alleen nog maar dingen componeren die hij zelf mooi vindt. Vrij werk, zeg maar. En hij zei dat er al heel snel nieuw werk aan zit te komen. Dus daar kijk ik enorm naar uit. En het was ook erg bijzonder om daarbij te mogen zijn. En ik heb met hem afgesproken dat hij binnenkort een keer langskomt hier in de studio. En dan gaan we het eens even over zijn werk hebben. En over wat hij allemaal gemaakt heeft. En daar kijk ik al enorm naar uit. Het was een bijzondere avond daar afgelopen vrijdag in Beeld en Geluid.
1: Thuis in heel
0: Straks een goedemorgen, Peter Fox met een hals aan de zee. Eerst Madonna, dit is Borderland.

zo'n huisje aan zee, zee, zee. Peter Fox hoorde je met Hals aan Zee. Tijd voor nog één vaderlands product. Tot dan iets voor helven is dit Kajak. En het mooie Ruthless Queen. With

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Ik ben Romy en ik kom uit Zaandam.
7: Ik ben Trace, geboren in Duivendrecht. Woon nu elders, maar ik luister elke dag NH.
8: Ik ben Sissy en ik kom uit Purmerend. Huis in heel
9: Noord-Holland. NH. Het is 11:01. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten gaan betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar. Bij een ongeluk in Haarlem is gisteravond een kind gewond geraakt. Het slachtoffer werd van zijn fiets gereden. De auto reed daarna door. En op meerdere plaatsen in Noord-Holland mag de laadkabel ook over de stoep. Toch zijn nog niet alle gemeenten overstag. Hoe dat zit hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht en Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De verkeersinformatie van de ANWB dan. De A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Ouderkerk aan de Amstel staat een kapotte vrachtauto. Let op daar, want de afrit die is dicht.
12: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
13: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
14: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet?
0: foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
17: Stiel. Sterk werk.
18: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
20: Hey,
18: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
21: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.

0: Ik wist wel dat dit Taylor Swift was. Ja, alleen maar die Taylor Swift kennen ze. I knew it, I knew you. Bijna 14 minuten over 11.
1: Hallo.
0: Daar. Jazeker. Uurtje 2 van Goedemorgen dat ik begon met Stevie Wonder en I Wish. Ja, I Wish dat ik kaart had weten te bemachtigen voor Stevie Wonder. Maar dat is dus toch steeds niet gelukt, hè? Ondanks afgelopen vrijdag 2 laptops aan. Het was echt in no time uitverkocht. En voor prijzen... Man. Goed. Dus ik zat behoorlijk te balen afgelopen vrijdagochtend. Maar een vriend van mij die appte afgelopen vrijdag nog. En die zei, ik heb donderdag, de avond ervoor, voor de hele familie kaart gekocht. Maar mijn jongste zoon die kan misschien niet. En mijn middelste die is weer niet per se heel groot fan van Stevie Wonder. Dus misschien, heel misschien, dat er ergens nog een heel klein achterdeurtje is. Via welke ik misschien dan toch naar Stevie Wonder kan. En ik zit natuurlijk op Ticketswap. En daar gaat het ineens naar Loesoe vandaag. De ene naar de andere kaart wordt aangeboden. En ook nog voor redelijke prijzen. Dus misschien is er toch nog geloord er hoop aan de horizon. Fingers crossed. Goed, dit uur op deze maandagochtend nog muziek van Phil Collins en Level 42.
2: Het wordt weer een puik half uurtje, 3 kwartier.
0: Ja, wat dacht ik. En het winnen van een klein maar fijn prijsje is ook vandaag weer een fluitje van een cent. Straks hoor je me weer de melodie van een bekend liedje fluiten. Het is dit keer het refrein. Herken je de tune en onmiddellijk die telefoon pakken. En bel dan dat nummer wat echt wel in je geheugen gegrift moet staan. 088-850-5152. Dat nummer moet je wel echt uit je hoofd kennen. Als ik bij wijze van spreken 's nachts ben je inbreek. En ik vraag je wat is het nummer van de studio van NH Radio. Dan moet je dat meteen kunnen produceren. Ja? En dan mag je daarna de politie bellen. Goed, dat allemaal op deze maandag. Het is 14 september op nhnieuws.nl. Het verhaal van de Linnaeusstraat, Amsterdam-Oost. Die wordt momenteel verbouwd en ondanks alle borden en verkeersregelaars lijken met name de fietsers daar gewoon hun eigen plan te trekken.
3: Ja, eigenlijk hoort het natuurlijk niet. Maar ergens kan ik die mensen ook wel begrijpen. Ik kies zelf ook altijd normaal voor de kortste en snelste route. En zeker als je op de fiets bent, dan is fietsen sneller dan lopen natuurlijk.
4: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: Easy peasy, toch? Welk liedje floot ik hier? Heel bekend liedje met een Noord-Hollandse achtergrond. Ook dat nog. Weet je het antwoord? Onmiddellijk bellen. 088 850 51 52.
1: Fluitje van een cent.
0: Krijgen we nou toch?
1: Fluitje van een cent.
0: Nee. Dit gaan we even anders doen. Ik wilde deze draaien. Ja.

0: fluitje van een cent.
1: Ja, het winnen van een klein, maar fijn en goed bedoeld prijsje op de maandag kan zomaar een fluitje van een cent zijn. Als jij het liedje herkent wat ik fluit, en dat was dit keer niet aan dovemans oren gericht. Nou, toch ook een paar verkeerde, zeg. Potverdorie, ik weet niet wat ik meemaak. Ik wil niet gemeen doen, hoor, maar Jolanda denkt dat het Benny Nijman is. Dat is helaas niet goed. Ik zag er ook eentje tussen staan. Die, oh, Nel zegt, ik kan niet op de titel komen. Ja, dat kan ik niet goed rekenen. Nou, best geeft wel de goede artiest. Ja. Daarnaast heel veel hele goede inzendingen. Kees onder andere en Saïda. En dit is Ron en dit is Joyce en dit is Dini en Saïda en Frank. En nou goed, ik sla er links en rechts 3 of 4 over. Maar heel veel mensen hadden het goed. Geldt ook voor Henk en Rinette en Trix. Hadden het allemaal bij het rechte eind. Ik ga het eens even aan Mireille vragen. Mireille, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar bel je vandaan, Mireille?
2: Uit Julianadorp.
1: Oh, en hoe ligt het mooie Julianadorp erbij vandaag?
2: Ja, zonnig.
1: Ja.
2: Het is lekker weer. Het schijnt morgen nog lekkerder te worden.
1: Ja, het dus, zijn twee hele mooie, vriendelijke afscheidscadeautjes van de zomer.
2: Precies, nou, precies.
1: Ga daar optimaal van genieten. En misschien kan je er extra van genieten, omdat je weet dat je een klein maar fijn prijsje hebt gewonnen.
2: Ik vond het melodietje gewoon leuk. Ja, precies. Goed gesloten.
1: Ja, nou, dankjewel. Ik heb mijn best gedaan. Dat gezegd hebbende, zullen wij eens een poging doen om met de oplossing mee te fluiten, neurien, zingen, mimen, rappen, sketten. Zullen we het gewoon eens proberen?
2: Zingen, toch?
1: Ja, zingen mag ook.
2: Dat heb je me net voorgesteld.
1: Ja.
2: Dus we gaan zingen.
1: Nee, een man, een man, een woord, een woord. Oké, dan ga ik aftellen en dan gaan we meezingen. Mag je daarna, als je denkt van ik heb al genoeg gezongen, gewoon even de titel en de uitvoerende artiest noemen. Okay. Dus oké, als jij er klaar voor bent, Mireille, uit jullie aan.
2: Dan zet je 3, 2, 1.
1: Ja, 3, 2, 1, gaan we.
3: Daar in dat kleine café aan de haven.
1: Ja,
3: allemaal. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden.
1: Nou, zeg nog even voor de volledigheid, uitvoerende artiest.
2: Nou, ik heb gegokt op Vader Abraham.
1: Ja, en de titel.
2: En ik vind het, de titel vind ik nog steeds Kleine Café aan de Haven.
1: Ja, natuurlijk goed. Klopt als een bus die rijden.
2: Succes in de uitzending, hè?
1: Ja, dankjewel. Nou, ik heb al je gegevens. En het klopt helemaal als een bus daar in dat kleine café aan het haven.
2: Oké, bye bye.
1: Gefeliciteerd, Marije.

0: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Ik ben Hieke uit de mooie Portagebuurt in Amsterdam.
12: Ik ben Ronald, geboren in Velsen-Noord en woon in het gezellige Horen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 11:30. In Boesingerlieden is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De energierekening die valt volgend jaar duurder uit. Veel netbeheerders zijn namelijk meer geld kwijt aan bijvoorbeeld de bouw van transformatorhuisjes of grotere hoogspanningsstations. En die kosten die worden allemaal doorberekend aan ons, de klant. En dat is een bittere pil, erkent ook Netbeheer Nederland.
16: Deze stijging is forser dan andere jaren. Dat is natuurlijk een hele vervelende boodschap. Hè. Laat ik daar ook duidelijk over zijn. Dat doet hartstikke pijn in de portemonnee. We voorzien deze stijging nu en we voorzien ook dat de komende jaren het stabieler blijft.
15: Ja, we moeten nog maar afwachten wat het extra gaat kosten, maar het is in ieder geval €140 per maand meer. En ook de stijgende energiekosten die worden dan nog doorgerekend. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar. Meldt het bedrijf dat de schadevergoeding namens de winkels int. Volgens deze economieverslaggever is het geen officiële boete, maar een schadevergoeding dus.
17: Dit is echt enkel een bedrag om de winkelier te compenseren voor de schade die heeft geleden van die op heterdaad betrapte dief. Dus de tijd die het kost om aangifte te doen en het hele proces af te handelen.
15: Ja, het is dus geen boete die door de dienst justitiële inrichtingen wordt geïnd. De geschokte reacties in Horen dit weekend. Daar botste dit weekend een auto tegen een benzinepomp. Schade was groot daar na de fatale klap.
18: Toen heb ik een enorme klap gehoord, zeg maar, bij mij aan de achterkant. En toen ben ik wezen kijken, zeg maar. En toen zag ik dat er een auto in de brand stond.
19: Ik zag die auto staan, ja, ja, ja. Ja. En een verwrongen benzinepomp.
20: Nou, dat is wel schrikken, denk ik.
18: Ja, ja, even wel, ja.
15: Nou, even schrikken wat heet. Er kwam dus uiteindelijk één persoon om het leven. Dat was een van de inzittenden van dat ongeluk. De bestuurder die werd aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Hoe lang die vast blijft zitten, dat is nog niet bekend. En dan moeten we het nog even hebben over Uilensteden. Want volop stoere verhalen daar dit weekend. De studentenflat bestaat 60 jaar. En dat werd gevierd dit weekend met bewoners van het eerste uur, maar ook wat recentere studenten. Nou ja, van jong tot oud. Iedereen vindt dat zij de ruigste tijd hebben meegemaakt. En dat werd een mooi potje verplassen. Luister maar naar de studentenverhalen.
21: Een soort strandfeest heb ik wel eens meegemaakt. Dat de hele gang vol met zand werd gegooid en er werd een vijvertje ingemaakt. Ze zwommen zelfs vissen in. Die hebben de nacht overleefd.
13: Dus iemand die ging midden in de nacht koken en toen heeft de afdeling nog in de brand gestaan.
20: In coronatijd was veel huisfeestjes. Ja, dat mocht ik allemaal niet. Maar
22: toen
20: ja, dat
22: was er inval van de politie. Toen bleek dus dat hij iets op zijn geweten had en dat ze naar hem op zoek waren. Maar hij was er volgens mij toen niet bij.
23: Het is alleen maar dit.
24: Ja, mooi, ja. Ik zag de reportage voorbij komen inderdaad. Ja. Het ene verhaal was nog smeuiger dan het andere inderdaad. Het was een hele wonderlijke plek. Echt een studentenflat, vlak bij de VU.
15: Ja, Uilensteden. Ja, en het blijft maar uitdijen. Hè?
24: Ja, zeker.
15: Het begon er, geloof ik. Nou, ik weet even niet. Met
24: het is een enorme campus geworden inderdaad. Dus,
15: jij daar gewoond?
24: Nee. Nou, ik heb wel een jaartje op de VU gezeten. Het eigenaardige van de VU is dat natuurlijk toch een beetje aan laat ik zeggen, de periferie van de stad. Hè. Ik heb Amsterdam, de UvA is natuurlijk midden in met oude mannen uit Poorten, noem maar op. Ja. Dus dit was altijd een beetje, wat dat betreft, een beetje veel Forens studenten ook. Ja. Maar ik had op een gegeven moment ook wel jaargenoten die zeiden, oh, ik mag naar Uilensteden. Je moest hospiteren. En dan kwam je daar dan en daar, maar ja, daar werd een goede vink. Ik heb er ook wel eens een feestje gehad inderdaad.
15: Ja.
24: Ik ook wel, verdwaald daar.
15: Oh ja, ja, nou dat kan ook.
24: Ja, met een bakje op, je wist niet waar je was.
15: Hier, zie je, daar ga je al. Dit zijn de verhalen.
24: Ja, zeker. Ja,
15: goed,
24: ja,
15: Bart Slim, die heeft er nog wel een paar. Tot die tijd, meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
24: Mooi is wel dat al die mensen allemaal keurig netjes terecht zijn gekomen. Weet je niet?
15: Zo is het ook, hè?
24: Het is allemaal keurig, net een mannen met gewoon respectabele banen. Dus ja, het is allemaal
15: iedereen
24: goed.
15: Met een stropdas, die heeft daar wel eens dronken rondgelopen.
24: Ja, precies. Ik hoor heel veel mensen die momenteel deel uitmaken van de Nederlandse regering. Gaan we eens even kijken of die hier
15: of die op Uilensteden, of die daar ook hebben rondgezworven. Ja. Nou, en strandfeestjes in de gang.
24: Who knows? Okay. Het weer dan. Yo. Jan Visser, keurig net de banden. Okay,
25: Overal vanmiddag is het op de meeste plaatsen in de provincie wat meer bewolkt. En lokaal kan er ook wat lichte regen vallen. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 21, plaatselijk 22 graden. De wind draait naar zuid tot zuidwest en is zwak tot matig. Morgen is het in de ochtend bewolkt. In de middag misschien wat zon, maar toch ook wolkenvelden. En aan het einde van de middag en vooral morgenavond neemt de kans op een bui toe. De temperatuur stijgt morgen naar 23 tot 24 graden. Maar dat is wel afhankelijk van de hoeveelheid bewolking. De wind waait uit het zuidwesten en is matig aan de kust vrij krachtig.

Ongelooflijk, hè, die carrière van Niels de Lange. So incredible, hoor je. Van de schoenereus in Almelo tot aan de meest bijzondere podia en festivals over de hele wereld. Ja, bijzondere carrière. So incredible, hoor je dus straks. Crosby, Stills, Nash en Young. Laten we die vooral niet vergeten. Our House komt eraan. Maar eerst wilde ik nog even zeggen, ja, voor ik het vergeet, dat een complimentje krijgen altijd heel fijn is. Want ik kreeg er net een via de app. Een heel lief complimentje van een luisteraar die aangaf dat hij wat ik doe leuk vindt. En geniet van de muziek. En een complimentje krijgen is hartstikke fijn. Want dan maak je hart een sprongetje. En daar doe je het. Nou nee, dat doe je het niet voor. Maar het is, kijk, we doen het met allemaal met heel veel liefde en plezier. En soms is het leuk om terug te krijgen dat wat je doet gewaardeerd wordt. Dus dank daarvoor. Maar een complimentje uitdelen kan ook heel fijn zijn. En ik heb me een tijd geleden een beetje voorgenomen om dat eigenlijk, als de gelegenheid zich voordoet, elke dag te doen. Met de aantekening dat het wel gemeend moet zijn. Je moet niet zomaar gratuit tegen iemand zeggen van, goh, wat zie je er leuk uit. Ik moet dat ook echt vinden. En dat lukt bijna elke dag, dat je gewoon even tegen iemand zegt van, hey, wat een gekke schoenen heb jij aan, of een trui, of weet ik wat. Of je hebt iets goed gedaan, weet je wel. En ik merk gewoon dat het gewaardeerd wordt. En ik denk dat we in een tijd leven waarin we allemaal af en toe een beetje aardig voor elkaar moeten zijn. Een beetje naar elkaar moeten omkijken. En ik vind een complimentje uitdelen aan iemand hoort daar ook bij. Maar goed, je moet het wel menen, hè? Anders dan stelt het niks voor. Straks dus Crosby, Stills, Nash & Young. Maar eerst wil ik toch weer even zo'n unsung hero eren. Zo'n onbekende, stille kracht uit de popmuziek. Iemand die jarenlang zijn stempel drukte op de liedjes die we allemaal kennen. Maar hem kennen de meeste mensen.

waarschijnlijk niet. Geldt een beetje ook voor Stefan Emmer, hè, wat ik eerder deze uitzending vertelde. Maar ik wil het nu even hebben over Wally Badaroo. Ja, verantwoordelijk voor een groot deel van het geluid van de hits uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Hij speelde mee op albums van Fela Kuti, maar ook van Marianne Faithfull. En hij was een tijd lang, best lang, toetsenist bij de band van de grote Belgische zanger Wil Tura. Geboren in Parijs en zijn ouders komen oorspronkelijk uit Benin, dus hij sprak ook vloeiend Frans. En deze Wally Badaroo leert op zeker moment Mark King kennen. En dat is de bassist en zanger van Level 42. En die raakt gefascineerd door het talent van Wally Badaroo. En die vraagt hem om niet alleen mee te spelen op een aantal nummers van Level 42, de band van Mark King, maar hij vraagt Wally Badaroo ook om een aantal singles van de band te remixen. En zo geschiedde, ik geloof een stuk of 7, 8 singles van de band werden geremixed door Wally Badaroo. Ik heb een aantal van die 12 inches, want daar werd het dan op uitgebracht, hè? Extra lange single. Die heb ik in mijn platenkast staan. En dan staat er ook remix bij Wally Badaroo. Dat leidde er weer toe dat Wally Badaroo remixen mocht maken voor Grace Jones en Black Uhuru en Robert Palmer. Ik zei het al, veel hits uit de jaren 80 hebben de signatuur van deze bijzondere toetsenist uit Parijs, oorsprong dus in Benin. Enfin, de cv, het cv en de lijst platen waar hij aan meewerkte is met andere woorden indrukwekkend en divers. Dus verdiep je eens in het oeuvre en het werk van de man wiens naam ik toch een keer wil noemen nog, omdat hij ook zo mooi is, hè? Wally Badaroo. Dus ook te horen op de band die ik nu ga draaien. De grote vrienden van Level 42. Dit is Something About You.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joem, wat ga je doen?
0: Oh, wat leuk.
2: Joem, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
2: Joem, wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zitten?
2: Joem, wat ga je doen?
3: Joem, wat is er met je gebeurd?
4: Joem is op vakantie, hè? Ah. Dus ja. Dus ze hebben mij ingevlogen.
3: Kijk.
4: En ik heb daar wel zin in, moet ik zeggen,
3: ja, dat
4: Bart. Goedemorgen.
3: Ja, Dennis, hoe ben je dus op het plekje van Joem? Het zit er allemaal in de show, Dennis.
4: Nou, de vaste ingrediënten. Er staat natuurlijk weer zo'n enorm rat achter jou op dit moment. Daar gaat een draai aan gegeven worden voor Pim Pampet. Sjoerd, die hebben we op pad gestuurd. Die gaat wat leuks doen. En we hebben een leuke gast straks na Enen. Die gaat iets doen met eten en koken en Italiaans. Dat wordt allemaal heel erg leuk. Dus
3: kijk eens aan.
4: Ik zou die radio lekker aanhouden.
3: Ja, zeker, zetten we de deur van de studio ook open. Dan een beetje die geur, zo een beetje de kantine.
4: Misschien is dat een goed idee, maar ja, het kan ook gaan mixen, hè? Dat wil je ook niet, want een mooi Italiaans gerecht gecombineerd met de geur van een frikandel. Ik weet niet of dat nou per se heel goed werkt.
3: Dan ben je zelfs voor geoefende neuzen nog een bouquet aan geuren. Oké, we gaan het allemaal meemaken zo dadelijk. Dennis dus op het plekje van Joem. Veel plezier daarbij en de rest van de dag van dit fijne radiostation. Ik draai naar Simply Red. Toedeloe.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
7: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
8: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
9: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
10: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
11: Ik ben Peter uit Stompetoren.
12: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 1 over 12. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Oud-GroenLinks-politica Tara Sinfarma is overleden. Ze is 78 jaar geworden. Ze baarde bij haar afscheid uit de Tweede Kamer veel opzien door te zeggen dat ze kanker had. Dat bleek niet zo te zijn. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Het is de eerste verhoging in 14 jaar. En bij een ongeluk in Haarlem is gisteravond een kind gewond geraakt. Het slachtoffer werd van zijn fiets gereden. De auto reed daarna door, maar intussen zijn twee mensen aangehouden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Sinfarma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Sinfarma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Sinfarma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Sinfarma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietkar naar de grens gereden. En hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De ANWB Verkeersinformatie dan. Er is één vertraging. Die vind je op de A7 Heerenveen richting Horen. Tussen Breesanddijk en Den Oever. Daar doe je er 5 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive. Alleen bij ons €231.
17: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
9: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
18: voordeeluitjes.nl.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
21: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
22: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
23: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
24: Hey Remon!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
25: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
26: Volido.
27: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
28: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
27: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
28: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
27: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
28: Oké, ga ik op letten.
27: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
28: Doe ik.
27: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
29: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
30: Tot 2.

0: June die zit lekker te genieten van haar welverdiende vakantie. Ik zag wat foto's voorbij komen afgelopen weekend op haar social. Dat was een mooie bruiloft volgens mij, wat daar allemaal plaatsvond, waar zij zich bevond.
1: Zeker, ze was zelfs de babs.
0: Ja, en dat is bijzonder, hè, want dat kan niet iedereen.
1: Zeker.
0: Maar June kan natuurlijk alles. Het enige wat June niet kan, is op twee plekken tegelijk zijn. En daarom ben ik er vandaag.
1: Ja.
0: Maar jij bent er ook, Maarten, gelukkig.
1: Zeker.
0: En Bar die zit er. Dus we zijn eigenlijk redelijk compleet. Behalve dat we June natuurlijk altijd een beetje missen op dit soort dagen. Lunchen. Ik zat te denken, Maarten, het is best wel gek weer buiten. Ik weet niet of je dat ook hebt gemerkt.
1: Ja.
0: Ik vind wat ik nu aan heb eigenlijk te warm.
1: Ja.
0: Het t-shirtje is weer te koud. Je gaat je een beetje afvragen, wat moet je met dit soort temperaturen aantrekken? Ik weet niet of jij dat ook hebt.
1: Ik heb hier dus al een hele week last van. Want ik heb dus nu een t-shirt aan, maar gisteren had ik weer een trui aan.
0: Ja.
1: En eigenlijk is het één te koud en het ander te warm.
0: Nou, dat vind ik dus ook een beetje het probleem. Heb jij dat? Vind dat jij er echt wel zomers uitziet, nog, Bar?
2: Maar het is warmer dan je denkt.
0: Ja.
2: Toch? Want inderdaad, gisteravond ging ik nog even wandelen door Amsterdam. En toen merkte ik ook hoe warm het was.
0: Ja.
2: Dus je kan beter een beetje een luchtig poloshirtje aandoen. Dat heb ik. En dan neem je nog iets extra's mee, een jas of zo.
0: Ja, ja, precies. Dus jij zegt laagjes, dat is belangrijk.
2: Ja.
0: Want ik weet dat jij bent bijvoorbeeld echt wel een zomer... laat ik het anders zeggen. Een winterontkenner. Jij wil het liefst gewoon dat die zomer maar door blijft gaan.
2: Ja, zo is dat, ja.
0: En dat dwing je ook een beetje af door je kleding. Maar ik vind het echt wel een lastige keuze. Dus ja, mijn persoonlijke momentje is eigenlijk wel een beetje dat ik denk... ja, kan iemand mij misschien een beetje een kledingadvies geven voor de komende week... Moet je nou inderdaad laagjes gaan aantrekken? Moet je misschien gewoon, net zoals jij, Bar, gewoon ontkennen dat de herfst eraan komt en dat het gewoon nog heel lang zomer blijft?
2: Ik heb zaterdag nog in het buitenbad gezwommen van het Mirandabad. Serieus.
0: Dat meen je?
2: Ja, zaterdagochtend.
0: Jeetje.
2: Dus, wat ik zeg, het is warmer dan je denkt, dus...
0: Wat
2: doe je aan?
0: Ja, wat doe je aan? Het kledingadvies, dat lijkt mij een goed onderwerp om mezelf over te praten. Want ja, het is ook een beetje, je gaat ook niet in een echte dikke gebreide trui lopen. Maar ja, je wil ook geen t-shirt aan. Dus ik kan er wel wat hulp bij gebruiken. Zullen we straks ook bij Jan Visser even gaan checken. Maar eerst bij jou, wat vind jij nou een goed kledingadvies voor deze periode van het jaar? Heb je daar een idee over? Meld je even. Je kunt erover meepraten. 088-850-5152. Dus 088-850-5152. Wat doe ik aan vandaag? Nou, als het aan Dr. Hoek ligt, dan hoef je maar één kledingstuk bij je te hebben. En dat is een blue jeans. Baby makes a blue jeans talk.

0: Ja, er wordt wat gelinedanced tegenwoordig in Amsterdam. En dat is echt een enorme hype. Dat heeft ook te maken met de country muziek die steeds populairder wordt. Ella Langley is een van de hofleveranciers momenteel. Grote hit, Choosing Texas. Vind je dat eigenlijk leuke muziek, Maarten?
1: Line dancing?
0: Ik heb nou überhaupt country. Ik heb het gevoel dat als er iets niet bij jou past, dan is het wel country.
1: Jij hebt mij goed ingeschat.
0: Ja, toch?
1: Ik vind het een beetje howdy how.
0: Ja, een beetje howdy how. Kamerlaars aan. Hey, how are you doing?
1: Ja.
0: Ja, maar het is wel een leuk liedje. En uiteindelijk toch een dikke hit voor deze Ella Langley. Het kost even wat tijd, maar het is gelukt. Je luistert naar June tot 2. Het is 9:30. En ik ben niet de enige die wat last had om de kleding uit te zoeken. Vandaag zijn we achtergekomen. Want het is echt lastig, hè, met dit soort temperaturen.
1: Ja.
0: En het kledingadvies is inmiddels in volle gang. Er wordt lekker geappt en gebeld via 088 850 51 52. Wat zie jij zo al binnenkomen, Maarten?
1: Nou ja, Karin komt met een goede tip. Ze zegt, ik koop elk jaar een tussenjas. Die is dan te dik voor de zomer en te dun voor de winter. Dus voor nu perfect.
0: Ja, dat is een goed idee inderdaad.
1: Het tussenjasje. Ja, Tamara die zegt, mijn vriend loopt nog steeds in een korte broek. Gewoon blijven bewegen en er is niks aan de hand. Kan. Pim, wij liggen thuis al onder een dekentje hoor. De zomer is officieel voorbij, Barbara. En Belinda dan, die zegt, ik wissel mijn garderobe altijd af met zomer- en winterkleding. En dit weekend heb ik al het winterspul opgehangen. En Vera tenslotte, de herfstlaarzen zijn alweer aangeschaft.
0: Kijk, ja, nou ja, precies. Hoorde je dat, Bar? Heb je dat meegekregen?
2: Ik hoorde het niet.
0: Ja, nee, maar we willen het wel even voor je herhalen.
2: Maar ik wil het niet horen.
0: Nee, jij wilt echt niet. Jij wordt hier echt heel chagrijnig van.
2: Ik denk heel veel mensen met mij, hè. Ik vertolk een hele groep.
0: Ja.
2: Die nu ook nog de zon ziet en de zomer. Die dat een beetje daar aan blijven hangen.
0: Ik denk, als je genoeg leden hebt, dan kan je gewoon een politieke partij of een omroep oprichten.
1: Ik heb daar totaal geen last van. Ik heb al kerstmuziek heb
0: ik
1: geluisterd.
0: Ik wist dat jij keert. Jij bent echt de grootste kerstfan die ik ken.
1: Maar wel My Favorite Things van Mary Poppins. Want dat kan ook nog een beetje als een verhalen plaatsen.
0: Is dat uit die musical?
1: Ja, The Sound of Music. Maar dat is eigenlijk ook een beetje kerstnummer geworden. En Let It Snow heb ik al gedraaid.
0: Ik vind My Favorite Things van John Coltrane heel mooi. Okay. Die moet je ook een keer proberen. Ja,
1: ik ga hem gelijk op de lijst zetten.
0: Ik ben wel team Maarten. Ik zit ook wel richting de kerst al. Ik heb er ook wel zin in. Dekentje, lekker kaarsje aan, 's avonds serietje kijken.
1: Ja.
0: Het is toch heerlijk. Weet je wel, mensen die nu nog in een korte broek lopen.
2: Oh, dat vind ik fantastisch. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zag vanochtend nog een man bij mij aan de overkant van de straat. Die maakt mijn dag dan. Ja, maar jou dus niet.
0: Nee, ik denk echt aansteller, denk ik echt. Ja, dan denk ik echt, doe dit niet. En het hoeft ook niet, hè. Het is ook niet per se goed voor het zicht of zo.
2: Ja, ligt aan of die benen mooi zijn.
0: Ja, dat is vaak niet het geval.
2: Dat weet je niet.
0: Toch? Nou ja, daar heeft iedereen zo zijn eigen ideeën over. Laten we even gaan kijken wie zich verder heeft gemeld met kledingadviezen. Wie hebben we aan de lijn?
1: We hebben allereerst Rinette aan de telefoon.
0: Rinette, goedemiddag.
3: Goedemiddag, vooral Barbara. Ik sta aan haar kant. Als het warm is, is het warm.
0: Ja.
3: En dan kun je ons aanstellen met dikke truien en weet ik wat. Kom op. En die somberte van september. Als je in die winkels kijkt, al die donkere dingen. Ik word echt de plekken depri.
0: Daar heb je... Oh, ik krijg wel een beetje medelijden met je.
3: Ja, is dat nodig? Nee,
0: ja. Rinette. Ja, maar het komt goed, hè. Want je weet uiteindelijk, we hebben seizoenen, dus... Het wordt vanzelf ook weer voorjaar.
3: Nou, daarom. Dus dan kleed ik me alvast op.
0: Ja, je houdt gewoon lekker je zo. Maar kan ik me zo indekken dat jij straks aan het kerstdiner zit... met een heerlijk zomers jurkje aan?
3: Waarom niet? Als ik hem leuk vind en ik vind hem geschikt voor een feest zoals kerst...
0: Ja.
3: Dan interesseert het me helemaal niks en dan doe ik hem gewoon aan.
0: Gewoon lekker aantrekken. Dus wat jou betreft... Maar heb je dan iets dat je je toch soms te koud kleedt dan op dit soort momenten?
3: Zou best kunnen. Ik loop gewoon nog sowieso met open schoenen hakken.
0: Ja.
3: Want die vind ik nog steeds mooi. En dan denk ik, wat moet ik aan? Ja, van die winterdingen gaat zien, dat komt wel.
0: Ja.
3: Als het zover is, vind ik het ook leuk als ik ze aan heb. Maar als het warm is, is het warm.
0: Ja. Ja, precies. Ja. De discussie is ook niet per se van... We zijn tegen zomer of winter. Al leek het wel een beetje die kant uit te gaan. Dat is ook mijn eigen schuld, Rinette. Maar ik vind het vooral zo moeilijk om uit te zoeken... wat ik nou aan moet trekken. Want ik heb dan nu best wel een lekker truitje aangetrokken. Maar ik vind het toch ook wel een beetje warm. Ik vind het toch dat ietsje te warm.
3: En ja, want het is 20 tot weet ik wat. Kom op, kijk hoe het voelt. Doe de voordeur open. Oh, mijn jas, ik neem nooit een jas mee.
0: Nee.
3: Dus dat voelt wel eens, neem een jas mee, want je weet maar nooit. Maar gooi ik hem wel in de auto, maar ik draag hem niet.
0: Nee, precies. Nee, dan misschien...
3: Ik ook zeggen, ja, Maarten zei, ja, 's morgens vroeg is het vries.
0: Ja.
3: Ik kom 's morgens vroeg niet buiten. Dus ik weet niet eens of ik vandaag naar buiten ga überhaupt. Dus
0: maar Rinette, even samenvattend. Zou je mij een advies kunnen geven? Wat zou je mij willen adviseren nu? Ik ben mijn moeilijke kledingkeuze op dit moment.
3: trek die trui uit door lekker een dun overhemd of een shirt aan. En leg die trui apart voor het geval het frisser wordt als je weggaat.
0: Ik vind het een goed idee, Renette. Dankjewel. We hebben ook nog Jelle volgens mij, hè?
4: Ja hoor, goedemiddag.
0: Jelle, goedemiddag. Ja, wat is jouw kledingadvies voor mij?
4: Nou, allereerst, je hebt het over seizoenen gehad. Maar ik weet toch wel dat vroeger de seizoenen altijd ingingen per 21ste van de maand. Ja. Dus voor Barbara, het is nog zomer tot 21 september.
0: Kijk, dat is een goede hart onder de riem. Barbara die zit meteen te lachen. Die heeft er meteen, die heeft meteen weer een goed gevoel.
4: Een beetje verder, ik heb een korte broek aan.
0: Ja.
4: Olijfkleurig met een gezellige steekzak en een polo. En dat is op dit moment hier in Den Helder een hartstikke goede dracht. En ik moet zeggen dat ik deze zomer al eigenlijk bijna altijd in korte broek gelopen heb.
0: Ja. Nou,
2: dus jouw benen zijn bruin en die van Dennis wit, denk ik.
4: Nou, jouw die zijn wel bruin, ja.
0: Ik wil niet zeggen die van mij wit zijn, maar...
2: Oké. Okay.
4: Ik moet wel één ding bekennen. Ik heb vanochtend wel gevulde speculaas gekocht.
0: Kijk, ja, dus je mag wel een beetje meten met twee maten.
4: Kou, jongens, kou. Ik heb het geleerd bij de mariniers, hè.
0: Ja, ja.
4: Kou is een emotie en die kun je uitschakelen.
0: Kou is een emotie. Nou,
2: dat is een goede afsluiter.
0: Ja, dat vind ik ook wel een goede afsluiter. Jelle, dankjewel. En iedereen die gereageerd heeft, hartelijk dank. Ik ga dit kledingadvies ter harte nemen. Dit is

0: Ja, bijzonder liedje dit van de Time Bandits. Het lijkt namelijk alsof er een richtingaanwijzer afgaat de hele tijd. I'm Specialized in You hoorde je hierbij in Haat. Laatste nieuws komt eraan met Barbara Mulder.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
11: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
12: Ik ben Ronald Snijders, ik ben komiek en ik kom uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 12:30 geweest. In Bentveld is het momenteel 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Oud-GroenLinks-politica Tara Singh Farma is overleden. Ze is 78 geworden. In 2001, bij haar vertrek uit de Tweede Kamer, zei ze terminale kanker te hebben. Ze kwam ook in een rolstoel naar werk. Later bleek dat ze haar ziekte verzonnen had. Ze had naar eigen zeggen psychische problemen. Singh Farma was in de jaren 80 gemeenteraadslid in Amsterdam. Ze was in 1994 de eerste gekleurde vrouw in het parlement. Ze is van Hindoestaans-Surinaamse afkomst. Ook zette ze zich in voor vrouwenrechten en was ze lid van de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. De politie heeft twee jonge mensen aangehouden na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets gisteravond in Haarlem. Die verdachten gingen er direct na het ongeluk vandoor. Het kind moest gewond naar het ziekenhuis. De verdachten, de bestuurder en een bijrijder, zijn pas 21 en 22 jaar. Ze komen allebei uit Haarlem en zitten voorlopig vast. De auto werd teruggevonden in Haarlem-Noord. Ja, hoe het nu met het kindje is, dat is niet bekend. De energierekening valt volgend jaar nog hoger uit. Veel netbeheerders zijn meer geld aan bijvoorbeeld de bouw van transformatorhuisjes of hoogspanningsstations kwijt. Ja, die kosten die worden doorberekend aan de klant. En dat is een bittere pil, erkent netbeheer Nederland.
15: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
14: Dus wees gewaarschuwd voor die hogere energierekening. Laatste bericht, de 80-jarige Ines loopt als oudste vrouw, als oudste dame, de Dam tot Damloop volgende week zondag. Ze hoopt ook nog een nieuw persoonlijk record te halen. Vorig jaar was haar tijd 2 uur en 13 minuten en 45 seconden. En daar moeten nog een paar seconden af.
0: Wauw.
14: Het is wel knap, 80 ja. jaar. En we horen haar eventjes.
16: Dat is een lifestyle. Dat is niet meer weg te denken in mijn leven. Ik heb wel eens een blessure en dan is dat heel, ja, weken drama eigenlijk. Tot je die korte broek weer aan kan en weer naar buiten kan om hard te lopen.
14: Daar is hij weer, die korte broek.
0: Ja, ik hoor het ook, ja.
14: Maar goed, zij deed dus mee aan allerlei hardloopwedstrijden in binnen- en buitenland. Op onze website nanieuws.nl zie je ook een filmpje. Zij is 80, ziet er echt supergoed uit. Je zou nog geen 60 geven,
0: nou,
14: serieus.
0: Ik denk ook wel dat het echt goed voor je is als je blijft bewegen en als je zo lang mogelijk door blijft sporten. Want volgens mij houdt het je lichaam wel echt scherp.
14: Ja, ik ga meteen staan, want ik zit er.
0: Ik merk het, ja. Jij voelt je meteen aangesproken.
14: Ja, inderdaad. Nou goed, meer nieuws en dus ook dit verhaal in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bar. En meer nieuws voor jou natuurlijk vlak voor ene. Dan gaan we naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemiddag.
17: Dennis, goedemiddag.
0: Het is, we hadden het er net al een beetje over. Het ziet er minder warm uit dan het is. Maar het is best warm, hè?
17: Nou ja, de temperatuur is in ieder geval de laatste uren wel opgelopen naar rond de 20 graden. Best een aangename temperatuur voor deze tijd van het jaar. Hè. We zitten ietsje boven normaal, het is niet overdreven allemaal. Maar toch wel, ja, het is aangenaam. Dat gaat. Maar de bewolking is wel nu aan het toenemen.
0: Ja.
17: We zagen vanmorgen nog op veel plaatsen redelijk zonnig gestart. Nu schijnt de zon nog op delen van Texel, de Wieringermeer. En ook bij Enkhuizen nog. Maar ook daar zal het dichttrekken, net als in de rest van de provincie. Want we hebben namelijk te maken met een front dat gisteren veel regen veroorzaakte in het zuiden van het land. En dat bleef daar liggen, het stagneerde. En nu loopt het front weer naar het noorden tot noordoosten. En dat gaat dus gepaard met bewolking. En dat zal vanmiddag niet veel veranderen. Het blijft bewolkt en er kan ook hier en daar wat lichte regen vallen. En dan vanavond is het overigens weer droog. Eind van de middag waarschijnlijk ook al. Er valt met nogmaals zo niet veel regen. En dan kan het ook weer een beetje wat opklaren. De lucht die ons gebied weer binnenstroomt is behoorlijk vochtig. Vochtig warme lucht. Betekent dat de komende nacht de temperatuur ook niet veel lager zal zijn dan een graad of 16. En dan morgen zitten we nog in die warme lucht. Er komen wel koufronten over de Britse eilanden dichterbij. Maar overdag hebben we er nog weinig mee te maken. In de ochtend is het bewolkt. In de middag denk ik dat de zon nog enige tijd schijnt. Niet al te veel, want later in de middag neemt de bewolking toe. En tegen en tijdens dinsdagavond is er ook kans op buien, met een kleine kans op onweer. En de temperatuur morgen 23 tot 24 graden toch wel. Wow. Ga je verder het land in, het zuidoosten 28 graden. Die komen nog even helemaal in de zomer terecht. En de wind is morgen zuidwest en meest matig aan de kust vrij krachtig. Nou, vanaf woensdag, Dennis, dan gaan we toch een andere temperatuur krijgen. 18 tot 19 graden tot in het weekend. Daarna zien we de temperatuur weer wat oplopen. En verder passeren van tijd tot tijd gebieden met wat buien of regen. Maar er zijn ook fases met droog weer en af en toe zon. Dus het wordt wat wisselvalliger allemaal, met wat lagere temperaturen. Maar op de lange termijn zie ik toch ook alweer enige ontwikkeling richting wat nazomerse toestanden volgende week, na zomers weertje dus.
0: Kijk, Bardi die gaat meteen rechtop zitten. Die denkt, toch nog. Het is nog geen herfst, dat is duidelijk.
14: Nee, ik haal toch mijn gelijk, hè?
0: Ja, haalt je gelijk,
14: Bar. In de summer, toch, Jan?
17: Dat zou zeker kunnen. Alleen noemen we het anders in het Nederlands. Geen Indianenzomer. We hebben er bijvoorbeeld het Lambertuszomertje, het Michielszomertje. We hebben er echt gewoon onze eigen uitdrukkingen voor.
0: Ik vind Lambertuszomertje mooi klinken. Dat vind ik echt mooi klinken, Jan.
17: Ja.
0: Het Lambertuszomertje. Laten we dit gewoon introduceren. Dat gedoe met dat Amerikaans.
17: Ja. Hè,
0: dat moeten we niet willen. Jan, de luchtdruk is ook nog even belangrijk.
17: Ja, de barometer die staat vrij hoog. 1023.
0: Oké, en we zijn natuurlijk pas compleet. Als jij afsluit met een spreuk rond deze tijd, wat voor weerspreuk heb je voor ons vandaag?
17: Als slakken en padden gaan kruipen, zullen ze snel in regen verzuipen.
0: Kijk, nou, dat is duidelijk. Jan, jij meldt

0: Maarten, jij presenteert op donderdagavond samen met Jelmer het programma Over de Top hier bij NH. Ik heb ook veel programma's met Jelmer gemaakt. Hij is nu even op vakantie. Ja. Maar ik vind het altijd leuk bij dit soort liedjes om Jelmer een klein beetje te plagen. Dus ik ben benieuwd of dat bij jou ook werkt.
1: Oh, ja.
0: Hoe zou jou deze zangeres uitspreken?
1: Sarah Burrell?
0: Bijna goed. Dit is waar ik op gehoopt had. Sarah Bareilles.
1: Bareilles?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, schijnlijk
1: Sarah Bareilles zeggen.
0: Jij mag zeggen. Ja, jij kent het natuurlijk goed.
1: Ja.
0: I'm not gonna write you a love song, hoorde je hier bij NH.
2: NH. June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
2: June tot
3: 2. Bam.
2: June tot 2. Speelt Pim. Bam, pet.
0: Ja, het rad staat er niet voor niks. En even tussendoor, Maarten, jij bent er donderdagavond dus gewoon ook met Over de Top, hè? Ondanks het feit
1: Zeker.
0: Dat Jelmer op vakantie is. Weet je al wat je gaat doen? Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou, allereerst gaan we het doen met Nick Velderman. Dus dat is al superleuk. Die gaat Jelmer vervangen.
0: Met z'n tweeën gaan jullie doen?
1: Ja,
0: oké,
1: okay,
0: gezellig.
1: En het is 15 jaar geleden dat ABBA met Dancing Queen 5 weken lang op nummer 1 stond. En Nederland heeft daar een hele belangrijke rol in gehad. Nou ja, wat die rol is, dat hoor je donderdag. Maar wij zoeken allemaal platen van artiesten die een speciale band hebben met ons kikkerlandje Nederland.
0: Nou, dat is leuk, zeg. Donderdagavond dus, we lopen een beetje op de zaken vooruit. Maar ik vind het toch leuk om reclame te maken voor dat programma. Ja. Omdat het namelijk een van de leukste programma's van de Nederlandse radio is. Dus bij deze gedaan. Maarten, nu even over naar de actuele zaken. Het rad staat er, zoals gezegd, niet voor niks. We gaan Pim Pam Pet spelen. Dat betekent dat je mooie prijzen kunt winnen. Dat je je eeuwige roem hier op de radio kunt krijgen. Misschien is het wel leuk. Samuel Welten, dat is natuurlijk een zanger die ontzettend hard gaat in Nederland. Hij heeft zijn eerste eigen optredens aangekondigd. Dit jaar staat hij met zijn show Geef mij de kroon, onder andere in Amsterdam en Utrecht. Dus is het misschien leuk als wij als selectievraag voor Pim Pam Pet op zoek gaan naar een zanger of zangeres?
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, dan ga ik even een draai geven aan het rad.
1: Ja,
0: en dan hebben we een letter.
1: Een slinger aan. Oh, dat is lekker hard.
0: Even een flinke draai eraan geven.
1: Over 5 minuten nog.
0: Ja, ja, ik voel dat ding nog niet helemaal.
1: Ja, jij bent heel sterk.
0: Een E. Dus een zanger of zangeres met de letter E. Als je daar een antwoord op weet, dan kun je je nu melden. 088-850-5152. Geef je het antwoord dat ook echt klopt. In de zin van dat er ook echt een E in zit. Of dat het begint met een E. Dan zit je misschien zometeen hier in de uitzending. Mag je Pim Pam Pet spelen met ons? Ja, dat is toch wel even gezellig. Dus 088-850-5152. Een krachtpatser stem staat voor je klaar. Die je er doorheen helpt. Tijdens de lunch. Zijn naam is Neil Diamond. Dit is Beautiful Noise. Hoor je nu bij NH.

0: wat een stem, hè, dit. Sam Brown en Stop hoorde je. En Neil Diamond draaide ik ook nog. En Beautiful Noise. Het is tijd voor een spelletje, Maarten. Dat gaat gebeuren.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Ontzettend naar uitgekeken om dit samen met jou te mogen doen. Want nou, het is alweer een tijdje geleden dat we dit Pim Pam Pet samen hebben gespeeld. En ik geniet er altijd zo van. Het is zo'n leuk spelletje. En ik ben zeker niet de enige, want heel veel luisteraars hebben altijd zin om mee te spelen. Nou, er hebben er zich weer een aantal gemeld.
2: Ja.
0: Jij hebt er twee uitgekozen.
2: Zeker, dat zijn twee leuke vrouwen, Thea en Wil.
0: Thea, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: En Wil, ook goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Spelen jullie eerlijk zeggen mee voor de prijs of voor de eer?
3: Oh, voor allebei, ik vind het leuk.
0: Ja, dat is ook misschien maar het eerlijkste antwoord dat je kunt geven. Dat was Thea, toch?
3: Ja.
0: En Wil, jij?
4: Ja, ik denk daar precies hetzelfde over.
0: Ja, het is natuurlijk leuk om mee te spelen, maar er moet wel wat tegenover staan.
2: Ja, want als ze nou hadden gezegd de eer, kregen ze dan de prijs niet?
0: Nee, dan hadden wij het mee naar huis genomen. Kunnen we al iets zeggen over de prijs?
2: Zeker dat ze een waardebon de waarde van €50 uitgeven bij Pluto Sport.
0: Oh, nou dat klinkt goed toch, Thea?
3: Ja hoor, ja.
0: En Wil, jij ook?
4: Helemaal leuk.
0: Ja, heb ik te maken met twee fanatieke kandidaten of is het allemaal lekker een maandagmiddagsfeertje, lekker rustig aan?
3: Ja, rustig aan. Ik kom net binnen eigenlijk.
0: Oh, oké. Okay. Waar ben je geweest?
3: Fysiotherapie.
0: Oh, en voel je opgelucht?
3: Jawel. Even warm had ik het net.
0: Ja, het is ook wel warm, hè? Nou, we gaan aan de gang met het spel. Allereerst even de selectievraag doornemen. Want die was namelijk een artiest, een zanger of zangeres met de letter E. Wat heb jij gezegd, Thea?
3: Engelbert Humperdinck,
0: ja. Vond je dat een leuke zanger?
3: Ja.
0: Ja, dat dacht ik al. Had ik al een beetje gevoel.
3: Hij leeft nog steeds, hoor.
0: Ja, hij zingt ook nog steeds.
3: Ja.
0: En hij heeft nog steeds die geweldige stem. Wil, wie dacht jij?
4: Ellen ter Damme.
0: Ellen ter Damme is ook absoluut... Het is meer acrobaat dan zangeres tegenwoordig. Ze hangt altijd in de ring.
4: Ja, ze is wel pittig.
0: Ja, ze is wel pittig, inderdaad. Ja, ze kan wel wat. Nou ja, twee artiesten die allebei inderdaad met een E beginnen. Dus de selectieronde zijn jullie door. Dan kunnen we nu het echte spel gaan spelen. Maarten, aan jou de eerste vraag, denk ik.
2: Ja, helaas. De energierekening van heel veel Nederlanders... die gaat volgend jaar weer flink omhoog. Heeft te maken met de uitbreiding van het stroomnet. Wij dachten als vraag een elektronisch apparaat.
0: Nou, een elektronisch apparaat met de letter... Het zal niet te hard draaien dit keer, want anders draait hij over een uur nog. Een elektrisch apparaat met de letter K.
3: Krultang.
2: De krultang van Thea. Hartstikke goed. Punt voor jou.
0: Nou, dat gaat lekker, zeg. Gaan we door met de volgende vraag. Bezoekers uit bepaalde landen die in Amsterdam niet betalen voor het parkeren... die krijgen vanaf vandaag direct een wielklem. Het gaat om mensen uit Frankrijk, Polen, Hongarije en Luxemburg. En een vraag die we bedachten naar aanleiding van dit bericht is... iets strafbaars, maar dan met de letter... Iets strafbaars met de letter. Nou, dat vind ik wel een interessante vraag. Met de letter N. Iets strafbaars met de letter N.
2: Oeh.
3: Moet willen iets kapot maken, maar dat zou niet goed zijn.
0: Van Nico. Vind ik ook wel moeilijk dit, Maarten, deze. Ja. Weet jij er een?
3: Ja.
2: Ja, ik weet wel iets, maar dat ga ik niet hard op zeggen.
0: Doe toch maar.
2: Neuk op straat.
3: Neerschieten.
0: Oh, dat was een goeie.
2: Iemand neerschieten.
0: Ja.
2: Ja, tuurlijk. Ja, dat is veel
3: maar
2: beter dan
3: jullie,
2: wat ik zei.
0: Nee, gelukkig. Gelukkig niet.
2: Het is een punt voor Thea.
0: Hoeveel staat het nu, Maarten?
2: 2-0.
0: 2-0? Nou, dat gaat goed, Thea. Maar dat betekent wel, Wil, dat jij nog even je revanche moet gaan proberen te pakken nu, hè?
4: Ja, ga mijn best doen.
0: Nou, let goed op, want Maarten heeft de volgende vraag voor je.
2: Ja, vannacht worden de Emmys uitgereikt. Dat gebeurt allemaal in Los Angeles. Het is de grootste prijs van de televisie. En de vraag is dan ook een televisieprogramma.
0: Toch weer iets hard gedraaid.
2: Maar ja.
0: Een televisieprogramma met de letter...
2: J van Joris.
4: Jensen.
2: Ja, en dat was Wil, geloof ik, hè?
4: Klopt.
2: Hartstikke goed.
0: Nou, Wil, wat goed, zeg. Het is 2-1 volgens mij.
2: Klopt.
3: Ja.
0: Er kan dus nog van alles gebeuren.
2: Ja, zeker. Het kan nog gebeuren.
0: Ik hoor dat de spanning er goed in zit nog steeds. Nou ja, we gaan door met de volgende vraag. Zometeen hier te gast het Italiaanse meisje. Zij maakte kookvideo's met Italiaanse gerechten op Instagram. Misschien een leuke vraag. Waar denk je aan bij Italië met de letter... R. Van Richard.
3: Ravioli.
2: Ja, maar Rome van Wil was eerder. En dat betekent een gelijkspel 2-2 en nog één vraag te gaan. Dus nou, spannend.
0: Dit wordt echt de beslissende vraag, want het kan nu alle kanten uitgaan. Het dubbeltje kan de ene kant uitrollen of de andere kant.
2: Ja.
0: Wil en Thea, let goed op. Hier komt jullie vraag.
2: Ja, bij ons op de site NH Nieuws staat een artikel van megafan Ramon. En hij heeft op een foto bij Bassie en Adriaan een soort button gezien. En die wil hij nu heel graag hebben, want hij spaart alles van dit bekende duo. De vraag is, wat kan je sparen?
0: Met de letter?
2: F van Frans.
4: Flippo's.
2: Ja. En dat was Wil. Wat goed.
0: Nou, ja. Wil, volgens mij kunnen we concluderen... dat jij gewonnen hebt. Zijn jij nou gefeliciteerd, Thea, tegen Wil?
4: Dankjewel.
0: Nou, dat is lief zeg. Het wordt elkaar in ieder geval wel gegund. Wil, ja, het zag er even naar uit dat je zou gaan verliezen. Maar uiteindelijk heb je je revanche gemaakt. En ben je gewoon keihard de winnaar geworden van deze ronde van Pim Pam Pet. Dat betekent dat jij die geweldige prijs krijgt. Maarten, nogmaals, wat is de prijs ook alweer?
2: Een waardebond te waarde van €50 uit te geven bij Pluto Sport.
0: Ben je er blij mee, Wil?
4: Ja, heel blij.
0: Heb je al een idee wat je ervan gaat kopen?
4: Nou, misschien een padelracket.
0: Oh, wat een goed idee.
2: Kijk eens aan.
0: Hartstikke goed idee. Nou, Wil, heel veel plezier daarmee. En nou, bedankt voor het meespelen. Thea, jij ook hartelijk dank. En je mag binnenkort ook wel een keertje meespelen... om te kijken of je alsnog kunt gaan winnen.
3: Is goed.
0: Ja?
3: Oké.
0: Okay. Goed, dankjewel. Ja, Theo en Wil die het tegen elkaar opnamen. En uiteindelijk was het Wil die er met de prijzen vandoor ging. Wat een fantastische ronde van Pim Pam Pet was dit, zeg.
2: Zeker. Wil is helemaal binnen.
0: Nou, dat denk ik ook. Alsof je dit hebt voorbereid, Maarten. Heerlijk. Over binnen gesproken. De zanger zelf is het misschien niet meer.
2: Ja, daar zijn de meningen over verdeeld.
0: Maar misschien heeft hij nog wel wat spaarcentjes op zijn rekening staan.
2: Ik hoop het.
0: Is hij alsnog binnen. Marco Borsato hoor je nu bij NH.

0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
5: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
6: Ik ben Ans van de Ontbijtbank en ik kom uit Amstelveen.
7: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
9: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is even na 1. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. FNV kondigt een staking van een week aan onder schoonmakers. Onder meer op Schiphol en op stations. Oud-GroenLinks-politica Tara Singh Farma is op 78-jarige leeftijd overleden. Begin 2000 kwam ze in opspraak toen bleek dat ze verzonnen had dat ze ernstig ziek was. Dit hield ze maanden vol en veel collega's en vrienden waren in shock toen dat bekend werd. En bij een ongeluk in Haarlem is gisteravond een kind gewond geraakt. Het slachtoffer werd van de fiets gereden. De auto reed daarnaar door, maar intussen zijn twee mensen aangehouden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.
17: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
19: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
20: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
18: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
19: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
21: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: June top 2.

0: een of andere manier, Maarten, heb ik het gevoel dat dit best wel een liedje voor over de top kan zijn ook, dit.
1: Absoluut.
0: Toch, deze van Maywood, Rio Heerlijk. De Janeiro. Ja, we kunnen het over Rio gaan hebben. We kunnen het zelfs heel lang over Rio gaan hebben. Maar we kunnen ook gewoon lekker naar Italië gaan.
1: Dat doe ik veel liever.
0: Ik ook eigenlijk wel.

0: eten. Eet smakelijk. We gaan het over eten hebben ook. En dat gaan we doen met het Italiaanse meisje. Christy, ze is hier aangeschoven. Christy, goedemiddag.
1: Ciao helemaal.
0: Ciao, ciao. Jij vertelde mij net, ik zal proberen een beetje langzaam te praten. Jij doet dat ook. Je bent pas 7 jaar in Nederland.
1: Ja.
0: En je had in Italië altijd 1 grote droom. En dat was niet koken, hè?
1: Nee, mijn droom als een kind was, ik wilde in de radio praten. Want iedereen zegt dat ik praat veel. Dus ik denk, oké, misschien ga ik in de radio werken.
0: Jij
1: denkt, dan leven wordt anders.
0: Ja, precies. Maar het praten zit er nog steeds in. En je vindt het ook leuk om hier te zijn. Wij vinden het ook leuk dat jij er bent. Je hebt een Instagram-account, het Italiaanse meisje. Dat gaat hartstikke goed. Heel veel volgers. En op dat account deel jij recepten, hè? Dat is een beetje wat jij doet. En dat gaat zo goed dat er nu volgens mij een kookboek aan gaat komen.
1: Ja. Dus ik ben nu bezig met mijn kookboeken. Mijn eerste kookboek. En het is super spannend. En het is een beetje is een nieuw ding voor mij. Dus het is veel werk. Maar dit was echt ook een droom voor mij om een kookboek te maken. Ik hoop dat het binnenkort komt. Dus stay tuned.
0: Ja, nou ja, stay tuned. Dat gaan we zeker doen. Die recepten die jij deelt op jouw Instagram-pagina, dat zijn natuurlijk echt mooie, authentieke Italiaanse recepten. Wat vind jij als Italiaanse in Nederland van de Nederlandse smaak van Italiaans eten? Want weten wij Nederlanders daar wel genoeg van af?
1: Bedoel jij wat ik vind van de Nederlandse ingrediënten?
0: Snappen Nederlanders goed wat Italiaans eten is?
1: Som Nederlander. Volgens mij, mijn man nu wel. Maar in het begin, mijn man snapt niet wat het Italiaanse keuken was. Want hij denkt, het was pasta, maar met alles. En ik herinner me dat hij gebruikt heel vaak de poeder. Mm-hmm. De Italiaanse kruiden, ja, dat is helemaal niet juist.
0: Dat is niet goed, hè?
1: Nee, de geheimen voor een goede Italiaanse gerecht om te maken is dat je moet niet veel pure ingrediënten. Dus niet veel kruiden. Alleen maar zout en peper natuurlijk.
0: Ja.
1: En misschien basilico. Of soms ingrediënten en pure, maar niet te veel. Less is more in Italiaanse keuken.
0: Less is more. En het is ook belangrijk dat zeg maar, de ingrediënten, die gaan de smaak bepalen.
1: Ja.
0: Dus zeker. Niet de kruiden.
1: Ja.
0: Maar de ingrediënten.
1: Ja,
0: dus je moet de goede ingrediënten bij elkaar leggen. En dan krijg je een mooi Italiaans gerecht.
1: Ja.
0: Wat is nou voor Nederlanders die het graag willen leren, wat is nou het makkelijkste Italiaanse recept om zelf thuis te maken?
1: Pasta al pomodoro, denk ik.
0: En wat, dat is met kip, toch?
1: Jawel. Nee, pasta al pomodoro is de simpelste gerecht dat is. En is pasta. Alleen met tomatensaus.
0: Oh, that's it.
1: Ja, super makkelijk. Alleen maar tomaten, hoe zeg je, smashed.
0: Ja.
1: In de pan met zout, peper en basilico. Een beetje koken met spaghetti of wat je wil, welke pasta wil.
0: Welke pasta.
1: Dat is het.
0: Is dat nog belangrijk, welke pasta je kiest? Want de ene die zegt spaghetti, de ander zegt pennen, dan heb je tagliatelle. Je kan allerlei verschillende soorten pasta's gebruiken. Is het zo dat bepaalde pasta's bij bepaalde sausen horen?
1: Ja, volgens mij wel, want verschillende pasta's zijn perfect voor verschillende sauces. Volgens mij spaghetti zijn carbonara is altijd met spaghetti, want ik weet niet hoe zeg je dat, maar volgens mij pasta met saus gaat veel met spaghetti, want de saus gaat
0: blenden.
1: Ja, gaat blenden. Of als je maakt een pasta met kaas, soms gaat met de rigatoni, want de kaas gaat naar binnen de pasta. Dus,
0: Ja, dus dat is wel belangrijk. Nou heb jij dat Instagram-account. Er zijn heel veel mensen die een Instagram-account hebben en die ook wel gerechtjes willen delen. Maar jij bent daar heel succesvol in. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ik weet niet. Ik denk mensen gaan van Italiaanse keuken en een beetje humor. Dat weet ik niet. Het was een droom. Ik bedoel, ik was aan het slapen. En ik droom dat ik was in tv om te koken en in Nederlands te praten. Dus zegt ik tegen mijn man... Hey, amore, ik heb iets gedroomd. En hij zegt, je moet dit doen. En zeg ik, nou, je bent gek. Mijn Nederlands is super slecht. En hij zegt, nee, proef maar. Dus ik heb een paar
0: video's gemaakt. Ja.
1: En nu is in 6 maanden is gek. Veel mensen houden van de cuisine. Ik ben heel, heel blij dat ik kan met de Nederlandse mensen delen mijn passie en mijn cultuur. Want dit is wat ik doe naar thuis met mijn familie en met mijn schoonfamilie en met mijn man en met mijn Nederlandse vrienden.
0: Ja.
1: Dus nu kan ik dit doen met de veel andere Nederlandse mensen.
0: Ja, maar je doet dit 6 maanden dus pas?
1: Ja, 6 maanden.
0: Maar hoeveel volgers heb je nu op dit moment?
1: 200.000.
0: Dat is heel veel, hè, in 6 maanden tijd. Dat is heel hard gegaan. Dus zometeen moet je daar even je geheim over delen. We gaan zo meteen verder praten daarover. En eerst even wat muziek. En die muziek die komt van Raccoon. Dit is Laugh About It, nu hier bij NH. We praten zo verder.

0: Ja, Raccoon bij NH en Laugh About It hoorde je.
1: June tot 2.
2: June's Vragenpot.
3: Vragenpot.
0: Zijn we eigenlijk bij June's Vragenpot al, Maarten, of niet?
4: Nou, die doen we al 2 jaar niet meer, maar die heeft June erin laten staan.
0: Oh, nou, dan doen we dat lekker niet.
4: Jouw Vragenpot.
0: Dan gaan we gewoon lekker door met het Italiaanse meisje. Zij is de gast bij ons Instagram-pagina met 200.000 volgers. Volgens mij nog wel iets meer. Pas een half jaar bezig en het kwam allemaal voort uit een droom. 's Nachts kwam dit tot jou en jij besloot, ik ga video's maken op Instagram met mooie Italiaanse gerechten. Je begint je video's altijd met amore, wat wil je eten?
5: Ja.
0: Wat is de gedachte achter deze opening?
5: Amore, wat wil je eten is gewoon wat ik en mijn man zeggen elke dag naar thuis. Als ik kook, of als hij kookt, dan we zeggen tegen elkaar, amore, wat wil je eten?
0: Ja.
5: En dan, ja, ik begon elke video zoals dit, want is dat echt wat ik zeg naar thuis. En wanneer ik was, toen ik was klein, mijn moeder of mijn vader zeiden tegen mij, amore, cosa vuoi mangiare? Dus dat gewoon wat ik zeg elke dag.
0: Ja, dus eigenlijk al het succes van deze Instagram-pagina komt helemaal uit je eigen leven.
5: Ja.
0: Dat is wel fijn, want dan hoef je daar niet over na te denken. Dan kun je gewoon jezelf zijn.
5: Ik kom echt naturally.
0: Ja, dat is makkelijk. Dat is in ieder geval dat is fijn, denk ik. En ook voor je volgers. Krijg je veel verzoeken van volgers die advies vragen aan je en zeggen, kun je dat eens een keertje koken? Of kun je dit voor ons maken? Of hoe kan ik het beste dit gerecht maken? Heb je veel contact met je volgers?
5: Ja, heel veel. Ik geef... bijna naar iedereen een antwoord. Dus als niemand wil naar mij een message sturen en iets vragen over het eten of over een recept, ze kunnen altijd sturen. Want ik probeer altijd om iedereen te antwoorden. En ik heb veel DM-messages van moeders. Ze sturen ook veel video's naar van de kinderen. Dat ze zeggen, hey, mijn kind, elke keer dat hoort amore, hij rennen naar de telefoon. En ik zie veel video's van kinderen die ze zeggen veramente lekker of amore, wat wil je eten? En dat is super schat. Dat dus maakt me blij.
0: Dus ja, nou, dat kan ik me goed voorstellen, want je steekt er behoorlijk veel tijd in. Hè? Koken is nou eenmaal, dat doe je niet even snel 10 minuutjes, daar moet je echt even de tijd voor nemen. Hoe lang ben je hier per dag mee bezig ongeveer? Maak je iedere dag een gerecht of...
5: Ik kook elke dag, ja, maar niet elke dag maak ik een video, nee. Bedoel je, hoe werkt mijn werk? Ik heb 3 dagen per week dat ik 3-4 video maak. En dan in de andere dag ik doe de editing. En ik doe een beetje alles, maar niet elke dag. Maar 3 dagen per week ik doe de video's. De andere is editing en antwoorden en de captions. En, ja.
0: Ja, veel tijd gaat erin zitten.
5: Ja.
0: Zijn er nou al veel merken die jou benaderd hebben en die zeggen, nou, dit gaat zo goed. Zoveel volgers in zo'n korte tijd. Lekkere gerechten. We willen graag met jou samenwerken. Hoor je dat vaak?
5: Dat brand.
0: Ja,
5: zeker. En ik ben super blij wanneer een brand dat ik hou van zegt tegen mij, hey, wie wij samenwerken, zeker. Dus naar iedereen dat heeft een goede brand, jullie kunnen ook. En
0: kom maar langs,
5: sturen.
0: Ga maar even naar het Italiaanse meisje en maak een mooie samenwerking. Hey, tot slot, fijn dat je hier was vandaag.
5: Grazie
0: mille. Wat is het volgende gerecht dat je gaat maken, het eerstvolgende gerecht?
5: Eerstvolgende gerecht is een hartige taart met pompoenen, provola kaas en de krokante spek.
0: Oh, lekker. En als je vegetariër bent?
5: De herfst. Dit is niet vegetariër.
0: Nee.
5: Zet geen spek in.
0: Zonder spek, dat kan ook prima.
5: Misschien met een beetje pompoenzaden.
0: Oh ja, goed idee.
5: Dat is een beetje crunchy, dat is toch lekker.
0: We blijven je volgen, het Italiaanse meisje. Dankjewel dat je hier naartoe wilde komen. En iedereen die geïnteresseerd is, ga even naar Instagram. Volg het Italiaanse meisje en je krijgt fantastische Italiaanse gerechten. Dankjewel voor het komen.
5: Grazie mille, bye bye.
0: Bye bye, ciao.
5: Doei.

0: Ja, de engelenstem van Olivia Newton-John, Little More Love, hoorde je hierbij in Haat. Laatste nieuws met Barbara komt eraan. En we gaan zo meteen even schakelen met Sjoerd. Benieuwd waar hij zich bevindt vandaag.
1: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
2: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
3: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
14: Hoi, hier Rita uit Hilpendam.
15: Ik ben Mark en ik kom uit Amsterdam.
16: Ik ben Frida uit Bloemendaal. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 2:30 geweest. In Oostzaan is het momenteel 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Bulder. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Schoonmakers gaan deze hele week staken op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Dat kondigt vakbond FNV aan. Ja, ze protesteren tegen een cao die vakbond CNV en de werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesloten. Ja, ook op een aantal universiteiten en hogescholen wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Schoonmakers in heel Nederland zijn opgeroepen om mee te doen. Alleen in ziekenhuizen wordt niet gestaakt. Oud-GroenLinks-politica Tara Sinpharma is overleden. Ze is 78 geworden. De Hindoestaans-Surinaamse Sinpharma was in de jaren 80 gemeenteraadslid in Amsterdam. In 1994 was ze de eerstgekleurde vrouw in het parlement. Ze zette zich onder meer in voor vrouwenrechten en was ook lid van de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001, bij haar vertrek uit de Tweede Kamer, zei ze terminale kanker te hebben. Ze kwam ook in een rolstoel naar werk. Later bleek dat ze haar ziekte verzonnen had. Ze had naar eigen zeggen psychische problemen. De politie heeft 2 jonge mensen aangehouden na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets gisteravond in Haarlem. Ja, de verdachten gingen er direct na het ongeluk vandoor. Het kind moest gewond naar het ziekenhuis. De verdachten, de bestuurder en een bijrijder, zijn 21 en 22 jaar. Ze komen allebei uit Haarlem en zitten voorlopig vast. De auto die werd teruggevonden in Haarlem-Noord. Hoe het nu met het kindje gaat, dat is niet bekend. Laatste berichtje, de 15-jarige Dianta uit Bloemendaal. Ja, die heeft vandaag tijdens de jongere Prinsjesdag een bijzondere taak. Zij mag namelijk de troonrede voordragen aan de leden van de Tweede Kamer. En haar boodschap luidt: praat niet alleen over jongeren, maar luister ook naar wat zij zelf te zeggen hebben. Ik vind het heel erg spannend, zegt ze, maar ik heb gehoord dat de spanning goed is. Ze is onderdeel van het UNICEF jongerenpanel. En dat gaat in gesprek met Kamerleden over maatschappelijke problemen.
0: Nou, lijkt me een goed idee. Niet alleen over, maar ook met jongeren praten. Dat lijkt me echt in ieder geval voor de jongeren een goede oplossing.
17: Ja, en voor de. Het valt niet altijd mee, hè? Tenminste, weet ik van thuisfront.
0: Oh ja, is
17: om met jongeren te praten.
0: Vertel eens maar.
17: Nee hoor, dit is een grapje. Ik ben het heel erg mee eens. Dat is natuurlijk. We moeten ons oor te luister leggen.
0: Dat lijkt me wel. In verbinding blijven.
17: Zo is dat. Meer ook over die troonrede voor jongeren in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Barbara. En meer nieuws voor jou natuurlijk vlak voor tweeën. Gaan we naar Jan Visser voor het weer. Want wat voor weer kunnen we verwachten vanmiddag?
18: Vanmiddag is het aanvankelijk vrijwel overal bewolkt in de provincie. En hier en daar kan ook wat lichte regen vallen. Later in de middag begint de bewolking weer wat te breken. En dan vanavond zijn er een paar opklaringen. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 20 tot 21, plaatselijk 22 graden. Maar in gebieden waar het wat lang bewolkt is, zijn de temperaturen wat lager. De wind is meest matig, waaiend uit het zuidwesten. En morgen dan is het in de ochtend bewolkt, maar droog. In de middag aanvankelijk wel wat zonneschijn, later neemt de bewolking weer toe en in de avond komen er enkele buien opdraven. Temperatuur morgen maximaal zo'n 23 tot 24 graden, vlak aan zee wat lagere waarden. En de wind is meest matig, waaiend uit het zuidwesten.

0: The Caravan of Love. Je moet er maar een keertje in geweest zijn. Isley, Jasper Isley hoorde je hier bij NH. En het is inmiddels 2:10 alweer.
1: NH helpt.
0: Ja, en dat betekent dat we even contact gaan leggen met onze eigen Sjoerd. Die is weer onderweg, ergens in de provincie, voor een mooie helpactie.
2: Ja.
0: Ik ben benieuwd waar die zich bevindt. Sjoerd, goedemiddag.
3: Oh, heerlijk. Wat ruikt dat toch lekker. Oh, hey Dennis.
0: Hey. Hey,
3: goedemiddag.
0: Hey, hallo.
3: Je zou wel denken, wat is die gekke hilarie nou weer aan het doen? Nou, ik zit even te snuffelen aan een appeltaart.
0: Oh.
3: En waarom snuffel ik aan een appeltaart en eet ik niet van een appeltaart?
0: Nou.
3: Ik ben allergisch voor appels, Lindsay.
4: Nee. Oh, is dat zo?
3: Ja, Edwin, je kijkt me aan. Ja. En dat is geen leugen. Zelfs van... wat lach je nou zo hard?
0: Nee, dat lach maar. Nee.
3: Want ja, we staan hier bedolven, Dennis, onder de pakken appeltaart. Mix voor appeltaart. Eieren, dat soort zaken allemaal. Is het allemaal voor jezelf?
4: Nee, gelukkig niet. Nee, ik moet er niet aan denken om het allemaal op te eten. Nee, het is voor het goede doel.
3: Ja.
4: Wij hebben al heel wat appeltaart gebakken. En wij gaan tot en met de zaterdag, de 19e, nog flink wat appeltaart te bakken.
3: Voor het goede doel.

0: pittig, ja. Ja. Je verliest elke... Ja, ik word er een beetje emotioneel van.
1: Ja.
0: Je verliest elke... Zeg ik altijd, elke maand verlies je steeds iets meer van je echtgenoot.
1: Ja. Ja.
0: En dat is lastig.
1: Hoe is het dan als je dochters zeggen, we gaan er iets voor doen?
0: Ja, dan wordt een trots. Ja. Mega trots.
1: Tranen in je ogen.
0: Ja, tranen in mijn ogen. Ik ben ook mega trots op die meiden.
1: Want jij bent bakker. Jij weet
0: wel hoe
1: je een appeltaartje
0: moet maken. Ja, ja. Dat klopt.
1: Ja. En dan ga je met die appeltaarten langs de deuren? Of hoe werkt dat eigenlijk?
2: Nee, daar hebben we helemaal geen tijd voor, joh. Wij bakken meer dan 500 appeltaarten. Ja. Dus ze mogen ze lekker halen aan de deur.
1: Jullie mogen ze opkomen halen. Ja. Hier een vogelenzaak.
2: Zeker, ja. En we hebben nog het restaurant in het dorp doet mee. En we hebben een supermarkt in Bennebroek waar ze in de schappen liggen. Ja. En
1: Geen appeltaart meer zien straks.
2: Nee, ja. Ik vind het nu nog leuk, hoor. Ja. Maar dat komt ook omdat we vrienden en familie hebben. Dus dat is ook echt gezellig.
1: Ja.
2: Maar straks hoef ik even geen appeltaart te zien.
1: Maar ik ben hier natuurlijk niet voor niks. Want jullie hebben wel een klein verzoekje.
0: Ja, we hebben een verzoekje van... in een appeltaart horen appels.
1: Ja, dus je hebt appels nodig.
0: Ik heb appels
1: dus
0: nodig.
1: Dus mocht je nou, Dennis, misschien, ik weet niet of jij een appeltaart hebt in je... Of een appeltaart, ik kan beter een appelboom in je... Als je een appeltaart hebt in je achtertuin, dan ben je helemaal gelijk in één keer klaar. Hoef je alleen een fles slagroom en dan ben je klaar. Maar goed, dat terzijde. Maar jij zoekt appels.
2: Zeker, ja. Nog heel veel. Ik denk dat we er wel al 250 kilo doorheen hebben gewerkt. Maar ik denk dat we dat eigenlijk nog wel nodig hebben.
1: Kunnen alle appels erin...
0: Er gaan wat harde, zure appels.
1: Ja,
0: een beetje zoet. Ja. We mengen het een beetje. Het maakt niet uit. Kom maar lekker met die appels. Ik meng het een beetje door elkaar heen.
1: Ja.
0: Ik maak er wat lekkers van.
1: Goed zo.
0: En dan wordt het een super appeltaart.
1: Nou, dus mocht u nou zitten te luisteren en je denkt bij jezelf... Van, nou, ik heb hier een appelboom in de tuin staan en daar vallen ze af bij bosjes. Ik weet niet wat ik ermee moet doen.
0: Dan
1: kom je ze misschien wel halen.
0: Als het moet, komen ze halen.
1: En voor de appeltaarten kunnen we dus waar zijn?
2: In Vogelenzang, ja. Graaf Dirklaan 31, kom lekker een taartje halen.
1: Hoe duur is die?
2: Een tientje. En dan heb je appeltaart voor 2-3 personen. Maar als je nou meer mensen thuis op zit, dan neem je gewoon eentje van 10 personen mee. En die is €45.
1: Nou. Maar dan steun je dus echt het goede doel.
2: Alles gaat gelijk naar het goede doel. Dan sturen we een betaallinkje en dat gaat gelijk naar de Alzheimer Nederland.
1: Okay. Kan je er ook eentje maken zonder appel van mij erin?
0: Nee.
1: Bedankt. Dennis, yo. Appeltaarten.
3: Ja,
1: nou, daar gaan we het voor doen.
3: Nou, dat lijkt me heerlijk. Ik lust wel een stukje appeltaart. Jij, Maarten?
4: Ik heb er helemaal zin in gekregen.
3: Ja, het is ook wel een lekker herfstig dingetje, vind ik, een appeltaart.
4: In de zomer, in de winter en de lente ook, hoor.
3: Zie Barbara alweer boos kijken. Appeltaart in de zomer kan ook prima, toch?
5: Ja, ga je nou weer over die herfst beginnen?
3: Ja, ik weet dat ik een gevoelige snaar raak bij jou.
5: Ja, je weet dat het mooi weer gaat worden.
3: Ja, dat is waar. Lekker appeltaartje erbij. Okay. Nou, mocht je nog appels over hebben, je kunt je dus melden.
4: Ja.
3: En dan kunnen zij lekker doorgaan met bakken voor Alzheimer. Want het is natuurlijk een ongelooflijk mooi doel. Dus
4: absoluut, ja.
3: Kom maar op met die appels. En meld je eventjes hier bij ons. Dan komt het goed.
4: Zeker.
6: June tot 2.

0: David Bowie en de Golden Years. Ik zou het bijna de Golden Hours willen noemen. Dit was toch wel heel leuk, Maarten, om dit even samen te doen.
1: Zeker.
0: Zo dit programma.
1: Ja.
0: Ja, John die is nog even op vakantie, maar morgen dan zit Bar hier volgens mij.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk sowieso, ze zitten nu ook. Maar morgen zit je in een andere rol. Dat is ook wel weer lekker.
2: We gaan het zien inderdaad.
0: Ja, nee.
2: Wie er zit.
0: Ik heb daar alle vertrouwen in. Wat gaat er morgen eigenlijk gebeuren in het programma?
1: Ja, onze huisarts, vaste huisarts Rutger Verhoef komt langs. Dus mensen met schimmelnagels, genitale fratten, bel je vragen door.
0: Dit
1: wij
0: is wel echt.
1: Lessen.
0: Jij weet het wel te verkopen, dit, hè?
2: Godverdamme.
0: Nou, Bar. Ik hoop dat je goed slaapt vanavond.
2: Kan het nog anders?
0: Nee, die zit er nou al vast. Nou goed, dan zou ik zeggen, bedankt voor nu. Maarten bedankt, Bar bedankt. Ik vond het leuk om te doen. En ik hoop dat ik nog een keer terug mag komen in
1: Zeker.
0: Dit programma.
2: Ja, morgen.
0: Zometeen, dan is Nick er met Goedemiddag. En dan heb je natuurlijk het rondje van het huis en zo. Nou ja, kortom, hou die radio lekker aan. Vanmiddag, vandaag de dag met Patricia. En volgens mij, wie zit er bij Patricia?
1: Irene.
0: Nou, gezelligheid op die radio. Ik heb tot aan het nieuws van 2 uur onder andere nog deze van Jan Canada. Met een beetje hulp van Paul McCartney. Come rain, come shine.

0: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Ik ben Mimi, ik kom uit Amsterdam.
5: En ik woon in de Meisjepolder in een klein huisje.
6: Ik ben Luut en ik kom uit Zuidoost-Beemster.
7: Ik heet Loes en ik kom met Helmer.

0: Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Schoonmakers gaan deze hele week staken op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Dat kondigt vakbond FNV aan. Ze protesteren uit onvrede over de nieuwe CAO. Oud-GroenLinks-politica Tara Singh Farma is op 78-jarige leeftijd overleden. Begin 2000 kwam ze in opspraak toen bleek dat ze verzonnen had dat ze ernstig ziek was. Dit hield ze maanden vol. En de nu 80-jarige Ines die loopt als oudste dame de Dam tot Damloop. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de CAO-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een CAO die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

Er is nieuwe muziek van Carol G samen met Bruno Mars bij NH met Stil. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de maandagmiddag van NH. Ja, het duurde wel even voordat het zover is, het Eurovisie Songfestival. Maar de kans is toch echt wel groot dat wij er niks mee gaan doen. Tenminste, Nederland niet. De NPO is er nog steeds niet uit. Hoe kunnen we volgend jaar weer meedoen aan het Eurovisie Songfestival? Aanvankelijk lag de deadline voor het inschrijven op morgen. Maar ja, Nederland die heeft nu uitstel van de organisatie de EBU gekregen. Dat is de European Broadcasting Union, zo heet dat. Die regelen natuurlijk onder andere het Eurovisie Songfestival. We gaan dus niet. Nee, misschien maar goed ook. Hè. Ik dacht wel, zullen we anders een songfestival liedje uitkiezen om vandaag te draaien? Ja, jij mag het bepalen. 088, 850, 51, 52. En dan het liefst een Nederlandse inzending. Aangezien we niet gaan, is het toch wel even leuk om wat herinneringen op te halen, toch? 088, 850, 51, 52.

0: Er is Amy McDonald bij NH met Mr. Rock and Roll. Ja, de NPO die is er nog steeds niet uit. Hoe kunnen we volgend jaar weer meedoen aan het Eurovisie Songfestival? Ja, aanvankelijk lag de deadline voor het inschrijven op morgen. Ja, maar Nederland heeft nu al uitstel van de organisatie gekregen. Dus we kunnen nog even nadenken. Liedjes, Songfestival, dankjewel. 088-850-51-52. Kom binnen, Europapa van Joost Klein. Had leuk geweest. Ja, heel veel van Anouk, ook mooi. Maar ja, de terechte winnaar toen de tijd was hij, Duncan Lawrence. Misschien moeten we die gewoon draaien, toch? Arcade, weet je dat nog? De nummer 1? Och, mooi. Hoor je nu, bij NH.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Het is ABC bij NH met When Smokey Sings. Het is ondertussen bijna 2:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Dag, Barbara Bulder.
1: Dag, Nick Velderman.
0: Hallo. Goedemiddag. Hoe is het met jou? Heb je een goed weekend gehad?
1: Ik heb eens een goed weekend gehad.
0: Ja, heb je veel dingen gedaan?
1: Veel dingen gedaan. Redelijk, niet te veel.
0: Oké, maar wel leuke dingen ook. Hè? Dat is belangrijk, hè? Dat je het weekend ook moet genieten. Je moet het natuurlijk het weekend goed indelen. Er is een praktisch deel en er is een jouw tijd deel, zeg maar. Dat wat ik bedoel?
1: Klopt. Soms dan doe ik 80% praktische dingen, zoals opruimen.
0: Ja.
1: En 20% leuke dingen.
0: Hoe lag de verhouding dit weekend?
1: Nu lag het denk ik een beetje 60 praktische dingen, 40 leuk.
0: En wat was het praktische gedeelte dan? Over de
1: heel veel van het huis schoonmaken.
0: Ja, hoort er wel bij. Hè? Ik denk dat veel mensen ook dat het weekend een beetje ook een schoonmaakdag is, toch?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Goed, maar ondertussen bijna 2:30 hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Schoonmakers in Nederland, die gaan staken.
0: Oké. Okay. Ik heb ook een fijn weekend gehad. Dankjewel dat je het vroeg, hè?
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
6: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
9: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Ik ben Lieke uit het mooie Amsterdam.
13: Ik ben Corrie en ik kom uit Haarlem, Schalkwijk.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 2:30 momenteel in Blokker, is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Schoonmakers gaan deze hele week staken op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Dat kondigt vakbond FNV aan. Ze gaan protesteren uit onvrede met de CAO. Ook op een aantal universiteiten en hogescholen wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Behalve in ziekenhuizen, daar wordt niet gestaakt. Oud-GroenLinks-politica Tara Sinfarma is overleden. Ze is 78 geworden. De Hindoestaanse Surinaamse Sinfarma was in de jaren 80 gemeenteraadslid in Amsterdam. In 1994 was ze de eerste gekleurde vrouw in het parlement. Ze was ook lid van de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001, bij haar vertrek uit de Tweede Kamer, zei ze terminale kanker te hebben. Ze kwam soms ook in rolstoel naar werk. Later bleek dat ze haar ziekte had verzonnen. Ze had naar eigen zeggen psychische problemen. Ja, toen het uitkwam ontstond er veel ophef en er werden ook veel radio- en televisieuitzendingen over gemaakt. gemaakt.
15: Tara Singh Farma, die tot voor enkele weken lid was van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer, is niet ziek. Een opmerkelijk, bijna ongelooflijk bericht. Dat wordt beweerd door 3 afzonderlijke bronnen uit haar directe omgeving.
16: Ik heb maar 2 handen. En ik durf ze nooit in het vuur te steken, maar in dit geval zou ik ze beide in het vuur willen steken. Tara is volgens mij niet ziek. Ze heeft geen kanker. Ze moet wel geholpen worden, maar dan door een psychiater.
1: Ja, het bleek dus inderdaad te kloppen. Ze was niet ziek. Ja, haar eigen advocaat maakte uiteindelijk in augustus 2001 bekend dat uit medisch onderzoek was gebleken dat ze geen kanker had. Ze bleek te kampen met een posttraumatische depressie. En de politie heeft 2 jonge mensen aangehouden na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets gisteravond in Haarlem. De verdachten die gingen er direct na het ongeluk vandoor. Het kind moest naar het ziekenhuis. De verdachten, 20 en 21 jaar, die komen allebei uit Haarlem. Die zitten voorlopig vast. De auto is teruggevonden in Haarlem-Noord. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend. En de 15-jarige Dianta uit Bloemendaal heeft vandaag tijdens de Jongere Prinsjesdag een bijzondere taak. Zij draagt namelijk de troonrede voor aan leden van de Tweede Kamer. Haar boodschap is: praat niet alleen over jongeren, maar luister ook vooral naar wat jongeren te zeggen hebben. En ja, dit is onderdeel de Jongere Prinsjesdag van het UNICEF Jongerenpanel. En dat gaat uiteindelijk in gesprek met Kamerleden over maatschappelijke problemen. Laatste berichtje. De 80-jarige Ines loopt als oudste dame de Dam tot Damloop volgende week zondag. Ja, ze hoopt ook een nieuw persoonlijk record te halen. Vorig jaar was haar tijd 2 uur en 13 minuten.
0: Is dat snel? Kijk, ik weet niet wat het gemiddeld wordt gelopen. Weet je dat enig idee?
1: Maar er lopen dus niet zoveel 80-jarigen mee. Sterker nog, zij is de oudste vrouw.
0: Ja.
1: Ze deed ook mee aan meerdere grote hardloopwedstrijden in binnen- en buitenland, zoals de Marathon van Rotterdam en van Londen. En ze traint 4 keer per week. Ja, die 2 uur en 13 minuten is voor iemand van 80 absoluut snel, denk ik.
0: Hartstikke knap. Nou ja, ik zit meer even naar mezelf te kijken. Ik denk, als ik mee zou doen, is dit lopen toch, denk ik. Hè? Of hardlopen zelfs. Toch?
1: Ja, het is hardlopen.
0: Ja, het is dus niet de loopvariant, hè? Want die heb je natuurlijk ook met Dam tot Damloop. Zij doet echt hardlopen. Ja, dat is ontzettend knap als je dat als 80-jarige vrouw nog kan doen. Sterker nog, ik doe het niet daar. Dat doe ik absoluut niet. Zeker niet de hardloopvariant.
1: Nee?
0: Nee.
1: De Dam tot Damloop is ongeveer 16 kilometer.
0: Nou, dan doet ze het best wel goed, hoor. Ja. Zeker. Nee, het is knap. Alleen maar meer respect voor deze vrouw.
1: Nou, op onze website, nanieuws.nl, heb je ook een heel leuk filmpje met haar. En dan zie je ook, halleluja, hoe jong ze eruit ziet. Oh ja. Moet je echt even
0: zeker
1: kijken.
0: Even kijken.
1: Mooi, is wel inspirerend, hoor.
0: Hoe heten we ook alweer? Wat is onze
1: website? Hoe heten we? nanieuws.nl.
0: Oh ja, goed dat we het even weten, hè. Want anders hadden we niet geweten natuurlijk waar we naartoe moesten.
1: In de app of nanieuws.nl.
0: Dankjewel, boy. Het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
17: Hoi, goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het aanvankelijk vrijwel overal bewolkt in de provincie. En hier en daar kan ook wat lichte regen vallen. Later in de middag begint de bewolking weer wat te breken. En dan vanavond zijn er een paar opklaringen. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 20 tot 21, plaatselijk 22 graden. Maar in gebieden waar het wat lang bewolkt is, zijn de temperaturen wat lager. De wind is meest matig, waaiend uit het zuidwesten.

0: Dit is Ronan Keating bij NH met Life is a Rollercoaster.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B.

0: En is Tom Jeu bij NH Feels Like Home.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor de meeste. Met twee liedjes. Je kiest voor keuze A, Robin Thicke met Blurred Lines. En keuze B, Adele, Set Fire to the Rain.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Dat zijn ze zeker. En 80% kiest voor keuze B. Adele hoort nu bij NH. Dit is Set Fire to the Rain.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
6: Ik ben Clary uit Velsen-Noord.
7: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
8: Ik ben Nel en ik woon in prachtige Haarlem.
9: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee. Huis in heel
10: Noord-Holland. Bijna 3 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Schoonmakers gaan deze hele week staken op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Dat kondigt vakbond FNV aan. De schoonmakers protesteren uit onvrede met de nieuwe CAO. Oud-GroenLinks-politica Tara Singh Farma is op 78-jarige leeftijd overleden. Begin 2000 kwam ze in opspraak toen bleek dat ze verzonnen had dat ze ernstig ziek was. En de politie heeft 2 jonge mensen aangehouden na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets gisteravond in Haarlem. De verdachte ging er direct na het ongeluk vandoor. Het kind moest gewond naar het ziekenhuis. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
14: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
16: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew. We kunnen weer. Want met Interpolis Grip op Cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Goedemiddag. Met Nick Velderman.

0: Sabrina Carpenter bij en haar met espresso.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat vandaag Jonna uit Voorhout op de kalender. Jonna is 35 jaar geworden. Gefeliciteerd. Zet jezelf al op de kalender 088 850 51 52. Nog één keer het toetertje er had zo vlak.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.

0: Ze scoren toch wel een beetje de zomerhit van 2026. Het is de Bouza bij NH met de Magnetic.
1: 19 toe.
2: 19 toe. We zijn gewoon
1: liefde. 19 toe.
2: Het proces tegen Johan
1: V. 19 toen.
3: 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1995. Zo had je veel wateroverlast. Luister mee.
4: In de Maastrichtse wijk Heugem is gebeurd waar heel Limburg bang voor is. Het water is onder de verzadigde dijk doorgedrongen. Maar brandweerkorps uit Noord-Holland zijn er tot nu toe in geslaagd het toestromende water weer weg te pompen. Terug de Maas in. Intussen zijn in de hele provincie de evacuaties weer op gang gekomen. In Oud-Itteren hebben opnieuw tientallen mensen hun woningen verlaten.
0: Oké, ik neem je mee terug naar 14 september 1995. Als je toen de tijd radio had aangezet, heb je dit gewoon niet kunnen missen. Het is wel bijzonder hoor, want in eerste instantie wilde de platenbaas dit liedje eigenlijk helemaal niet uitbrengen. Nee, ja, wat is er vervolgens gebeurd? Het trio dat het liedje dus inzingt, die heeft dus een poster gestuurd naar de platenbaas, waarin zij staan. Ze schrijven dus, alsjeblieft breng dit uit, we geloven weer in. Nou ja, goed, die platenbaas dacht toen, oké, voordeel van de twijfel, we brengen het gewoon uit. Het is de grootste hit geworden van deze groep. Ja, TLC hoor je bij NH. Het is Waterfalls.

Hij is van dik oud bij en haar met Zo stil in mij. Zometeen gaan we weer stemmen in het rondje van het huis. Wederom twee liedjes, keuze A, keuze B. Eerst Donna Summer bij NH.

0: Donna Summer bij NH. This time I know it's for real. Het is ondertussen bijna 3:30. De hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland met Barbara zometeen. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen?
1: Nou, serieus nieuws. Een klein vliegtuig dat vanochtend is vertrokken vanaf vliegveld Hilversum is neergestort in Duitsland. En alle drie inzittenden zijn om het leven gekomen. Je hoort zo meer.
2: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
9: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
9: Waar vraag je dat?
8: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
9: Wij?
8: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
10: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: NRV.
8: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.

0: Twee minuten over half vier momenteel in Akersloot is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een klein vliegtuig dat vanochtend is vertrokken vanaf vliegveld Hilversum is neergestort in Duitsland. Alle drie de inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Dat meldt de krant de Rheinische Post. Vliegveld Hilversum bevestigt het nieuws. Nederlandse luchtvaartonderzoekers zijn op dit moment onderweg naar de plek van de crash. Ja, na het passeren van de Duits-Nederlandse grens verloor het vliegtuig volgens de vluchtgegevens aanzienlijk hoogte en veranderde het van koers. Ooggetuigen vertellen aan de Duitse krant dat het vliegtuig vlak voor de crash opvallend laag vloog. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Later mogelijk meer. Dan heeft de politie twee jonge mensen aangehouden na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets. Dat gebeurde gisteravond in Haarlem. De verdachten gingen er direct na het ongeluk vandoor. Het kind moest gewond naar het ziekenhuis. De verdachten zijn de bestuurder en een bijrijder. Ze zijn 21 en 22 jaar. Ze komen allebei uit Haarlem en zitten voorlopig vast. De auto werd teruggevonden in Haarlem-Noord. Hoe het nu met het kindje gaat, dat is niet bekend. De 15-jarige Dianta uit Bloemendaal heeft vandaag tijdens de Jongere Prinsjesdag een bijzondere taak. Zij draagt namelijk de troonrede voor aan de leden van de Tweede Kamer. En haar boodschap is: praat niet alleen over jongeren, maar luister ook naar wat jongeren te zeggen hebben. Ja, het is onderdeel van het UNICEF Jongerenpanel. En dat gaat in gesprek met Kamerleden over maatschappelijke problemen. Je hoorde het eerder al even, oud-GroenLinks-politica Tara Singh Farma is overleden. Is 78 geworden. De Hindoestaans-Surinaamse Singh Farma was in de jaren 80 gemeenteraadslid in Amsterdam. Ze was in 1984 ook de eerstgekleurde vrouw in het parlement. En ze was lid van de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001, bij haar vertrek uit de Tweede Kamer, zei ze terminale kanker te hebben. Later bleek dat ze de ziekte verzonnen had. Ze had naar eigen zeggen ook psychische problemen. Toen het uitkwam, was er veel ophef. Laatste berichtje, Nick. Schoonmakers gaan deze hele week staken op Schiphol.
0: Oh jee.
1: Op stations en andere plekken in Nederland. Dat kondigt vakbond FNV aan. Ja, ze protesteren uit onvrede met de CAO.
0: Ja.
1: Ook op een aantal universiteiten en hogescholen zal het werk door de schoonmakers worden neergelegd. In ziekenhuizen, daar wordt niet gestaakt.
0: Nou, gelukkig, dat is dan wel fijn, hè? Want dat is wel een mooie, tenminste een mooie omgeving. Dat moet wel een beetje schoon blijven, toch?
1: Ja, dat vind ik wel goed. Dat je kunt natuurlijk als je actievoerder moet je soms harde acties voeren. Maar dat je dan wel zo'n uitzondering maakt voor het ziekenhuis, dat lijkt me heel
0: Kijk,
1: slim.
0: Net zoals met die treinen. Dat was afgelopen. Vorige week woensdag was dat, hè? Dat die OV-staking was door heel het land. Kijk, daar heb je natuurlijk wel mensen mee, want die kunnen niet naar hun werk. Maar een hardere aanpak zou zijn, als je dat dus niet van tevoren meldt, dat je dus iedereen wel naar zijn werk brengt 's ochtends en dan om 10 uur zegt: we rijden de rest van de dag helemaal niet meer. Dat iedereen dus vast zit op zijn werk. Kijk, dan raak je mensen keihard. Snap je? Er komen er misschien komen er meer mensen in beweging van: joh, regel het even. Toch?
1: Ja, de vraag is altijd als actievoerder: hoe ver moet je gaan?
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Dus,
0: ja.
1: Okay. Nou, wordt vervolgd. Meer nieuws sowieso. Ook over die vliegtuigcrash in de app of op nanieuws.nl.
0: Weer dan met Jan Visser. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag Nick. Vanmiddag is het aanvankelijk vrijwel overal bewolkt in de provincie en hier en daar kan ook wat lichte regen vallen. Later in de middag begint de bewolking weer wat te breken. En dan vanavond zijn er een paar opklaringen. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 20 tot 21, plaatselijk 22 graden. Maar in gebieden waar het wat lang bewolkt is, zijn de temperaturen wat lager. De wind is meest matig, waaiend uit het zuidwesten.

Oké, nou spannend. Wat wil jij liever horen? Stemmen 088 850 51 52 voor keuze A, Ray Parker Jr. met Ghostbusters. Of keuze B, de Golden Earring met Raider Love. Stemmen doe je nu. Is dit Tina Turner?

0: myself.
1: Nou, mooi geworden dit toch? Prachtig liedje van Douwe Bob bij NH. Met Note to Self. Zometeen na 4 uur is het tijd voor vandaag de dag. Dat is vanmiddag zometeen met Patricia. Dan de uitslag van het rondje van het huis.
2: NH.
3: NH.
2: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
3: Rondje van het huis.
1: Twee liedjes. Keuze A. Ray Parker Jr. met Ghostbusters. En keuze B. Golden Earring met Radar Love.
3: Rondje van het huis.
4: Alle stemmen.
1: Zijn geteld. Dat zijn ze zeker. En 80% kiest voor de Golden Earring.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST-keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
5: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
6: voordeeluitjes.nl.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
8: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
9: Ik ben Henk uit Castricum.
10: Ik ben Irene uit Heemstede.
11: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Bijna 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Een klein vliegtuig dat vanochtend is vertrokken vanaf vliegveld Hilversum is neergestort in Duitsland. Alle 3 de inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Dat meldt de Duitse krant. Schoonmakers gaan deze hele week staken op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Dat kondigt vakbond FNV aan. Ze protesteren uit onvrede over een nieuwe cao. En de politie heeft 2 jonge mensen aangehouden na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets gisteravond in Haarlem. De verdachte ging er direct na het ongeluk vandoor. Het kind moest gewond naar het ziekenhuis. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan kijken we ook nog even naar de situatie op de weg in Noord-Holland. Nou, de ANWB meldt 1 file, dus dat is niet heel veel. Die noem ik wel even op de A10 namelijk. Van knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Tussen Amstel en Amsterdam-West. Daar kom je in een file van 6 kilometer. Zorgt voor ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en er zijn 2 rijstroken dicht.
16: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
17: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
16: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
17: De olifanten van Botswana, NRV.
16: Of luipaarden in Sri Lanka.
17: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
19: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè.
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Vandaag de dag.
8: Met Patricia Navelke.

0: Weer luisteren naar Vandaag de Dag hier bij NH. We zijn er tot 7 uur vanmiddag. En wie zijn we? Nou, in dit geval zit Irene naast mij aan mijn zijde.
1: Patricia, gezellig.
0: Fijn dat je er weer bent.
1: Vind ik ook.
0: Ja, toch? Spreek jij inmiddels een beetje Zweeds? Want je bent net 2 weken weg geweest daar.
1: Nee, nou, ken je de Zweedse chef nog?
0: Ja,
1: die heb ik erg vaak nagedacht.
0: En heb je dan ook alle kruiden en alle ingrediënten over je schouders gegooid?
1: Nee, maar bij die straatnamen steeds van
0: Ik vind het een grappig taaltje, moet ik echt zeggen.
1: Zeker, ja.
0: Ja, leuk. En Barbara, die is hier. Nou, die is niet in Zweden geweest, maar die had wel een lekker weekend volgens mij.
2: Ja, absoluut. Ik heb buiten gezwommen in de Mirandabad. Ik vertel het ook al even tussenmiddag.
0: Ik hoorde het. Ja, lekker jong.
2: Lekker fris.
0: Ja, fris en fruitig zit je hier gewoon weer.
2: Ja. En jij zelf?
0: Ja, ik heb zelf heel veel in de file gestaan. Want wij gingen een weekendje naar Antwerpen.
2: Oh.
0: Naar vrienden. Eentje die was jarig. En nou ja, weet ik veel wat. Heel gedoe. Maar heel gezellig ook trouwens. Maar die files, jongens. En het was zo raar. Want normaal heb je toch bij een routeplanner dat jouw file, dat hij dan een file meldt. Zo van, oh, pas op, er is file. Ga maar even een andere weg op. Maar nu waren het gewoon wegwerkzaamheden die hij helemaal niet eens wist.
2: Oh.
0: Dus hij zei dat hij moet hier rechtsaf. Maar dat kon niet, want die hele weg was afgezet voor werkzaamheden. En hij bleef maar zeggen, je moet hier rechtsaf, je moet hier rechtsaf. Het kon niet. Ik zat tegen hem te praten in de auto. Dat doe ik altijd, zeggen de routeplanner. Doe je dat niet? Hij zegt, kan niet.
1: Ja, ik zeg altijd wel, dankjewel. Of dan zeg ik, dan heb je net ook gezegd, mevrouw.
0: Ja.
1: Weet je wel, dan moet je naar rechts. En dan zegt ze,
0: dan weet ik het
1: weer.
0: Wel.
1: Ja. Ja. Volgende keer met de trein.
0: Ah, met de trein is wel een idee, inderdaad. Ja, maar
1: Antwerpen vanuit Amsterdam heb je goede
0: vanuit Amsterdam is een goede verbinding, inderdaad, ja. Nou ja, goed, dus dat is misschien iets voor de volgende keer. En toen hadden we ook nog op zondag, gisteren dus, het oogstfeest bij ons op de tuin.
2: Oh.
0: En dat was zo leuk. Want alle tuinders hadden dus van dingen die ze uit de tuin konden halen. Appels, tomaten, prei. Verzin het maar. Hadden ze allemaal lekkere dingen gemaakt.
1: Oh, nou, ook al daar iets van gemaakt. Maar is die oogst echt een beetje, zet het soda aan de dijk van zo'n
0: bij ons niet. We hebben gisteren een klein zakje opgehaald uit onze tuin. Met een heel klein, maar wel heel lekker meloentje. Een honingmeloentje. Maar nou, zo groot als een kleine volleybal, denk ik.
1: En die heb jij zelf gekweekt?
0: Ja.
1: Nou,
0: ja, dat is waar. En tomaatjes. Ja, en een paar hele gek gevormde wortelen.
1: Nou.
0: Maar die waren op zich wel lekker. Ja, jawel. Het gaat de goede kant op.
1: Ik vind het echt bewonderenswaardig, Patricia.
0: Elk jaar een beetje beter, zeg ik. Ja.
1: Top.
0: Goed, jongens, het is 14 september vandaag. Het is de dag dat we 10 jaar geleden op deze dag de laatste officiële tropische dag van het jaar hadden. Toen hadden we dus een enorme hittegolf net gehad. En was het nog tropisch.
1: Oh, morgen wordt het
0: ook weer mooi.
1: Graden.
0: Ja, net niet tropisch, maar wel echt warm. Dus de zomer die houdt nog even lekker aan. Het is ook de dag dat we weer een leuk spelletje gaan spelen.
1: Ja.
0: Wie ben ik? Ja. Wat ben ik? Waar ben ik? Ja. Dat is leuk. En we bellen even met Fred. Wie kent hem niet? Fred, je weet wel, uit B&B Vol Liefde. Die kreeg de afgelopen tijd bakken met kritiek over zich heen vanwege zijn soms wat botte gedrag naar de vrouwen die hij op bezoek kreeg op Bonaire. Nou, die negativiteit heeft hij omgezet in kunst. En die is te zien bij ons om de hoek in Hoofddorp.
1: Geweldig.
0: Nou, ik ga je wat uitleggen, zei hij dan. We horen hem zo. We gaan hem zo even bellen.

0: Stella Lefty hoorde je met haar mega-hit Boston.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, waarschijnlijk heel Nederland, denk ik zo, kent inmiddels kunstenaar en levensgenieter Fred uit B&B Vol Liefde. Hij werd een van de meest uitgesproken kandidaten van het datingprogramma door zijn bijzondere uitspraken en ook zijn enthousiasme. Luister maar even hoe dat bijvoorbeeld ging als hij een dame mocht ontvangen in zijn B&B.
3: De taxideur die gaat open en mijn eerste reactie was echt, ik herkende eigenlijk helemaal niet iemand die ik in dit filmpje had uitgenodigd. Ik zal het ook eerlijk zeggen, een beetje een oma-type.
4: Kwam er opeens nog een kippetje bij.
3: Kippetjes in de oven, kippetjes buiten de oven.
4: Nou. Wat een feest voor je, Fred.
3: Ze heeft voor het eerst aan me gezeten. Ik was helemaal verbijsterd. Ik vond het hartstikke leuk. En volgens mij gaat ze wel nu aan meer plekjes zitten.
0: Ja, door die bijzondere uitspraken van Fred werd hij een soort beroemdheid. En nu zijn die uitspraken van hem en een van de kunstwerken die hij in Bonaire, waar zijn B&B ook is, samen maakte met de vrouwen die bij hem langskwamen, te zien bij ons in Noord-Holland, namelijk in Hoofddorp, sinds dit weekend. En Fred zelf was ook bij de opening natuurlijk. Goedemiddag, Fred.
5: Hoi, goedemiddag, Patrice.
0: Hallo, ben je een beetje bijgekomen van het hele B&B-avontuur?
5: Ja, ik vond het de leukste weken van mijn leven.
0: Serieus?
5: En nog steeds. Ja.
0: Oh, echt? Ja, want je bent dus nu nog even in Nederland, begrijp ik. Want je hebt dus ook die tentoonstelling. Wat krijg je allemaal voor reacties als je over straat gaat?
5: Over straat, live, alleen maar enthousiaste verhalen, Patricia. Echt hele leuke. Ook als ik met mijn vrienden ergens ga eten, allemaal mensen op de foto. Eén groot enthousiasme.
0: Nou, echt wat bijzonder, hè? Want je hebt online natuurlijk nogal wat kritiek over je heen gekregen. Van wat een botterik en zo. Maar dat is dus in het echt niet zo, als mensen jou tegenkomen.
5: In het echt, nee, maar dat ik een botterik ben op televisie te zien, dat snap ik ook wel. En dat is, vind ik ook heel teleurstellend. En dat ik de dames, zeg maar, gekwetst heb, dat is niet de bedoeling. Maar ik wilde wel Fred blijven. Ja. En als ik iemand uitnodig vanuit een filmpje, tweedimensionaal, twee zintuigen, en dan dus alleen maar kijken en luisteren. En als me dat dan ga ik er helemaal in de fantasiewereld zitten, in mijn eigen fantasiewereld. En dan is de werkelijkheid, die valt dan in dit geval elke keer tegen. Ja. En dat wil niet zeggen dat ik daar de onbeschoft ben, maar ik voel me echt zo rot dat ik niet meer leuk kan zijn. En Zo maken mijn vrienden me natuurlijk nooit mee, omdat ik zulke momenten nooit meemaak in mijn leven.
0: Nee, gelukkig niet eigenlijk, zou ik zeggen. Inderdaad. Eigenlijk een soort onmacht bijna. Dus.
5: Onmacht, maar eigenlijk een diepe teleurstelling.
0: Oh,
5: ik ben gewoon diep teleurgesteld in mijn eigen fantasie.
0: Dat is het eigenlijk. Nou, we kunnen nog even een stukje laten horen over jouw contact met een van de dames die voor jouw gevoel een beetje in de weg stond.
3: Ik ga je iets uitleggen. Yvonne sprankelt, zit vol met energie. En ik merk, en dat vind ik heel vervelend om te zeggen, je zit een beetje in de weg.
0: Ja. Oh, dit was misschien wel een moment waarop heel veel mensen dachten, nou, waarom doet hij zo onaardig? Had je hier achteraf spijt van, dat je het op deze manier gezegd had?
5: Nee, ik heb geen spijt. Spijt bestaat niet in mijn leven.
0: Oh,
5: heeft Herman Brood ook gezegd.
0: Ja.
5: Het is zo wat het is, de eerlijkheid. Het is zonder mayonaise, het is zonder slagroom. Ik ben Fred en ik zit gewoon in een zware teleurstelling. Ja, en dat heeft de redactie ook. Die zijn ook van tevoren bij mij op Bonaire geweest. We willen echt Fred zien. Nou, ja, die hebben ze gekregen.
0: En nou,
5: kijk, Patricia was er een flamboyante vrouw uitgekomen, dan was ik met een vlotje naar Klein Bonaire gegaan. En dan hadden we ook geen televisie gehad. Dan had ik de SRV-wagen laten komen, iedere dag met boodschappen. En dan had ik gezegd, jongens, zoek het uit.
0: Ja, dan hadden we jou nooit gekend, Fred. Dat is ook wel weer jammer natuurlijk. Hey, en ik begrijp dat de liefde uiteindelijk wel bij jou aan de deur heeft aangeklopt, hè? Dus dat die verlangens voor jou toch wel een beetje zijn ingelost.
5: Ja, maar dat was ook heel spannend. Want ze in de eerste of tweede uitzending ging zij mij appen en mailen. En hartstikke leuk, maar een hele leuke manier. En dat was ook best wel een onzekere periode. Want ik denk, jeetje mine, ik word zo neergezet op televisie. Wie vindt mij nog wel leuk?
0: Ja.
5: Hè? En dat is een onzekerheid. En zij heeft daar helemaal doorheen geprikt.
0: Wow.
5: En ik kende haar ook niet, had haar nog nooit gezien. Ook niet via vrienden. Gewoon, we hebben tafellakens volgeschreven. En heel veel lieve dingen eigenlijk over elkaar geschreven.
0: Oh, wat mooi. Nou, niet zo leuk als prille liefde natuurlijk, maar een tentoonstelling is voor jou natuurlijk ook wel een hoogtepunt, want je bent kunstenaar. Wat gaan we zien in Hoofddorp op die tentoonstelling?
5: Het idee was dat er werd op social media allemaal beelden van mij gemaakt. Tegeltjes met uitspraken. Hè, lekker op stok zitten en vrijen met een zonnebril of met een duikbril en zwemvlies aan, dat is niks voor mij. Dat soort uitspraken die heb ik vergroot van 3x3 meter. En heel erg in de weg in de tentoonstellingsruimte neergezet. Dat je er echt voor moet gaan zitten voor die uitspraken. En achterop, het is altijd heel bijzonder om achter van het schilderij, de achterkant van het schilderij te zien. En die heb ik ook gebruikt. En daar hangen dus als scheurkalenders de uitspraken in de tegeltjes 60x60. Kan je meenemen, gratis mee naar huis. En dan kan je tafellaken van maken, je kan er een voormat van maken, je kan je kont mee afvegen. Doe ermee wat je wil.
0: We zullen je zo nooit vergeten, Fred, dat is duidelijk. Een van die tegeltjes, daar staat op, ik ga je iets uitleggen. Dat vind ik wel de meest typerende voor jou en hoe ik je althans gezien heb daar bij B&B. Waren er veel fans trouwens ook van het programma daar bij de opening?
5: Ja, heel veel. En ook zelfs, dat is echt een eer, de hele crew die me gefilmd heeft een maand, Jeroen, Maaike, en die waren er gewoon allemaal. En die zeiden, nemig, jemig, te pemig, joh. Al die uitspraken. Ja. Die hebben we gewoon allemaal van jou gratis gekregen. En ik vond het heel bijzonder om mij te ontmoeten. Ook met een lange broek aan natuurlijk. En een beetje wit.
0: Ja, toch weer even anders, hè? Ja. Hey, wat is het, als je terugkijkt op deze hele periode, wat is eigenlijk het mooiste wat het heeft voortgebracht, behalve dat je nu een nieuwe liefde hebt gekregen?
5: Het mooiste wat ik heb gekregen, dat was dat ik hele lieve vriendschap heb gekregen. Maar ook wat ik eigenlijk nu heel mooi vind, dat is dat ik met de tentoonstelling Herbestemming, iets wat ik totaal niet had verwacht, dat ik helemaal door het slijk was gehaald, dat ik dat heb omarmd en weer teruggezet. Dus eigenlijk heeft het me veel sterker gemaakt. Ondanks dat ik alle vrouwen teleurstellend heb behandeld. Hoor. Dus dat moet je wel even. Ja, het is allebei eigenlijk.
0: Ja, nou mooi dat je het zo zegt. Dankjewel in elk geval dat je bij ons even in de uitzending wilde zijn. Even kijken, wanneer is die tentoonstelling? De 25e september in het hoofdkantoor van Young Capitals in Hoofddorp. En daarna gaat de stoel, neem ik aan, weer terug naar Bonaire.
5: Dat ga ik je in de volgende uitzending zeggen.
0: Is goed, Fred. Hey, fijne dag
5: bedankt,
0: nog.
5: Jojo,
0: dag. Nou, grappig toch om even met de enige echte Fred Ross uit B&B Vol Liefde te kunnen spreken. En de muziek van Barry Manilow. Ook niet mis, de Copacabana.

0: Straks dan gaan we het hebben over de energieprijzen die behoorlijk omhoog gaan. Komend jaar gaat een gemiddeld huishouden 140 euro gemiddeld meer betalen. En dat komt niet alleen doordat de gas- en olieprijzen blijven stijgen, maar ook door een forse stijging in de vaste kosten, de netwerkkosten, omdat het hele stroom- en gasnet moet worden verbouwd. Nou, dat is natuurlijk nogal wat, 140 euro erbij. Wij vragen vandaag, ja, maak jij je zorgen over die hoge kosten? En heb jij al een plannetje wat je gaat doen om de kosten toch een beetje naar beneden te duwen? Dat horen wij heel graag van jou. Je kunt ons bellen of appen via het bekende nummer 088 850 51 52. En dan spreken we jou zo graag na het nieuws van 16:30 met Barbara. En wat zit daarin?
1: Nou, een klein vliegtuigje dat vanochtend is vertrokken vanaf vliegveld Hilversum is neergestort in Duitsland. 3 inzittenden zijn om het leven gekomen en je hoort zo meteen meer daarover.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
12: Ik ben Karin. Ik ben een Groninger malleboom en ik woon in Purmerend.
13: Ik ben Ron uit Egmond aan Zee.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:30. In Bergen is het 20 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een klein vliegtuig dat vanochtend is vertrokken vanaf vliegveld Hilversum is neergestort in Duitsland. Alle 3 de inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Nederlandse luchtvaartonderzoekers zijn onderweg naar de plek. Het vliegtuigje is een toestel van Vliegschool Hilversum. Wie de 3 inzittenden zijn, is niet bekend. Ooggetuigen vertellen aan een Duitse krant dat het vliegtuig vlak voor de crash opvallend laag vloog. Over de oorzaak is dus nog niet veel duidelijk. Later meer daarover. Bij de crash raakte het toestel trouwens volledig verwoest. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol heeft vandaag het werk neergelegd tijdens de eerste van 5 stakingsdagen. Ook op grote treinstations wordt volop gestaakt door schoonmaakmedewerkers. De grootste vakbond van Nederland kondigde vandaag een landelijke staking aan onder schoonmakers. En die gaat dus een week duren. Er wordt gestaakt in verband met onvrede over de CAO. In ziekenhuizen zal wel gewoon schoongemaakt worden. En donderdag is er een grote landelijke bijeenkomst en er komen honderden schoonmakers samen. Dan heeft de politie 2 jonge mensen aangehouden na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets gisteravond in Haarlem. De verdachten die gingen er direct na het ongeluk vandoor. Het kind moest gewond naar het ziekenhuis. De verdachten zijn de bestuurder en de bijrijder van 21 en 22 jaar. Ze komen allebei uit Haarlem en zitten voorlopig vast. De auto werd teruggevonden in Haarlem-Noord. Hoe het nu met het slachtoffer is, is niet bekend. Je hoorde het eerder al, oud-GroenLinks-politica Tara Singh Farma is overleden. Ze is 78 geworden. De Hindoestaans-Surinaamse Singh Farma was in de jaren 80 gemeenteraadslid in Amsterdam. Ze was in 1994 de eerst gekleurde vrouw in het parlement. En ze zette zich onder meer in voor de vrouwenrechten. Ze was ook lid van de enquêtecommissie die de Bijlmer-ramp onderzocht. Bij haar vertrek uit de Tweede Kamer zei ze terminale kanker te hebben. Later bleek dat ze haar ziekte verzonnen had. Ze had naar eigen zeggen psychische problemen. Toen het uitkwam ontstond er veel ophef. Laatste berichtje, de 15-jarige Dianta uit Bloemendaal heeft vandaag tijdens Jongeren Prinsjesdag een bijzondere taak. Zij draagt de troonrede voor aan de leden van de Tweede Kamer. En haar boodschap is, praat niet alleen over jongeren, maar luister ook vooral naar wat ze te zeggen hebben. Nou, ze vond het vanochtend allemaal heel erg spannend. Ze is onderdeel van het UNICEF Jongerenpanel. En dat panel gaat in gesprek met Kamerleden over maatschappelijke problemen. En meer nieuws en Noord-Hollandse verhalen die vind je natuurlijk in de app. En ook op onze website nanieuws.nl.
0: En zo is dat. Dankjewel, Barbara. We gaan eens even horen van onze eigen weerman Jan Visser. Wat voor weer we de rest van de middag hebben?
14: Vanmiddag is het aanvankelijk vrijwel overal bewolkt in de provincie. En hier en daar kan ook wat lichte regen vallen. Later in de middag begint de bewolking weer wat te breken. En dan vanavond zijn er een paar opklaringen. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 20 tot 21, plaatselijk 22 graden. Maar in gebieden waar het wat lang bewolkt is, zijn de temperaturen wat lager. De wind is meest matig, waaiend uit het zuidwesten. En morgen, dan is het in de ochtend bewolkt, maar droog. In de middag aanvankelijk wel wat zonneschijn, later neemt de bewolking weer toe en in de avond komen er enkele buien opdraven. Temperatuur morgen maximaal zo'n 23 tot 24 graden, vlak aan zee wat lagere waarden. En de wind is meest matig, waaiend uit het zuidwesten.
0: Gaan we nog even kijken naar de situatie op de weg. De ANWB meldt nog altijd slechts één file in Noord-Holland. En dat is die op de A10. Knooppunt Amstel richting Koenplein. Tussen Amstel en Amsterdam-West. Daar 10 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook die is nog altijd dicht.

0: Power of Love hoorde je van Huey Lewis en de News.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we hebben het vandaag over de energiekosten die komend jaar enorm gaan stijgen. Met 20% erbij gaan we zo'n beetje €140 gemiddeld per gezin, per huishouden meer betalen. En dat komt dan dit keer niet alleen maar doordat de gas- en olieprijzen zelf blijven stijgen, maar ook door een forse stijging in de vaste kosten, de netwerkkosten, omdat het stroomnet moet worden verbouwd. Nou, dat was even een vieze tegenvaller, denk ik, voor veel mensen die vanmorgen de kranten opensloegen. Voor mij nou wel, Irene, want we betalen al best wel veel, toch? Dacht jij ook van, hey, hoe gaan we dit nou weer doen?
2: Ja, van de ene kant wel, van de andere kant, het zijn toch kosten die je moet maken. Hadden we het laatst ook over met die benzineprijs. Ik moet toch naar Hilversum komen. Ja. Ik wil toch ook in mijn huis wel een beetje nog, zeg maar, niet helemaal bevriezen in de winter. Nee. Dus ik ga toch gewoon wel verwarming aanzetten, denk ik.
0: Ja, ik ook, maar misschien wel een gaatje zachter. En dat vragen we eigenlijk aan jullie vandaag. Maak jij je zorgen over die stijgende prijzen? Dat je denkt, hoe moet ik dit nog betalen? Of zeg je van, nou, ik ga gewoon de verwarming nog een gaatje lager zetten, of nog korter douchen, of misschien andere maatregelen nemen om de kosten een beetje te drukken. Je kunt meepraten via 088 850 51 52. Christian die stuurde al een appje, die heeft het goed. Die woont in een nieuwbouwhuis, dat is energiezuinig, met ook nog eens zonnepanelen voor en achter.
2: Sander zegt, ik ga zonnepanelen op mijn balkon zetten in de hoop dat ik daar de kosten wat mee kan drukken.
0: Ja, en Yvonne zegt, ik heb de verwarming nog maar maximaal op 18 graden staan de hele winter door. En dat scheelt volgens mij wel een paar tientjes. Nou, kan ik me wel voorstellen, maar ik vind 18 graden best wel fris.
2: Ja, ik heb trouwens nog een andere tip. Je kan, als je nou gewoon één ruimte waar je zelf bent, die tot 20 graden verwarmt en dan, weet je wel, de badkamer en de keuken en je slaapkamer niet, dat scheelt ook een hoop.
0: Dat denk ik ook, inderdaad. Nou, het hangt ook een beetje van het huis af wat je hebt natuurlijk. Daar gaan we over verder praten met onze verslaggever Thijs-Jan van Aals, die hier in de studio is. Want jij hebt je vandaag in het onderwerp verdiept, Thijs-Jan. Ten eerste, waar komt die stijging nou precies door?
3: Ja, dat zijn verschillende factoren. Denk daarbij onder andere aan het onderhoud van het stroomnet. Dat staat heel erg onder druk. Dus er moet van alles bijgebouwd worden. Maar bijvoorbeeld ook de Iran-oorlog. Daar komt heel veel gas en benzine vandaan. Dus dat heeft allebei een heel groot effect op hoe hoog die prijzen worden vastgesteld. En dat het dus ook steeds hoger wordt. En bovendien moeten de gasleidingen ook worden uitgebreid, zodat we uit het buitenland weer meer gas kunnen halen. Ja, de Groningse gasbel, daar kunnen we natuurlijk al een paar jaar geen gebruik van maken.
0: Ja. En dan wat voor soort bedragen gaat het dan als je dat zou verdelen tussen de elektriciteit en het gas?
3: Ja, nou kunnen we natuurlijk over dat percentage hebben, 20%. Maar dat is een beetje ontastbaar. Waar je eigenlijk concreet naar kijkt, is dat een gemiddeld huishouden volgend jaar €89 meer betaalt voor het leveren van elektriciteit en €52 meer voor gas. Dus dat zijn hele serieuze bedragen bovenop je maandelijkse toelage.
0: Ja, inderdaad, ja. Nou, heb jij gesproken met iemand die daar veel verstand van heeft, hoe je nog zou kunnen bezuinigen misschien op gas en stroom? Wat zijn dat voor tips?
3: Ja, er zijn natuurlijk korte termijn oplossingen. Zo simpel als zet de thermostaat een graadje lager en draag een trui. Dubbele beglazing. Zorgen dat de ruimtes in je huis wat beter geïsoleerd zijn. Maar zij zegt ook, ja, we hoeven er niet van uit te gaan dat dit over een paar weken of een paar maanden beter is. Sterker nog, die gasprijs die heeft een neiging om alleen maar te blijven stijgen en stijgen. Dus kun je maar best ook lange termijn oplossingen nemen, zoals een warmtepomp of zonnepanelen, zodat je makkelijker dat op kan vangen.
0: Ja, maar dan hoorde ik laatst dat mensen met een warmtepomp toch ook weer duurder uit zijn juist. Dat was vorige week dan weer in het nieuws. Toen werd ik ook een beetje in de war gebracht. Dacht ik van, ik dacht dat warmtepompen juist de oplossing waren, maar dat blijkt dan toch wel weer veel duurder te worden.
3: Ja, het ligt een beetje aan, hoe oud is je huis, hoe nieuw is je huis, hoeveel zin heeft het? Ik bedoel, er worden tegenwoordig de nieuwbouwwijken die we nu zien, daar wordt überhaupt niet meer echt met gas in gedachten gebouwd.

0: komt dus te vervallen. En daardoor haal je veel minder winst eigenlijk uit de stroom die je extra produceert. Dus dan wordt het relatief duurder om zonnepanelen aan te leggen.
1: Ah, ja, ja, ja, zo is dat. Nou, goed, we vragen vandaag aan de mensen thuis. Maak je je zorgen over die hogere prijzen? Of heb je al van alles bedacht om minder stroom en gas te gebruiken? Laat van je horen, zou ik zeggen. Via 088-850-51-52. Hoe is dat bij jou thuis eigenlijk, Thijs-Jan? Want jij weet er altijd best wel veel van. Heb jij alles helemaal geïsoleerd en dubbel glas? En...
0: dubbele beglazing en een 20 meter diep appartement op de begane grond. Dus ik woon basically in een Neandertaler grot.
1: Oh, en licht heb je gewoon niet nodig. En koken doe je nooit.
0: Is overschat, schromelijk overschat.
1: Ja, dus wat dat betreft. En je hebt gewoon een heleboel dikke truien.
0: Okay. Altijd.
1: Goed. Nou, praat lekker met ons mee. 088-850-51-52.

0: Lee Minogue bij NH. Je luistert naar Vandaag de Dag. Je hoorde Can't Get You Out of My Head. We praten nog even verder over de stijgende energie en prijzen. Stroom en gas worden volgend jaar veel duurder. Maar ook de kosten voor het onderhoud van de netwerken stijgt met 20%. Kun je ervan uitgaan dat je meer moet gaan betalen, sowieso al. Nou, dat zijn natuurlijk best wel cijfers. €140 per huishouden gemiddeld dat je meer gaat betalen. En wij vragen vandaag, heb je daar zorgen over? Of heb je eigenlijk je schaapjes voldoende op het droog en maakt het je allemaal niet zo heel veel uit? Er komen veel appjes binnen, zie ik.
1: Ja, Ingrid bijvoorbeeld, zij schrijft, voor veel mensen met een lager inkomen zal het lastig zijn. Ik ben onder de streep vooral blij dat ik in Nederland woon, waar we toch maar warmpjes bij zitten. Ik moet aan Oekraïne denken of andere plekken waar de winter een groot gezondheidsrisico is voor kwetsbare mensen.
0: Ja, dat is waar, ja. Donja die zegt heel laconiek, ik doe gewoon een trui aan.
1: Oh ja.
0: Dat kan natuurlijk ook.
1: Hey, en Jan, die laat weten.

0: weten dat hij graag wat extra betaalt, zodat we niet meer van boevenregimes in het buitenland afhankelijk zijn voor onze energie.
1: Zit ook wat in natuurlijk.
0: Punt, hè?
1: Ja, ja. En Ed, die appte ons. Goedemiddag, Ed.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hallo, fijn dat je er even bij bent. Ja, zeker, met Patricia spreek je. Ja. Jij hebt een boot, begrijp ik?
2: Ja, nou, ik even meteen kort sluiten. Op een boot wonen, als je een knap schip hebt, dan is dat ook niet goedkoop, hoor.
1: Nee?
2: Maar het is in ieder geval goedkoper, wat ik nu zie, aan energieprijzen die om mij heen stijgen bij mensen.
1: Ja, maar op een boot is het niet goedkoop, omdat je natuurlijk weinig isolatie hebt, zullen we maar zeggen. Het zal snel koud zijn op een boot.
2: Nee. Ik heb 3 kachels. Als ik 1 kachel vol openzet, wordt het 43 graden. Als het 20 graden buiten vriest.
0: Oh, echt sauna, Ed.
1: Oei, oei, oei. Maar je hebt toch ook een zonnepaneel, begrijp ik?
2: Ja, ik heb een zonnepaneel. Ik heb eigen accu's. Dus dat sla ik zelf op, wat nu ook wordt gepromoot.
1: Ja.
2: Alleen ze vergeten even dat een accu, als je het om gaat wisselen naar 220, natuurlijk heel gauw leeg loopt.
1: Ja, ja,
2: dus bij
1: ja.
2: mij draait alles op 12 volt. Mijn satellieten, ja. mijn hele alles.
1: Ja. Ja, precies. Anders is het heel lastig. Nou, dankjewel voor je bijdrage, Ed. En geniet lekker van de warmte straks.
2: Ja, gaat wel lukken. Okay. Ik ga een dikke trui aan, hoor.
1: Zo is het. Hey, dankjewel, Ed. En veel plezier op de boot. Hoi, hoi. Hey, we krijgen ook nog een vraag binnen van George. Die zegt, ja, wat betekent dit eigenlijk allemaal voor de glastuinbouw? Want dat is natuurlijk een sector waarvan we weten dat er veel stroom gebruikt wordt. En Thijs-Jan die zit hier nog. Thijs-Jan, weet jij dat eigenlijk? Wat die prijsverhogingen gaan betekenen voor de glastuinbouw?
3: En we hebben natuurlijk aardig wat van die glastuinbouw. Middenmeer, Wieringenwerf, Noord-Scharwoude. Allemaal een beetje in de kop van Noord-Holland. En die gaan die gevolgen zeker merken. En eigenlijk moet de grootste klap daar nog voor komen. Omdat veel van die glastuinverbouwers die zitten aangesloten bij vaste gascontracten. En die lopen, veel daarvan lopen af eind 2027, dus eind volgend jaar.
1: Oei.
3: Ja, en dan zal de klap wel flink aankomen. Dus ze hebben eigenlijk tot die deadline als het ware om daar een overgangsoplossing voor te vinden. Denk daarbij vooral aan het verduurzamen van die kassen.
1: Nou, dat is op zich sowieso natuurlijk goed.
3: Klopt, ja, dat is sowieso iets waar ze natuurlijk naar streven in die hele industrie. Maar bijvoorbeeld LED-verlichting, maar ook het combineren van pure elektriciteit, gewoon aangeleverd door een net, samen met die extra gasopbrengst. Dus daar zijn ook richtlijnen voor. Hè, hoeveel moet dan groen zijn, hoeveel niet. En op die manier probeert die industrie zelf en ook het kabinet, want er zijn regels voor opgesteld de afgelopen jaren, ook om die klap wat te verzachten. Maar daar wordt zeker met angst en beven naar uitgekeken, dat moment dat die contracten wisselen.
1: Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Oké, dankjewel Thijs-Jan voor je bijdrage. En er komt nog een appje binnen van Jan. Die zegt, ja, zonnepanelen hebben hier geen nut meer, want de gemeente Zaanstad plant voor mijn huis een boom. En de openbare straatverlichtingen komt niet meer binnen. Hoera, dat de gemeente wil vergroenen. Ja, dat is natuurlijk weer het nadeel. Als je heel veel bomen hebt, dan kunnen die zonnepanelen geen licht meer krijgen natuurlijk.
0: Ook weer waar, ja.
1: Dat is ook weer zo. Goed, dank allemaal voor het meepraten. En sterkte weer voor het komende jaar dan alvast.

0: Wat een schitterend nummer toch van de Babies. Every time I think of you. Het is bijna 5 uur, je luistert naar Vandaag de Dag. En straks na het nieuws dan gaan we het hebben over de wolf. Want nou, die werd laatst dus in Laren gesignaleerd. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Gewoon ja, eigenlijk binnen de bebouwde kom. Een dame met 2 hondjes die schrok zich een hoedje toen ze hem zag. Maar de kans bestaat, daar wordt zeker rekening mee gehouden, dat het dier zich nu ook verder gaat uitbreiden in Noord-Holland naar bijvoorbeeld de waterleidingduinen, de Amsterdamse waterleidingduinen. Waternet is in elk geval aan het nadenken over dat scenario. En straks spreken we iemand van Waternet die kan uitleggen, ja, wat ze dan zouden kunnen of moeten doen als de wolf ook daar in dat gebied zijn habitat gaat kiezen.
1: Dam tot Damloop.
2: De Dam tot Damloop is met meer dan 50.000 deelnemers het grootste hardloop-evenement van Nederland.
1: De Dam tot Damloop.
2: Wij volgen de wereldtoppers, maar ook de recreanten. 16 kilometer lang, live, van Amsterdam naar Zaandam. Zondag, de Dam tot Damloop.
1: Op tv en online.
3: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
3: Voordeeluitjes.nl. Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
11: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
12: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
13: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
14: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
15: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse bos als mijn voortuin.
16: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Vliegschool Hilversum heeft alle vluchten per direct stilgelegd na het fatale ongeluk met een van haar lesvliegtuigen vandaag in Duitsland. Bewuste toestel vertrok vanochtend vanaf vliegveld Hilversum en stortte vlak over de Duitse grens neer. Alle 3 de inzittenden hebben het niet overleefd. Oud-directeur van Artis, Maarten Frankenhuis, is overleden. Dat meldt de dierentuin. De bevlogen Frankenhuis was directeur van 1990 tot 2003. Hij is 84 jaar geworden. En schoonmakers gaan deze hele week staken op Schiphol, stations en andere plekken in Nederland. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn twee kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, dan de verkeersinformatie. En het goede nieuws is dat het wel meevalt met de avondspits. De enige file bij ons in de provincie staat op de N208... van Sassenheim naar Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Daar heb je wel een kwartier op onthoud.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Trulies met Grenke.
22: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
21: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
22: Precies wat we nodig hadden.
21: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
23: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
21: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
24: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
27: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
28: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
27: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
29: Vandaag de dag
30: met Patricia Na.

0: Fleetwood Mac bij NH Don't Stop hoorde je. En het is 5:08 geworden. Een heel goede middag.
1: NH met Vandaag de Dag.
0: Ja, wij zijn nog wel even hier voor jullie met Vandaag de Dag. Hier bij NH. En Irene, die zit naast mij, die is heel druk met allemaal dingen bezig.
2: Ja.
0: Voorbereidingen voor het spel, denk ik, dat we straks gaan doen, of niet?
2: Ja, zeker, want het spel is leuk, joh. Daar kan je echt zo'n toffe prijs mee winnen.
0: Ja, jij kent hem pas net. Dat is dat hele fijne koeltasje.
2: Ja, en misschien is het ook wel om een warmhoudtasje voor straks.
0: Oh ja, misschien. Dat is een hele goede omdenker.
2: Ja.
0: Allee, amai.
2: Allee, ja. Zeg, ja, je moet alleen eventjes weten wie wat waar is.
0: Ja, precies. Dat dan
2: maar
0: daar
2: krijg je dan straks wel aanwijzingen voor. En we hebben sportverslaggever Erik Jan over de Dam tot Damloop. Want die zit er weer aan te komen komend weekend.
0: Ja, zo is het. Oké, nou daar gaan we straks over praten. Nu eerst die wolf. Want het is dus niet ondenkbaar dat de wolf die in het Gooi is gezien de voorbode is van de komst van de wolf naar de Amsterdamse waterleiding Duinen. Je zou kunnen zeggen, hij rukt een beetje op. Waternet beheert dat duingebied en zij zijn voorzichtig aan het nadenken over wat ze dan wel en niet moeten gaan doen als het zover is. Ik heb Harald Schmid van de afdeling Bron- en Natuurbeheer van Waternet aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, het is nog niet helemaal zeker natuurlijk dat hij er komt. Ecologen en wolvendeskundigen zijn het er ook nog niet echt over eens. Maar ja, het zou wel kunnen gebeuren toch, dat die wolf zich gaat melden in het waterleidinggebied.
3: Ja, dat behoort zeker tot de mogelijkheden. En dat is eigenlijk al wel langer. Als je ziet hoe de wolf teruggekeerd is in Nederland, dan kan je niet uitsluiten dat hij ook ooit een keer helemaal tot aan de kust door gaat lopen.
0: Ja, ja, want er zijn nu geloof ik in Nederland al iets van 13 of 14 roedels.
3: Klopt. Ja,
0: ja, dus en die hebben allemaal natuurlijk, als ze weer kindjes krijgen, die hebben dan dus allemaal weer hun eigen plekje nodig. Zo werkt het toch?
3: Ja, zo werkt het. En je ziet eigenlijk dat ook in deze tijd van het jaar dat die jongen een beetje op pad gaan. En vandaar ook waarschijnlijk is dat de wolf die in het Gooi is ook zo'n jong wat een eigen plekje zoekt. Het is ook wel zo dat niet alle wolven doorlopen richting het westen, maar dat er ook weer wolven teruglopen richting Duitsland op zoek naar geschikt leefgebied.
0: Ah, dus, ja, ja. Ja, ze komen niet allemaal massaal deze kant op. Dat is een geruststellende gedachte. Maar hij moet dan natuurlijk wel wat barrières over. Hè? Stel dat hij echt richting de waterleidingduinen gaat, dan daar is hij niet zomaar.
3: Nee, dat is een beetje afhankelijk ook van waar komt hij vandaan. We zien natuurlijk dat bijvoorbeeld in Brabant er ook wolven leven, in Friesland. Dus ja, wij weten ook niet precies, komt hij dan inderdaad uit het Gooi of gaat hij toch via de noordelijke route het duingebied in. Dat is een beetje koffiedik kijken, zeg maar.
0: Ja.
3: En als je echt kijkt van tussen het Gooi en de waterleidingduinen, daar ligt natuurlijk Schiphol, daar ligt een van de drukste snelwegen, de A4 in Nederland. Ja. En we weten ook dat de meeste dode wolven die worden aangereden door auto's, zeg maar. Dat is veruit de belangrijkste doodsoorzaak onder wolven.
0: Ja, de enige natuurlijke vijand eigenlijk die heeft, zou je kunnen zeggen, hier in Nederland. Ja.
3: Ja. En ja, wij leven in een heel druk gebied. Dus het is de vraag ook of de wolf het hier naar zijn zin zal krijgen.
0: Ja, maar die waterleidingduinen zijn natuurlijk wel heel aanlokkelijk. Want ja, daar ligt het voer voor het oprapen. Daar lopen de reetjes en de herten vrijelijk rond. Zouden jullie daar bang voor zijn of blij mee zijn? Je hoort natuurlijk heel vaak ecologen en zo zeggen, oh, het is prachtig dat die wolf er is. Maar hoe kijken jullie daarnaar?
3: Nou, ik denk ook met een gemengde blik. Kijk, de wolf is een Europees beschermde diersoort. En als die komt, dan heb je daar gewoon mee van doen. Daar kun je zelf niets aan doen, zeg maar. En ja, je ziet natuurlijk een beetje in de drukke gebieden van Nederland, dat zien we ook op de Utrechtse Heuvelrug, dat het toch best wel een beetje ingrijpend is als er in één keer een wolf in je gebied zit. Maar er zit ook een soort opgave in voor mensen dat wij ook leren om daar verstandig mee om te gaan.
0: Ja, ja, je bedoelt dat we dan een beetje veilig afstand moeten inbouwen? Of
3: afstand, rust, niet voeren, niet overmatig fotograferen, zeg maar. Dus er zijn ook, wij moeten, als de wolf echt een blijvertje is ook, en hij komt onze kant op, dan zullen we met z'n allen moeten leren hoe we daar verstandig mee omgaan met elkaar.
0: Ja, ja. Maar wat ik eigenlijk bedoelde met die herten in de waterleidingduinen, we horen natuurlijk, die worden beheerd door de jacht. Hè? Er worden herten afgeschoten om de populatie in toch een beetje in toom te houden, zeg maar. Zou een wolf daar juist misschien ook een goede daad kunnen verrichten, voor wat jullie betreft? Zeg, we doen dat toch liever we doen dat toch liever met die jacht?
3: Nou, in zijn algemeenheid kun je zeggen dat er in Nederland, ook in gebieden waar wolven voorkomen, nog steeds heel veel herten, reeën en wilde zwijnen lopen. Dus ja, het effect, en het is eigenlijk zo, ook dat weten we uit de biologie, dat het aantal hoefdieren, dus prooidieren, wordt meer bepaald door het voedselaanbod dan door het aantal predatoren, dat is met een moeilijk woord, dus roofdieren.
0: Ja.
3: Dus waarschijnlijk hebben de hoeveelheid herten die er kunnen leven, die, ja, dat is afhankelijk van, niet zozeer afhankelijk van hoeveel wolven er lopen, maar meer van hoeveel voedselaanbod is er.
0: Ja. Ja, ja. Dus dat staat er eigenlijk een beetje los van. Hey, is Waternet inderdaad al bezig met ja, de oriëntatie op dit scenario, met een soort voorbereiding voor als die wolf die kant op komt?
3: Zeker, zeker. We werken natuurlijk veel samen met andere terreinbeheerders, waar je contact mee hebt. De provincies die eigenlijk belast zijn met het wolvenbeleid in Nederland. Dus wij werken ook gewoon voor onszelf aan een soort handleiding van hoe gaan wij om als de eerste melding komt. En ja, daar bereiden we ons in zekere zin op voor.
0: Oké. Okay. Nou, helemaal zover is het nog niet, maar jullie denken er wel in elk geval over na. Dankjewel dat je dat even wilde uitleggen.
3: Graag gedaan.
0: Oké, okay, een fijne dag. Harald Schmidt hoorde je. Dank je van Waternet.

0: de bedweter. Oftewel Mr. Know-it-all. Je hoorde Teddy Swims.
1: Vandaag de dag.
0: En wij gaan verder met de sport. En vandaag krijgen we die van Erik-Jan Brinkman. Erik-Jan, welkom hier in de studio.
2: Goeiedag.
0: We gaan het hebben over de Dam tot Damloop. Die zit er nu echt aan te komen. Komend weekend van Amsterdam naar Zaandam. En jij was vandaag op een bijzondere plek langs de route.
2: Ja, je hebt eigenlijk heel veel mooie plekken langs de route. Denk aan die sfeervolle straatjes in Amsterdam-Noord. Sinds vorig jaar nieuwe finishlocatie in Zaandam op de Burgt. Prins Hendrikade, waar al die tienduizenden hardlopers vertrekken. Maar als je denkt aan de Dam tot Dam loopt, dan denk je natuurlijk ook wel aan de Eitunnel. Want normaal gesproken raast het verkeer daar doorheen. Maar die wordt afgesloten natuurlijk zondag voor die hardlopers. En dan kunnen ze er onderdoor lopen. En je hebt ook allemaal hele mooie lichten en dergelijke. Dus het wordt steeds bijzonderder om daar doorheen te lopen. We waren vandaag te gast bij NEMO. Dat wetenschappelijk museum. En we hadden een afspraak met Janneke. En Janneke werkt bij NEMO. En ze doet ook mee aan de damlopen aankomende zondag. Voor de eerste keer. Maar dat betekent dus dat ze onder haar werk doorloopt via de Eitunnel.
0: Grappig.
3: Ja. Als ik zo naar beneden kijk ook, dan denk ik, oei, daar zit toch wel een beetje stijging in. Of eigenlijk daling eerst. Maar ook wel heel veel zin in.
2: Het is ook wel raar toch om onder je werk door te lopen. Dat kunnen er weinig zeggen.
3: Ja, ik heb er eigenlijk helemaal niet zo heel erg over nagedacht. Ik denk dat ik me vooral gewoon een beetje zorgen maak en er ook wel zin in heb.
0: En is zij de enige van NEMO die meedoet?
2: We hadden eigenlijk nog met iemand afgesproken. Maar die kon helaas niet komen. Dus dat is in ieder geval nog één collega van NEMO die ook meedoet. Zullen we waarschijnlijk nog wel meer meedoen. Want er zijn zoveel mensen die aan die hardloopwedstrijd meedoen. Wie we ook spraken, dat was Eva. Zij werkt ook bij NEMO. En ze is vrijwilliger. Dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Er zijn duizenden vrijwilligers dit weekend actief. En Eva vertelt zelf wat ze gaat doen.
3: Ik ga helpen bij de kledinguitgifte. Ja.
2: En dat is dan in Zaandam?
3: Ja, klopt. Dus dat is niet hier in Amsterdam, maar dat is wel in Zaandam. Dus aan de finish. Ja, ja.
2: Dus al die vermoeide hardlopers, die maak jij blij met hun kleding?
3: Ja, zeker. Ja, ik denk dat het, tenminste, we hopen natuurlijk dat het zondag droog blijft. Maar anders is het natuurlijk om een beetje die vregende tenues weer uit te krijgen en dan gewoon weer de schone en droge kleding aan te doen.
0: Hé, maar wacht even. Zij geven dus, jij komt er dan aan als je mee gaat doen.
2: Ja.
0: En dan kleed je om. Mm-hmm. En normaal leg je dan een tasje ergens, maar ja, hoe krijg je dat dan weer terug?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele operatie. De organisator Le Champion, die moet het allemaal regelen. Ik zeg even uit mijn hoofd, bij Centraal Station, daar kan je kleding achterlaten. In allemaal busjes en andere manieren om de kleding te vervoeren. Zij moeten er natuurlijk voor zorgen dat het op tijd terug is in Zaandam. Want als je vrij snel bent en je finisht naar een uur.
0: Dan sta je daar.
2: Je hebt ook nog een stukje, als je finisht in Zaandam op de Burg, moet je nog een stuk lopen. En dan aan het einde van naar een lange wandeling, daar ligt alle kleding uitgesteld. Ja, ja. En dat zijn natuurlijk met allemaal nummertjes en dergelijke. Dus er is allemaal over nagedacht.
0: Ja, dat is echt een ingewikkeld systeem. Het is wel leuk om een keer te gaan kijken, denk ik, naar die hele logistiek.
2: Ja, dat is een hele logistieke operatie, inderdaad. Ja.
0: Ja, ja. Ja, en dat busje mag natuurlijk niet door de Eitunnel, want daar wordt gelopen. Dus daar kun je even niet doorheen rijden.
2: Nee, dus je moet er inderdaad ook nog omheen rijden.
0: Ja, ja, ja. Oh, leuk. Dus dat is haar taak van die dag. Dus die krijgt allemaal doodvermoeide, maar hele gelukkige mensen, denk ik, bij zich.
2: Ja, ik vind dat wel grappig. Want kijk, 16 kilometer is geen marathon.
0: Nee,
2: dus
0: nee.
2: Er zijn ook genoeg hardlopers die trainen niet. En die verkijken zich erop. En je hebt ook genoeg die wel een goede conditie hebben. En die komen vrij vrolijk over de finish heen. Het is ook een beetje het hardloopfeestje van het jaar. En je ziet ook wel bij de damloop wel steeds minder. Maar dat er ook veel hardlopers verkleed zijn.
0: Oh.
2: Ja, dus in de meeste gekke pakken. Echt? Van Spider-Man pak tot, ik zag vorig jaar een dolfijnenpak. We hebben nog iemand gezien vorig jaar die als krab was verkleed. Dus dat is altijd wel weer anders bij de damloop ten opzichte van andere hardloopwedstrijden.
0: Het is wat minder zwaar, dus je kan je wat meer permitteren. Ze hadden ook altijd nog een skielertocht en een wandeltocht, toch, bij de damloop?
2: Ja, collega Barbara die vertelde net dat ze wel eens met de skielertocht heeft meegedaan. Je hebt inderdaad heel veel andere disciplines. Want in totaal zijn er 65.000 hardlopers die dit weekend in actie komen. Maar je hebt natuurlijk de mini-damloop, dat is voor de kids. Je hebt op zaterdagavond, blijkt altijd heel leuk te zijn, dat is de damloop by night. Gebeurt eigenlijk van alles. Maar het hoofdnummer is natuurlijk de 10 Engelse mijl. Oftewel 16,1 kilometer. En de stad is zondag even na 8:15 allemaal live te volgen bij ons. Want we zijn er vanaf 9:00 op tv, maar ook op de andere kanalen zijn we.
0: Oh, leuk. Dat is altijd heel leuk om te volgen. Het levert sowieso mooie beelden op. Als je van bovenaf ziet hoe die slierdlopers door de stad gaan, dat is echt heel prachtig. Oké, dat is dus aanstaande zondag. Maar vanavond is er alweer een nieuwe NH Sport.
2: Ja, dat gaat dus gedeeltelijk over Nemo, waar we dus vandaag waren. En kijken vooruit naar de Dam te Dam loop met dus Janneke en met Eva. Maar er zit ook andere onderwerpen in. Open water zwemmen. Want afgelopen weekend was het NK en dat gebeurde op de Gaasperplas. 10 kilometer, dat was daar het hoofdnummer. Daar hebben we een reportage over gemaakt. En we waren ook bij het honkbal, bij de Holland Series. Dat is dan de finale van de nationale honkbalcompetitie. En je hebt bij het voetbal heb je Ajax Feyenoord. En in het honkbal heb je Amsterdam Pirates tegen Neptunus. En de Neptunus komt dan weer uit Rotterdam.
0: Uit Rotterdam.
2: Ja, dus we hadden het over die rivaliteit.
0: En die zit daar ook in?
2: Die zit daar ook
0: zelfs
2: in.
0: Oh, okay.
2: En dat allemaal in 12 minuten.
0: Ja, ik vind het knap. Nou, we gaan kijken dus. De uitzending van NH Sport is zo'n beetje nu op tv te zien, maar wordt elk half uur herhaald. Dus wacht even met meteen de tv aanzetten. Tot na onze uitzending, zou ik zeggen. Dan zien we het weer terug. En natuurlijk ook weer online te volgen via de website nhnieuws.nl en nhsport.nl. Dankjewel, Erik Jan.
2: Graag gedaan.
1: Vandaag de dag.

0: Stefan hoorde je hier bij NH. En straks dan gaan we weer het spel spelen. Hoe leuk is dat? Dan kun je weer een mooie koeltas winnen. Eerst het nieuws nu van 5:30. Met Barbara, wat zit erin?
1: Ja, wat zit erin? De oud-directeur van Artis, Maarten Frankenhuis, is overleden. En daar hoor je zo meteen meer over.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat!
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Mama!
11: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:30. In Zandvoort is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vliegschool Hilversum heeft alle vluchten per direct stilgelegd na het fatale ongeluk met een van haar lesvliegtuigen vandaag in Duitsland. Ja, dat bewuste toestel vertrok vanochtend vanaf vliegveld Hilversum dus en stortte vandaag vlak over de Duitse grens neer. De drie inzittenden hebben het niet overleefd. Wie de drie inzittenden zijn, dat is niet bekend. Ooggetuigen die vertellen aan een Duitse krant dat het vliegtuig vlak voor de crash opvallend laag vloog. Ja, over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Bij de crash raakte het toestel volledig verwoest. Later meer daarover. De oud-directeur van Artis, Maarten Frankenhuis, is overleden. Dat meldt de Dierentuin. De bevlogen Frankenhuis was directeur van Artis van 1990 tot 2003. Hij is 84 jaar geworden. Frankenhuis was ook dierenarts en emeritus hoogleraar. Als Joodse baby moest hij onderduiken om aan vervolging te ontsnappen. Hij deed ook jarenlang onderzoek naar Artis in de oorlog. En het was eigenlijk ook zijn grote droom om directeur van Artis te zijn. Dat vertelde hij nog wel eens in een interview.
16: Ja, ik wilde het heel graag worden. Artis sprak mij altijd enorm aan. Artis als een museumhaas van een dierentuin, een cultuurhistorisch monument. En dat aspect trok me ook enorm.
17: Dus u heeft wel een klein dansje gedaan toen u het werd?
16: Ja, ik heb wel gezorgd dat niemand dat zag.
0: Oh, dat wou hij dan dus niet laten zien. Nee. Ja, veel luisteraars zullen zijn stem ook kennen. Want hij is echt jarenlang bij Radio Noord-Holland toen nog te gast geweest bij ons.
17: Bij Arjan.
0: Ja, dus ook wij zullen hem missen.
17: Zeker. Een hele lieve man was dat.
0: Hele lieve man, een slimme man. Ja. En zijn oud-collega's van Artus schrijven dat ze hem zeer dankbaar zijn. Ook voor zijn rol in de ontwikkeling van de dierentuin. En ze wensen zijn familie en dierbaren enorm veel sterkte. Ander nieuws. Het merendeel van de schoonmakers op Schiphol heeft vandaag al het werk neergelegd tijdens de eerste van de 5 stakingsdagen. Ook op de grote treinstations wordt volop gestaakt door schoonmaakmedewerkers. De grootste vakbond van Nederland kondigde vandaag een landelijke staking aan onder de schoonmakers. En die actie duurt dus vanaf vandaag tot en met vrijdag. Donderdag is er een grote landelijke bijeenkomst waar honderden schoonmakers verwacht zullen worden. Ziekenhuizen, daar zal niet gestaakt worden door de schoonmakers. En oud-GroenLinks-politica Tara Sinpharma is overleden. Ze is 78 geworden. Hindoestaans-Surinaamse Sinpharma was in de jaren 80 gemeenteraadslid in Amsterdam. Ze was in 1994 ook de eerste gekleurde vrouw in het parlement. En ze zette zich onder meer in voor vrouwenrechten. Ook was ze lid van de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 zei ze terminale kanker te hebben. Ze kwam ook af en toe in een rolstoel naar het werk. Later bleek ze dat ze haar ziekte verzonnen had. Ze had wel psychische problemen. Toen dat allemaal uitkwam, was er veel ophef. Laatste berichtje, had het net over de Dam tot Damloop. Nou, de 80-jarige Ines is de oudste vrouw die de Dam tot Damloop loopt zondag. En ze hoopt zelfs een nieuw persoonlijk record te halen. Haar vorige tijd was 2 uur en 13 minuten en 45 seconden. En ze wil dus sneller overdoen.
18: Dat is een lifestyle. Dat is niet meer weg te denken in mijn leven. Ik heb wel eens een blessure en dan is dat heel weken drama eigenlijk. Tot je die korte broek weer aan kan en weer naar buiten kan om hard te lopen.
0: Ja, de 80-jarige Ines. Bijzonder, toch?
17: Heel bijzonder, ja. Ter 80ste en dan nog zo fanatiek ook. Niet gewoon een beetje van, ik ga maar een beetje meehobbelen, zien hoe het ver komt. Maar gewoon echt een nieuw record willen zetten, een nieuw persoonlijk record. Dat vind ik echt bijzonder, ja.
0: Absoluut. Ja. Nou, meer Noord-Hollandse verhalen en nieuws in de app en op nanieuws.nl.
17: Dankjewel, Barbara. Dan gaan we even kijken naar de situatie in de lucht en op de grond met onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
19: Patricia, goedemiddag.
17: Ik was even kijken naar de situatie op de weg, maar dat doen we straks pas.
19: Ja.
17: Ja, toch? Eerst het weer. Het was vanmorgen regenachtig, maar toen ik hierheen reed was het eigenlijk alweer redelijk aan het opklaren. En nu schijnt volgens mij gewoon de zon in het Gooi.
19: Ja, het was een beetje op en neer vandaag. Het noordoostelijk deel van Nederland heeft een prachtige dag gehad. Volop zon, 7 uur zon. Daar kwam de bewolking pas in de loop van de middag opzetten. Wij begonnen met zon in de ochtend, maar daarna nam de bewolking toe en viel er plaatselijk wat lichte regen. En inderdaad, daarna klaarde het weer wat op achter het front, want het ging om een zwak front. Dat was gisteren behoorlijk actief in zuidelijk Nederland. Daar zijn grote hoeveelheden neerslag gevallen gisteren. Maar het front is nu zo goed als opgedroogd. En vandaar dat het bij wat lichte regen beperkt blijft vanmiddag. En daarna dus weer wat opklaringen. En inmiddels komt er weer lage bewolking in vochtige lucht vanaf de Noordzee en het Engelse Kanaal onze omgeving binnen. Dus vanavond hebben we wel wat opklaringen nog, maar ook wolkenvelden. Het deed vanmiddag, toen die zon doorprikte, echt toch wel wat smoel aan, Patricia. We zitten in subtropische lucht. Permanent melden een temperatuur van ruim 22 graden. En Schiphol 23, dus echt hoge temperaturen. Maar dus wel een beetje van dat plakkerige weer.
17: Ja.
19: En de komende nacht zal het ook niet veel kouder worden dan 16 graden. Dus we blijven in die vochtige lucht met bewolking. En soms ook een beetje motregen nog, hoor. En dan morgen. Dan in eerste instantie is het bewolkt. Aan het eind van de ochtend en in de middag klaart het op. We zitten in warme lucht. Temperatuur stijgt in het Gooi naar 24, misschien wel 25 graden. Elders 22 tot 23 graden. En langs de kust misschien ietsje lager. Hangt een beetje af van de bewolking, want daar starten we wel mee. Later in de ochtend, begin van de middag, komt de zon erdoor. En daarna komt de bewolking er weer opzetten vanaf het westen onder de invloed van een koufront. En morgenavond, misschien aan het eind van de middag al, zijn enkele buien mogelijk.
17: Oh.
19: En de wind is zuidwesten en matig aan de kust af en toe vrij krachtig.
17: Ik dacht dat morgen echt nog een soort zomerse dag zou worden, Jan.
19: zuidoosten van het land. Maar ja, ja. Bij ons is het, het is wel, het is wel ruim boven de 20. En dan zit je ver boven normaal. Maar het is niet helemaal dat zomerse weer.
17: Nee,
19: hè?
17: Okay. Dus, dat is ook niet zo gek, hè? Half september mag het ook. Maar,
19: het is een beetje een mix van eerst veel bewolking, later wat zon en daarna weer bewolking. Nou, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, dan zitten we in een westelijke stroming die behoorlijk in kracht toeneemt. En vooral in de hogere luchtlagen, samenhangend met depressies bij IJsland. En daarmee trekken fronten het Noordzeegebied binnen. Dus van tijd tot tijd komt het tot regen of buien. Af en toe ook zon. Maar de temperatuur die gaat wel terug, hoor. Naar 18 tot 19 graden.
17: Oké, goed. Nou, wij weten weer waar we aan toe zijn. Dank daarvoor, Jan.
19: Ja.
17: En een mooie avond voor jou.
19: Hetzelfde.
17: Joep. Dan gaan we nu toch echt even kijken naar de situatie op de weg. Er zijn inmiddels 3 files te melden bij de ANWB. Dat is ook niet heel veel. Maar toch vervelend als je erin staat op de A9 bijvoorbeeld... van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en Rottepolderplein... daar heb je een kleine 10 minuten vertraging. Op de A10 knooppunt Koenplein richting Amstel... tussen afrit Volendam en Watergraafsmeer. 5 minuutjes op onthoud. En dan nog een file die je 7 minuten kost op de N242. Dat is de provinciale weg van Alkmaar naar Middenmeer... tussen Zuid-Scharwoude en Waarland.

0: Boudewijn de Grootje voor de Jimmy. Lekker hè, Irene?
1: Nou, ik zag laatst een fietsen en dan moet ik gewoon hier aan denken. Ja. Heb je dat ook altijd?
0: Is er iemand tegen die eenzame fietser? Ja, ja, absoluut. Ja, fantastisch.
1: Hé, hey, lieve mensen, pak alvast je telefoon. Pak hem gewoon even erbij. Ik zou zeggen, doe dat nu.
2: Vandaag de dag. Wat ben ik?
1: En wie ben ik en waar ben ik? Wij gaan het spel spelen. En dat betekent dat je weer kans maakt op een hele leuke prijs.
3: Ja, sowieso onze eigen vandaag de dag. Koeltas, voor als je in de nazomer nog een keer lekker naar het strand gaat. Of een dagtochtje maakt.
1: Zeker.
3: En je broodjes koel wil bewaren.
1: Ja.
3: En dan ook nog, als je het meteen weet bij de eerste hint, dan krijg je ook nog die supercoole zonnebril.
1: En zo is dat. Dus ik zou zeggen, pak je telefoon er alvast bij. En toets gewoon alvast ons nummer in. 088-850-51-52. Dan kom je direct binnen hier in de studio als je mee wil spelen. En ik zou zeggen, waag gewoon een gokje. Ook al weet je het misschien niet meteen, gooi er wat uit. Flap maar wat op tafel. En voor hetzelfde geld heb je het goed. En dan win je en die mooie koeltas en ook die coole zonnebril. Die wil je gewoon hebben. En morgen wordt het weer heel mooi weer. Nou, dan hebben we hem nog niet bij je. Maar ik hoorde van Jan dat het toch ook volgende week nog wel weer lekker wordt.
3: En hij is blitz,
1: dus,
3: hè?
1: En hij is super blitz. Dus, ik zou zeggen, we zijn hier allemaal voorbereid. Heb je die telefoon in de hand, ga dan nu alvast bellen. 088 850 51 52. Dan ga ik geven de eerste.
2: Hint 1.
1: Hint 1. Ja, de hint 1 is deze straat. Daar gaan we naar zoeken, is vernoemd naar iemand die hier helemaal niet geboren is. Waar ben ik? Dus ik zeg hem nog een keertje. Deze straat is vernoemd naar iemand die hier helemaal niet geboren is. Nou, als je het nu al weet, dan ben je echt heel briljant. Maar Lucia denkt het te weten of wil een gokkie wagen. Goedemiddag, Lucia.
4: Hi, goedemiddag.
1: Hallo, vertel eens. Wat nou, denk jij dat het is?
4: Het wordt een gokje.
1: Een gokkie, is altijd leuk.
4: Ja. Is het de Israëlstraat?
1: De Israëlstraat. Oh, dat zou goed kunnen, maar het is helaas niet goed. Maar dat zou natuurlijk wel kunnen, want er zijn natuurlijk vast wel Israëlstraten waar geen Jozef of Isaac Israël geboren is, denk ik zo. Dankjewel, Lucia.
4: Oké,
1: doeg. Ja, hij is heel moeilijk. En dus ga ik een tweede hint geven.
2: Hint 2.
1: En die hint is, vandaag bestaat de markt hier precies 121 jaar. Waar ben ik? Ja, dus de eerste hint was, deze straat is vernoemd naar iemand die hier helemaal niet is geboren. En de tweede hint is, vandaag bestaat de markt hier precies 121 jaar. Waar ben ik? Dat is de vraag. En wie heb ik aan de lijn? Goedemiddag.
5: Goedemiddag, ben ik dat?
1: Ja, dat denk ik wel. Wie is ik?
5: Ik is Daila.
1: Oh, Daila. Hey, goedemiddag.
5: Hi, goedemiddag.
1: Vertel.
5: Ja, nee, ik dacht eerst aan de PC-hoofdstraat, maar nu denk ik aan de Albert Kuip.
1: Yay, dat is goed. Wat goed voor jou.
5: Maar, nou, jullie hebben maar één persoon voor de eerste vraag
1: Ja, genomen. Maar die was zo moeilijk dat er maar één persoon was, Daila. En toen belde jij en Lucia belde volgens mij ook weer, maar jij belde eerder.
5: Ja, oké, maar ik ben zo'n fan van jullie. Ik hoopte dat ik ze allebei de prijs heb.
1: Ah, ja, maar nee, dat is dus helaas dan niet gelukt. Maar je hebt wel die mooie, superleuke koeltas. Die komt naar je toe, Daila. En ik zou zeggen, heel veel plezier ermee.
5: Nou, dankjewel. Ja, ik ben een groot fan. Dus, voor mijn oogjes kan ik altijd nog een extra zonnebril gebruiken.
1: Ah, ja, dan zet je er gewoon twee op. Wat maakt het uit? Hé, hey, Daila, dankjewel voor het meedoen.
5: Dankjewel.
1: Blijf aan de lijn. Hoi, hoi.
5: Doei.

0: de dag. En straks na het nieuws van 6 uur, Irene, gaan wij op zoek naar een dagplaat. En jij gaat ons alvast een kleine hint geven.
1: Ja, het heeft
0: van de richting.
1: Ja, het heeft iets te maken met een viering die maar geen feestje wilde worden.
0: Een viering die maar geen feestje wilde worden. Nou, dat klinkt niet gezellig,
1: lekker
0: maar
1: vaag,
0: wel lekker vaag. En intrigerend. Ik wil wel weten hoe dat zit. Maar dat horen we dus pas straks na het nieuws van 6 uur.

0: een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
1: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
2: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
1: Vertel, we helpen je verder.
0: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Ik ben Carina uit Schorl.
6: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
7: Ben Ivo uit Hilversum.
8: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
9: Ik ben Rosa uit Volendam.
10: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
13: Goedenavond. Vliegschool Hilversum heeft alle vluchten per direct stilgelegd na het fatale ongeluk met een van de lesvliegtuigen vandaag in Duitsland. Bewuste toestel vertrok vanochtend vanaf vliegveld Hilversum en stortte vlak over de Duitse grens neer. De drie inzittenden, die hebben het niet overleefd. Oud-directeur van Artis, Maarten Frankenhuis, is overleden. Dat meldt de Dierentuin. Bevlogen Frankenhuis was directeur van 1990 tot 2003. Hij is 84 geworden. En schoonmakers die staken deze hele week op Schiphol, op stations en op andere plekken in Nederland. Dat kondigt vakbond FNV aan. Ze protesteren uit onvrede over de nieuwe CAO. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
16: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
17: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand Comfort en Grand Technologie. Zakelijke rijders opgelet,
7: Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
18: Hey Raymond!
20: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
21: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
18: Hey Raymond!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
21: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk!
22: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
23: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
24: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
25: Vandaag de dag.
26: Met Patricia Navelkerken.

0: Michael Jackson bij NH. Don't stop till you get enough. Het is 6:10. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: En je luistert naar Vandaag de dag bij NH. En in de ogen en oren van Noord-Holland kijken we altijd weer even mee over de schouders van onze verslaggevers. Die komen overal en nergens op zoek naar bijzondere verhalen. En onze verslaggever Jimmy Miltenburg, die was vandaag in Amsterdam-Noord bij een boer die last heeft van een rioolbreuk daar eind augustus. Jimmy, wat is daar precies gebeurd?
3: Ja, een rioolbreuk. En dat heeft dus eigenlijk tot gevolg gehad dat er een hele grote hoeveelheid vervuild water in andere wateren is gekomen. Ja, dat heeft ontzettend veel gevolgen gehad. Tientallen dode vissen werden gespot. Dat waren natuurlijk sowieso treurige beelden. De manier waarop dat is weggepompt, dat rioolwater. En dat heeft ook nog wel de nodige gevolgen gehad. Want ja, normaal gesproken wordt dat, zo snel mogelijk natuurlijk weggepompt. Maar door verschillende omstandigheden is het eigenlijk zo gegaan dat er verschillende gemalen aan zijn gegaan. En dus is het gebied waardoor dat water is weggepompt is enorm gegroeid. En dus heeft er eigenlijk een hele grote oppervlakte mogelijk dus last van dat vervuilde water. En dat is nu 2 weken verder eigenlijk nog steeds een grote zorg.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Want jij bent bij een boer geweest daar die er ook last van heeft. Wie is dat?
3: Ja, dat was Willem Honing. Zo'n boer. En die is er niet gerust op, laat ik het zo zeggen. Die laat zijn koeien, die staan in de wei. Maar direct na die rioolbreuk werd gewaarschuwd van, bijvoorbeeld laat je dieren niet drinken uit dat water. Zwem niet in dat water. Maar ja, goed. Voor hem is dat natuurlijk best wel lastig te doen. Want hij moet zijn koeien natuurlijk, die staan op het land. En die slootjes die daar langs lopen. Hij kan simpelweg niet de hele tijd erbij gaan staan om ervoor te zorgen dat die koeien niet uit het water drinken. Nou ben ik natuurlijk ook even met hem over zijn erf gegaan. En hij zei, staan de kalveren. En daar zei hij het volgende over.
4: Nou, we staan hier in mijn jongveestal. En deze beesten zijn nog hartstikke gezond, want die hebben geen buitenwater gezien. Gaat eerder wel gebeuren, want ze gaan binnen nu een 2 weken, 3 weken naar buiten. Maar dan hou ik ze toch nog even bij de sloot vandaan. Hé? Ja, hou ik jullie nog even gezond.
0: Jeetje. Ja, dit lijkt me een heel lastig probleem voor boeren. En voor deze veehouder dus in het bijzonder. Is dat riool inmiddels wel gerepareerd?
3: De reparatie is, als het goed is, of bezig of in ieder geval in volle gang. En er wordt ook onderzoek gedaan natuurlijk naar hoe dat heeft kunnen gebeuren. Ja, ook daar is nog niet veel duidelijk over. Ja, vervelend voor de boer natuurlijk, want hij zegt, ik weet gewoon niet of mijn koeien wat gaan mankeren of wat mankeren. Ja, dat is één. Maar hij zegt ook, we hebben afgelopen donderdag eindelijk een bewonersavond gehad waarop we informatie kregen. Maar hij zegt, het waternet, gemeente, hoogheemraadschap. Ja, hij krijgt het gevoel dat ze allemaal een beetje naar elkaar wijzen. Dat er niet genoeg verantwoordelijkheid wordt genomen. Ja, en hij zegt, het is gewoon heel erg lastig. Want de communicatie hierover, daar schort ook wel het een en ander aan. En daar zei hij het volgende over.
5: Wat is op dit moment eigenlijk je grootste frustratie?
4: Dat we geen of nauwelijks informatie krijgen. We hebben op die avond, donderdagavond, afgesproken van, jongens, zet hier of daar een waarschuwingsbord neer. Want vissen schijnt ook niet zo goed te zijn. Je vindt nergens een waarschuwingsbord. Als je gaat zoeken en je weet waar je zoeken moet op een site, dan kun je zeggen van, kijk, daar staat, je kunt beter niet zwemmen en je kunt beter niet vissen in het water in Waterland. Maar hier in de buurt, ik ben gisteren nog een rondfietser geweest, nergens.
0: Dus het gebrek aan informatie zit hem ook dwars.
3: Ontzettend.
0: Er zouden eigenlijk wat waarschuwingsborden moeten komen, zolang eigenlijk niet duidelijk is of het nog steeds vervuild is. Want dat is eigenlijk ook nog steeds niet duidelijk, begrijp ik.
3: Nee, er kunnen wel monsters gemaakt worden van dat water. En dat wordt dan opgestuurd. Maar hij vertelde van dat duurt dan zo'n 2 weken voordat je uitsluitsel hebt of dat water vervuild is. Dus op het moment dat je nu dus een monster maakt, moet je dus nog weer 2 weken wachten. Ja, en dat is natuurlijk wel erg lastig. Dus het feit dat er niet echt een aanwijsbare instantie is die zegt, wij hebben het fout gedaan en et cetera. Ja, dat maakt het natuurlijk ook lastig om, stel er gebeurt wel wat straks, om ergens een claim in te dienen, bij wijze van spreken. Dus hij heeft daar op dit moment nog wel een hard hoofd in, dat er op een gegeven moment goed duidelijk wordt wie de verantwoordelijkheid daadwerkelijk gaat nemen. Hij zit gewoon op dit moment nog niet helemaal lekker in zijn vel. Enerzijds dus omdat hij niet weet of zijn koeien gezond blijven. En anderzijds omdat hij het gevoel heeft van de informatie is wel heel gebrekkig.
0: Ja, dat is duidelijk. Je hebt er een reportage over gemaakt. Die is te zien bij ons op nhnieuws.nl. Dankjewel, Jimmy Miltenburg.
1: NH. Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: Robin, Sam Fender en Olivia Dean.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Wij gaan op zoek naar een dagplaatje. Dat doen we eigenlijk vooral met jullie samen. En jullie gaan bepalen wat we gaan draaien straks na het nieuws van 6:30. Een plaatje over het nieuws dat te maken heeft met deze dag. En dat gaat eigenlijk over een feestje dat misschien meer een festival was. Irene, hoe zit dat?
3: Hij had namelijk een tap, koelkasten en een podium neergezet. De man uit Goorlen die beweerde zijn verjaardag te vieren. Maar om op zijn feestje te komen moest je wel €79 betalen en de gemeente stak daar een stokje voor.
0: Ja, want de vorige 2 jaar had hij ook al zo'n soort festival georganiseerd en dat had de gemeente toen niet door. Maar ja, de viering van zijn verjaardagsfeestje ging dit jaar dus mooi niet door. Want ik denk toch ook dat deze meneer toch meer een commerciële insteek had dan het vieren van zijn verjaardag, toch?
3: Heb jij wel eens €80 aan iedereen gevraagd of je feestje kwam?
0: Nee. Het is op zich een leuk idee natuurlijk. Dan ben je wel gelijk uit de kosten, maar...
3: Nee, kan je misschien nog een beetje winst op maken?
0: Ja, echt. Nee, dat ken je, hè? Dat ken je.
3: Ja, precies.
0: Nee, maar ik snap die gemeente wel een klein beetje. Toch is het jammer altijd als er een feestje in het water valt. We zoeken dus plaatjes over feesten en over dansen. Misschien ook over teleurstellingen. Dat het niet door kon gaan.
3: Oh ja.
0: Ja. Waar dacht jij aan toen?
3: Ja, bij feestjes denk ik aan Beastie Boys. You gotta fight!
0: Fight for your right to party.
3: Wat had jij gedacht?
0: Nou, ik dacht aan Pink met deze mooie cover.

Dat dachten dus ook al die mensen die 80 euro hadden betaald. Ja. Laat het feest maar beginnen. Maar dat ging mooi niet door, die vlieger ging niet op. En nu is dus aan jullie de keuze. Wat voor plaatje wil jij horen straks na het nieuws van 6:30? Kom maar door met plaatjes over dansen en over feesten. Je kunt ze sturen naar 088-850-51-52. En dan hoor je straks dus na het nieuws van 6:30... of jouw plaat vandaag de dagplaat is geworden. Dat nummer gaan we namelijk helemaal draaien, van A tot Z.

0: Before You Came. Ja, dat is niet echt een heel erg feestnummer natuurlijk. Wel een mooi liedje, daar niet van. Maar we zoeken dus eigenlijk liedjes over feesten en over dansen. En die liedjes die kun je bij ons kwijt via de telefoon, via de app 088-850-51-52. Kom maar door met jullie leuke suggesties. Dan hoor je zo na het nieuws van 6:30... of jouw plaatje ook echt helemaal gedraaid gaat worden.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: True Lease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
10: Ik ben Hetty. Ik woon en werk in Nieuw-Vennep.
11: Ik ben Anneke en mijn thuis is Limmen.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:30. In Schagen is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
13: Goedenavond. Vliegschool Hilversum heeft alle vluchten per direct stilgelegd na het fatale ongeluk van vandaag met een van de lesvliegtuigen. Ja, het bewuste toestel vertrok vanochtend vanaf vliegveld Hilversum en stortte vlak over de Duitse grens neer. De drie inzittenden hebben het niet overleefd. Wie de drie inzittenden zijn, dat is nog steeds onbekend. Ooggetuigen vertellen aan een Duitse krant dat het vliegtuig vlak voor de crash opvallend laag vloog. Nou, wat er precies is misgegaan, dat is dus niet duidelijk. De oud-directeur van Artis, Maarten Frankenhuis, je hoorde dat eerder al, is overleden. Dat meldt de dierentuin vanmiddag. Ja, de bevlogen Frankenhuis was directeur van Artis van 1990 tot 2003. Ja, hij is 84 jaar geworden. Frankenhuis was ook dierenarts en emeritus hoogleraar. Als Joodse baby moest hij onderduiken om aan vervolging te ontsnappen. Hij deed ook jarenlang onderzoek naar Artis in de oorlog. En zijn oud-collega's van Artis, ze schrijven dat ze Maarten zeer dankbaar zijn voor zijn rol in de ontwikkeling van Artis. En ze wensen zijn familie en dierbaren ook heel veel sterkte. Hij was ook jarenlang trouwens te gast bij ons, bij Radio Noord-Holland.
14: Ja.
13: Bij Arjan Burggraaf. En dan vertelde hij allerlei dingen over de dierentuin.
0: Ja, zeker. Een bijzondere man was het.
13: Zeker weten. Dan het merendeel van de schoonmakers op Schiphol heeft vandaag het werk neergelegd tijdens de eerste van 5 stakingsdagen. Ook op grote treinstations werd volop gestaakt door schoonmaakmedewerkers. De grootste vakbond van Nederland kondigde vandaag die landelijke staking aan. Actie duurt dus vanaf vandaag tot en met vrijdag. Ze protesteren tegen de CAO. Ja, donderdag dan vindt de grote landelijke bijeenkomst plaats. Daar worden honderden schoonmakers verwacht. De uitzondering zijn de ziekenhuizen. Daar zal wel gewoon worden schoongemaakt. En de 15-jarige Diantha uit Bloemendaal die heeft vandaag tijdens Jongere Prinsjesdag een bijzondere taak gehad. Zij droeg de troonrede voor aan de leden van de Tweede Kamer. Haar boodschap was: praat niet alleen over jongeren, maar luister ook vooral naar wat zij te zeggen hebben. Ze vond het heel erg spannend. Ze is onderdeel van het UNICEF Jongerenpanel. En zo'n jongerenpanel is best belangrijk. Dat gaat namelijk in gesprek met Kamerleden over maatschappelijke problemen waar ook veel jongeren bij betrokken zijn. Laatste berichtje. RTL komt dit jaar met een dagelijks programma over Sinterklaas en zijn pieten.
5: Hey.
13: Ja, het programma gaat Pietentijd heten. En is vanaf 9 november dagelijks te zien om 6:10 op RTL 4 en Videoland. Die uitzendingen duren een paar minuten. Ze zijn wel na het Sinterklaasjournaal.
5: Oh, okay.
13: Dus dat is wel weer sympathiek.
5: Ja, zeker, ja.
13: Ja. Okay. Pietentijd komt voort uit een reeks grote Sinterklaasfilms die vanaf 2020 jaarlijks in de bioscopen te zien zijn.
5: Ja.
13: Zullen veel kinderen ook wel kennen.
5: Zeker, ja. Ja, dat denk ik ook. En we gaan langzamerhand weer die kant op, hè?
13: Oh, daar wil ik niet aan denken. Volgens mij wordt het morgen lekker zomer.
5: Zo is het. Daar houden we ons wel vast, Bar.
13: Ik wil niks weten van pepernoten.
5: Wel, nee. Nee, ik ook niet. Nee. Daar zijn we nog niet aan toe.
13: Nee. Ga meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
5: Dankjewel, Barbara. En een fijne avond voor jou.
13: Jullie ook.
5: Wij gaan nog even luisteren naar Jan Visser, want die weet wat voor weer we er vanavond bij krijgen.
14: Vanavond is het vaak bewolkt en lokaal kan er een beetje motregen vallen. Slechts hier en daar komen nog wat opklaringen voor. In de nacht vrijwel hetzelfde weerbeeld. Bewolking, maar wel meest droog. De temperatuur zakt naar 16 graden. Morgen, dinsdag, is het in de ochtend bewolkt, maar droog. Aan het eind van de ochtend en in de middag klaart het wat op. Later in de middag neemt de bewolking toe. En in de avond is er kans op buien, mogelijk met onweer. Wordt op veel plaatsen nog zo'n 23 tot 24 graden. Vlak aan zee zijn de temperaturen wat lager. De wind is zuidwest en matig, aan de kust enige tijd vrij krachtig.

0: Billy Joel bij NH, You're Only Human. En wij zijn toe aan het uitkiezen van een dagplaatje, dacht ik zo. Laten we dat gauw gaan doen.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: En dat dagplaatje dat gaat vandaag over feestjes die niet helemaal van de grond komen. Er was een man in Goorle, en dat klinkt een beetje als het begin van een limmerik. Die beweerde zijn verjaardag te vieren. Maar daar moest je dan wel €80 voor betalen om mee te doen. En hij zette een hele plein vol met tenten en toestanden en DJ's. Ja, alles erop en eraan en een heel podium erbij. En dus dacht de gemeente, sorry vriend, dit is geen verjaardag, maar toch echt een festival.
3: Ik vind het toch best wel creatief bedacht, toch? Dus je het gewoon wijze groot
0: gezegd,
3: maakt.
0: Ik heb gewoon veel vrienden.
3: Ik heb gewoon veel vrienden,
0: ja. Is keileuk. Ja, jij kan dat beter.
3: Ik dacht al, maar Goorle is volgens mij, is het al Brabant?
0: Ja, echt wel. Toch? Goorle is toch wel Brabant, of niet? Ja, jij moet het weten. Jij bent van Brabant.
3: Gooi je wil al helemaal zeggen van, oh, feestje.
0: Oh jee, waar is dat feestje?
3: Dan moeten we het even...
0: Ja, dan gaan we het... Het ligt in het zuiden van... Ja, het ligt in Brabant, Noord-Brabant.
3: Echt waar?
0: Ja.
3: Maar kijk, ik kom uit Zuidoost-Brabant.
0: Dus ja, dat is heel anders.
3: Alles boven heel Eindhoven vonden we altijd kakkers vroeger, hè? Echt waar, hè? Okay. Want die spraken zo Nederlands.
0: Oh, dus deze man die heeft helemaal geen Brabants feestje georganiseerd.
3: Totale Hollander voor mij.
0: Zo is het. Nou, zijn feestje ging in elk geval mooi niet door. En dus zochten we plaatjes over feestjes en over dansen. Toen kwam er van alles binnen. Leuke suggesties, vond ik.
3: Gerrit met de Party Animals.
0: Ja, ja, ja. Daar komt de stemming er wel in.
3: Dat is te makkelijk, hè?
0: Maar dat ging dus mooi niet door. Ellie die belde, die wilde graag iets van ABBA horen. Oh, heerlijk. We hebben net alleen alweer een andere van ABBA gedraaid, trouwens.
3: Maar goed, Wilco, die wilde helemaal Hollands.
0: Oh. Ja.
3: Helemaal Brabant zijn. Ja.
0: Toch is dit wel lekker, want je gaat vanzelf dansen.
3: Je ziet staan, hè?
0: Het is ook een beetje Schots dit, hè, dat melodietje. Maar goed, ja. Wij gaan door, want Marja die wilde Liquid Gold horen.
3: Nou, je wilt wel, toch?
0: Dance Yourself Dizzy.
3: Goedjes van de vloer.
0: Ja, leuk.
3: Mariska, die had de keuze laten vallen op Stevie Wonder.
0: Ja, stel dat deze man nou echt zijn verjaardag wilde vieren... dan hier alsnog even een kleine felicitatie.
3: Die hele man uit Goorle niet nodig. Dan kunnen we gewoon zelf een feestje bouwen
0: en zo
3: hier, toch?
0: Is het. Daar zijn we goed mee bezig. Frank, die had het prachtige liedje van Leslie Gore op de hoofd.
3: Denk je dat hij meer aan het huilen is?
0: Oh... Nee, niet. Ja, wel vanwege zijn investering die de lucht in ziet gaan natuurlijk. Hey, heb je wel eens gehuild op je eigen feestje?
3: Nou, ik zal je vertellen dat ik mijn 18-jarige verjaardag vierde.
0: Ja.
3: En toen heb ik iedereen uitgenodigd die ik kende. En toen kwamen er 3 mensen.
0: Oh nee!
3: Dus ik heb de hele avond, toen gingen ze voor de grap steeds tegen mij zeggen... Hey, it's my party. En dan...
0: Wat zielig.
3: Toen zijn we vervolgens met z'n drieën naar een heel tof eindexamen.
0: Oké.
3: Dus het is goed gekomen.
0: Het is goed gekomen.
3: En jij?
0: Nou, echt huilen op een feestje, nou vast wel eens. Maar dan had ik waarschijnlijk al wel wat op. En er waren er misschien wel tranen van emotie. Of
3: ja.
0: Oh, wat zijn we toch een goede vrienden. Of zoiets heel tragisch. Nou ja, goed. We gaan verder, want Jos, die wilde graag Nico Haak horen.
4: Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar de dancing toe.
0: Naar de dancing ook, hè? Leuk.
3: De bardancing.
0: Maar goed, er kan er maar eentje de dagplaat zijn. Ook vandaag is dat weer zo. En de keuze is vandaag gevallen op een liedje van vroeger van Sandra Remer. Heel mooi nummer trouwens. Van Frits, Karel en Mathilde kwam deze keuze. De party is over nou.
2: Dagplaat.

0: Missy hoorde je van Lola Young. Het is bijna 7:50. Je bent bij Vandaag de Dag. En de dag is een beetje overgegaan in de avond, Irene. Want het is alweer 6:00 geweest. En dat betekent ook dat we even gaan terugkijken op deze dag.
1: Leuk.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, deze maandag, de 14e september, gebeurde er weer van alles bij ons. Het was de dag dat Pieter in de ontbijttafel vertelde dat hij dit weekend met Anne op een breimarkt is geweest voor zijn sjaalproject.
3: Wauw.
0: Ja, echt geweldig, toch?
3: Ja.
0: Daar trokken verschillende kraameigenaren wel de schapenwol die hij wil gebruiken in twijfel.
4: Vervolgens werd ik dus helemaal in de woljeuk angsthoek geduwd. En nou wil ik eigenlijk het liefst gewoon Marijke even bellen om te vragen of het een beetje...
3: Ik ben doodsbang, Piet.
4: Ik ben doodsbang.
5: Ja, hey. Ik zie wel, je wordt ook een beetje rood.
4: Nee, klopt.
5: Dat heb je er echt het hele weekend niet van geslapen?
4: Ik heb misschien een beetje buikpijn van gehad. Dat is niet leuk, Frank.
0: Frank vond het wel leuk. Maar gelukkig kwam er goed nieuws van Marijke. Die zei dat die schapen, die wol die hij heeft gekregen, die is perfect. Voor sjaaltjes. Goede kwaliteit. Niks mis mee.
1: Niks kriebel. Okay.
0: Het was ook de dag dat Dennis bij June tot 2 vertelde dat hij het lastig vindt om zijn kledingkeuze aan te passen aan het wisselvallige weer de laatste tijd. Nou, luisteraar Jelle trekt zelf niet al te veel aan en kwam met een wijze les.
6: Kou, jongens, kou. Ik heb het geleerd bij de mariniers, hè?
4: Ja, ja.
6: Kou is een emotie en die kun je uitschakelen.
4: Kou is een emotie. Nou,
5: dat is een goede afsluiter.
4: Ja, dat vind ik ook wel een goede afsluiter. Jelle, dankjewel. En iedereen die gereageerd heeft, hartelijk dank.
0: Ja, nou, ik denk er toch iets anders over, maar goed. En bij ons hoorde je in de uitzending dat Fred, je weet wel, Fred van B&B Vol Liefde, met best wat zelfkennis toch terugkijkt op zijn enigszins omstreden deelname aan het datingprogramma.
7: Ja, dat ik de dames, zeg maar, gekwetst heb, dat is niet de bedoeling. En dit, maar ik wilde wel Fred blijven. Ik wil niet zeggen dat ik daar de onbeschoft ben, maar ik voel me echt

0: zo rot.
1: Oh,
0: ik ben gewoon diep teleurgesteld in mijn eigen fantasie.
1: Nou, dat vond ik wel mooi. Ik keek toch een beetje terug echt met een soort van zelfreflectie.
2: Wel een klein beetje,
1: ja,
2: toch? Een beetje.
1: Mag ook wel, nadat het hele land ongeveer over hem heen is gevallen. Omdat hij natuurlijk van die beetje soms botte uitspraken deed tegen die dames. Maar goed, hij zei dat hij ook al die socials maar niet meer heeft bekeken op een gegeven moment.
2: Dat is misschien wel beter, hè?
1: Ja. Hey, morgen dan is er weer een dag en dan halen wij herinneringen op aan deze mannen.
3: If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-team.
1: Is leuk, want in 1984, is al een tijdje geleden, was de A-team voor één dag in Nederland. En toen gingen ze ook naar Texel. En in de ontbijttafel spreken we iemand die daar toen bij was. Hoe leuk is dat?
2: Ja, super.
1: Ja, die A-team, weet je nog, met Hannibal en...
2: Feest, die was al zo knap.
1: Feest was heel knap. En die andere, hoe heette die, was ook nummer 3 ook. Ja, je had die Hannibal. Nou ja, goed, we kijken in ieder geval terug op die dag dat de E-team in Nederland was. En dat was echt wel bijzonder. Ze waren op Texel, moet je zeggen. Nou, daar kwamen ze ook misschien wel een hele kudde zeemeeuwen tegen, denk ik. Dus eigenlijk is deze muziek wel toepasselijk. Je hoort A Flock of Seagulls.

0: The more you live, the more you love. Je hoorde A Flock of Seagulls. Ik vertaalde het altijd een kudde zeemeeuwen. Maar dat moet natuurlijk een zwerm zeemeeuwen zijn. Ja, dat heeft onze lieve luisteraar Hans eventjes voor ons opgezocht.
1: Oh, wat goed.
0: Is dat niet fijn? Dankjewel Hans en dankjewel allemaal voor het luisteren vandaag weer naar Vandaag de Dag. En morgen zijn wij er weer, maar morgenochtend vroeg zit Pieter hier. Fijne avond.

0: een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
1: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
2: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
1: Vertel, we helpen je verder.
0: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
7: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
8: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
9: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
10: Ik ben Ellis en ik woon in Zaandijk.
11: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
12: Ik ben Ivana uit Medemblik.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
15: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
14: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wiel prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Non-stop muziek.
17: De NH Muziek Mix.

0: de ontbijttafel.
1: Dus mijn collega Frank zit heel erg te gebaren. Die wil met z'n tweetjes alvast even bij jou langskomen om er eentje uit te zoeken.
2: Ja. Frank een baard op een snor?
1: Ja, een beetje allebei.
2: Ah. Ja, iedereen is die ze meestal hebben een baard op een snor.
1: Oh ja.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: muziekmix.
1: Dit is NH.
0: NH.
1: Thuis
0: in heel Noord-Holland.
2: Escucha el ritmo de tu corazón.

0: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
1: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Eden uit Egmond.
3: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
5: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 8:00.
7: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
8: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
7: De onderzoeksraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
9: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
7: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

De Dam tot Damloop is met meer dan 50.000 deelnemers het grootste hardloop-evenement van Nederland. De Dam tot Damloop. Wij volgen de wereldtoppers, maar ook de recreanten. 16 kilometer lang, live, van Amsterdam naar Zaandam. Zondag, de Dam tot Damloop. Op tv en online.

0: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerlugewaard.
1: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
2: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 9:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
5: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
4: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
6: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek ja, waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
4: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: 1000 van Driessen.
1: De 1000 van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5.
2: Bij NH.

0: Ik ben Ingrid uit Alkmaar.
1: Ik ben Koos en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Merel van den Kamp, ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Melvin uit Den Helder.
4: Ik ben Karin, ik kom uit Castricum.
5: Ik heet Bas en kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 10:00.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
8: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
7: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
9: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt, maar dat durft ze nog niet aan. En daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
7: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Dus mijn collega Frank zit heel erg te gebaren. Die wil met z'n tweetjes alvast even bij jou langskomen om er eentje uit te zoeken.
2: Ja. Ja. Frank een baard of een snor?
1: Ja, een beetje allebei. Oh.
2: Ja, iedereen is die zijn meestal hebben een baard op het
1: zon. Oh ja.
0: Elke werkdag van 6 tot 10

0: Ineke.
1: Ik kom uit Landsmeer.
2: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
3: Ik ben Sarah uit Bergen.
4: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
5: Thuis in heel
6: Het is 11 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
1: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
2: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
4: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
5: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 12 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiërs naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Dus mijn collega Frank zit heel erg te gebaren. Die wil met z'n tweetjes alvast even bij jou langskomen om er eentje uit te zoeken.
2: Ja. Kan ook een baard of een snor?
1: Ja, een beetje allebei. Oh.
2: Ja, iedereen is die zijn meestal hebben een baard op een snor.
1: Oh ja.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: Ik ben Joyce uit Annapolona.
1: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
2: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. En de boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Gideon uit Ouderkerk aan de Amstel.
1: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
2: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
3: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigde politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. En Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van